bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjit en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail dat naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in Westkom Thuis. Alleen op Radio West.

Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van 50 euro... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat, van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Je gaat er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg op moet lachen, hoor je dat? Ja, op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Oh, ik wist niet dat ik al open stond.
4: Ja, oké. Okay. Gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet me echt op ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dit gaat van mijn tijd af, hoor ik Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
1: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
3: Zometeen in West wordt wakker, bladeren we in de kranten. Warm welkom aan die duizenden mensen. Maar nu het nieuws van 6 uur met Reinhard Roemer.
4: Een 13-jarige jongen is maandagavond mishandeld door een grote groep jongeren in de bosjes van Pex in Den Haag. Politie omsingelde het gebied direct daarna, maar de groep van vermoedelijk 9 jongens is niet aangetroffen. Het slachtoffer raakte licht gewond door de mishandeling. Voor een nieuw sportpark aan de Thijssenweg in Delft moeten 652 bomen verdwijnen en de geplande verhuizing van honk- en softbalvereniging Bluebirds in de buurt wordt 2 keer zo duur. Niet zo'n 5, maar bijna 10 miljoen euro. En tijdens de feesten rond Leidens Ontzet voelt niet iedereen zich altijd veilig. De gemeente Leiden houdt daarom een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid, waar bezoekers zich via een QR-code anoniem kunnen melden als ze iets naars meemaken of zien gebeuren. Meer regionieuws 6:30, nu het andere nieuws.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Tot 10 uur. West wordt wakker.
12: Dit is Radio West.

0: gewoon normaal doen. Althans,
1: nou ja, dat stond wel in het draaiboek van dat wij er zouden zijn, Jorien. Gewoon met z'n tweeën, zoals dat vroeger ook wel eens was. Weet je nog, 5 jaar lang. Bijna 6. Maar het is toch 1,5, denk ik.
2: Goedemorgen.
1: Ja, is je mannelijke kant naar boven gekomen?
2: Ja, ik denk het inderdaad, ja. Ja, je hebt mij toch ergens aangestoken, toch? Denk ik. Want ja, die stem van mij klinkt helemaal nergens naar, natuurlijk.
1: Nee, ineens.
2: Ja, ik had al wel even last van mijn keel, maar dat hoorde je toen nog niet. Ik ben verder ook niet verkouden of zo, maar
1: nog
2: het is
1: niet.
2: Echt... Nou, nog niet, inderdaad. Maar er is weinig nog over van mijn stem. Misschien dat het beter wordt tijdens de uitzending. Maar...
1: We kunnen altijd blijven hopen. Ja, maar dit moet toch slot zijn wat ergens zit?
2: Ja, als ik hoest, dan doet het ook pijn. Maar er komt er wel iets naar boven.
1: Ja.
2: Iets los komt er dan.
1: Jorinter vandaag? Of
2: Jorinter.
1: Ik vind Jorinda niet kunnen.
2: Nou, het klinkt wel een soort winterse stem. Dus wat dat betreft is Jorinter wel goed.
1: Terwijl buiten gewoon, de mussen niet eens het dak opgaan, zo warm is het.
2: Het is heerlijk buiten.
1: Ik heb wel iedere avond dat ik denk van iemand doet te vroeg het licht uit.
2: Ja.
1: Met deze temperaturen.
2: Ja, zeker, ja.
1: Maar voor de rest zitten we volop in de zomer. Maar dat is ook wellicht wel gek. Gewoon al die weerwisselingen, dat we dat allemaal niet meer... Want ik hoorde Patrick toch gisteren ook met een beetje een rommelige stem.
2: Nou, het is wel de tijd van alle virussen en alles wat je op kan lopen rond deze tijd. Alleen vinden we het gek omdat het gewoon nog zomer is buiten.
1: Ja, dat zou
2: maar
1: kunnen.
2: Die virussen, die zijn er blijkbaar toch gewoon.
1: Ja, die trekken zich daar niet van. Quint, het is levensgevaarlijk om hier te staan.
3: Ja, ik ga er zo snel mogelijk vandoor.
1: Ja, het is heel goed om buitenpost te zijn deze dagen.
3: Ik hou mijn hart vast.
1: Ja, daarbij allemaal. En je bent natuurlijk, daar moeten we het straks ook nog maar uitgebreid over hebben. Want je was natuurlijk weg. Nou, gisteren heb je opfriscursus radio gehad.
2: Ja, dus, veel van geleerd. Ik heb gewoon heel veel gepraat daar, denk ik.
1: Vandaar dat denk
2: de stem.
1: Ik ook. Ja. Hè? Probeer je stem wat anders te gebruiken. Nou, dat zal je deze ochtend laten horen. Maar daarvoor was je natuurlijk nog weg met je nierjaardag.
2: Ja, zeker. Ja, ja, met mijn moedertje. 9 jaar geleden is het bijna.
1: 9 jaar.
2: We hebben dat alvast gevierd. En ja, dat is toch altijd wel bijzonder. Maar het is vooral gewoon heel erg gezellig. We zijn richting Zwolle getrokken. En we hebben allemaal leuke stadjes bezocht. En lekker in de natuur gewandeld. Kasper was ook mee. Dus het was echt een heerlijk weekend. Ook mooi weer natuurlijk.
1: Ja, Zwolle met Dolle eigenlijk.
2: Met Dolle. Dolle Zwolle.
1: Want je was in een je hebt eigenlijk ook... jullie hebben met z'n tweetjes het bevolkingsaantal van de plaats waar jullie logeren eigenlijk verdubbeld. Hè? Waar waren jullie?
2: In Hattemerbroek.
1: Ja. Daar kom je ook niet elke dag.
2: Nee,
1: hè?
2: Klopt.
1: Nee, is dat het aanraden waard?
2: Nou, het dorp zelf niet. Nee, daar zou ik gewoon langs rijden. Maar het was wel een heel mooi park waar we zaten met een huisje. En dat was wel heel mooi.
1: Ja,
2: en je kon zo de natuur inlopen.
1: Ook handig. Nou, we horen ongetwijfeld, althans als de stem het redt, horen we morgen natuurlijk nog veel meer van Tjeerd en Jorin de misschien.
2: Jorin de?
1: Ja, dat de A al is weggevallen.
2: Jammer.
1: Ja, sorry.

de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: trompet er dan om even wat op los.
1: Je weet van toeten en blazen.
0: Ja. Dat is wel heel lekker wakker worden dit hoor. Dat is als een man met zo'n trompet naast je staan in je slaapkamer. Herb Alpert, dan begin je elke dag gewoon hartstikke vrolijk. Maar misschien ook dat je na een paar weken er bloedzagrijnig van wordt. Dat zou kunnen.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe zien de voorpagina's eruit? Ja, er kan maar één ding eigenlijk op de voorpagina staan, Jorien. Dat kan niet anders.
3: Ja, dat gaat over het kabinet. De kogel is door de kerk, schrijft het AD bijvoorbeeld. Bezuinigingen op de AOW, de WIA, de WW zijn van tafel. De rekening wordt neergelegd bij kleine spaarders en beleggers die over elke cent een rendement van 36% belasting verschuldigd zijn. Dat zijn een beetje de details van de nieuwe plannen. Nou, Jesse Klaver van Pro is blij natuurlijk. Joost Eerdmans van Jaar 21 is minder te spreken over het voordeel. Het jaagt de belastingbetaler nog meer op kosten, zegt hij in het AD. Volgens de Telegraaf willen partijen oprecht de nieuwe voorstellen op de schop nemen en dreigen al met een tegenstem.
0: Zo. En ja, en ze moeten het eigenlijk gewoon zelf toch weer gaan uitzoeken, ouderwets. Hè? De polder, hè? Bijvoorbeeld hoe er dan wel met die sociale zekerheid omgegaan moet worden en de WIA gereorganiseerd kan worden. Want ja, een miljoen mensen die daar dan in terechtkomen is wel heel veel.
3: Ja, en stijgen. Alleen maar.
0: En stijgende, dat vindt iedereen. Maar toen dacht ik wel daarover van de polder dan laten doen. Daar had je toch misschien een paar maanden geleden ook al wel kunnen bedenken.
3: Ja. Hè? Ja, nou ja, ja dat is aan de ene kant ook zo. Aan de andere kant, ze wilden natuurlijk wel heel graag dat de begroting ook klopte.
0: Ja.
3: En zagen denk ik zelf niet echt een andere optie. Ja, totdat er ook geen meerderheid kwam voor de begroting. Dan moet je iets gaan verzinnen natuurlijk.
0: Ja, en ik moet dus al mijn crypto-beleggingen, moet ik ook weer van de hand doen. Hè?
3: Ja, daar heb je er vele van.
0: Ja, enorm. Want die worden ook getroffen, zie ik. Crypto-beleggers moeten opletten.
3: Ja.
4: Je weet wel waar de on- en off-knop zit van de computer. Als
0: dat is zo weg.
4: De bloemensector vreest dat de voorgenomen btw-verhoging voor bloemen en planten van 9-21% slecht uitpakt voor de export en daarmee ook voor de schatkist. Telegraaf schrijft erover. De naar omzet grootste landbouwsector van ons land vreest een omzetverlies van bijna 20%. Gaat dan om 2 miljard euro als andere Europese landen Nederland volgen in het verhogen van de btw. Martijn van Noord van de Dutch Tulip Group denkt dat de sector niet meer in andere landen kan uitleggen dat de belasting daar laag moet blijven als Nederland die zelf verhoogt.
0: Ja, zeg het met bloemen. Hè?
4: Maar dure bloemen. Met iets minder bloemen iets dan. Minder bloemen, hetzelfde dus. Geld.
0: Zeker. Bij veel Nederlanders zit nog altijd meer PFAS in het bloed dan gezond wordt geacht. Het blijkt uit nieuw RIVM-onderzoek. Het AD schrijft erover. Maar wel zijn de hoeveelheden lager dan eerder gemeten. Wat wel weer lastig is dat of er nou echt sprake is van een daling, dat durven de onderzoekers dan toch weer niet te zeggen. Want verschillende meetmethoden, noem het allemaal maar op. Maar er is wel iets opvallends te zien. Want het RIVM onderzocht het bloed van 967 volwassenen. En bij 7 op de 10 lag de hoeveelheid PFAS boven de gezondheidskundige grenswaarde. Maar in onderzoek met bloed uit 2016 en 2017 gold het nog vrijwel voor iedereen. Dus dan lijkt het er toch op dat er wat minder PFAS in de verkeerde waarde in ons bloed zit. En dat is dan goed nieuws. Ze zijn voorzichtig optimistisch, de onderzoekers. Want ze zeggen, ja, dat verbod op PFAS, wat dan toch is ingevoerd, lijkt dan wel te werken.
3: Nou ja, dat is op zich dat er iets goed gaat, is ook wel eens fijn.
0: Dat is ook fijn.
3: Ja, en dat het helpt.
0: Ja, want we hebben het natuurlijk ook in dit programma nog wel over gehad. Eerder natuurlijk dat hier bijvoorbeeld in Zuid-Holland in het drinkwater gewoon echt veel meer PFAS zit als in de rest van het land.
3: Ja, zeker.
0: Dus ik drink niks meer.
3: Nee, ja, houdt jij jou dat tegen om water uit de kraan te drinken?
0: Nee, ik heb
3: mij dan ook
0: nee, toch
3: niet.
0: Maar niet. Ik dacht, ja.
4: Glaasje PFAS voor de schrik?
0: Nee, ja, want ik bedoel,
3: lekker.
0: Dus als je dan bijvoorbeeld weer water uit zo'n flesje neemt, is dat dan zoveel gezonder, dacht ik.
3: Ja, weet geen idee. Nee, ja. Weet ik niet
0: je eigenlijk. Kan wel met alles stoppen, hè?
3: Ja.
0: Dus ik heb er nu een theezakje in gedaan in het water. In de hoop dat dan alles dood.
3: Dat zuigt het op.
0: Dat het opzuigt. Ja, je weet het niet.
4: Alle PFAS gaan weg in het zakje. Mooi zo.
0: Ja. Nou ja, en daar zingt Genesis dus nu ook over. Die hebben er zelfs echt een hele plaat over gemaakt. Dat is hartstikke goed.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groene Ster.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
1: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
4: 1:07, goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Geert. Goedemorgen, Jorinda.
6: Goedemorgen.
5: Een oproep van minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting om mensen die permanent op een vakantiepark verblijven vooral met rust te laten, heeft niet geleid tot meer zekerheid voor de bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West, de andere regionale omroepen en de NOS. In Nederland wonen volgens schattingen minstens 60.000 mensen permanent op een vakantiepark. Maar veel gemeenten in onze regio zijn daar in principe tegen. De inzet van het kabinet blijft volgens Boekholt O'Sullivan dat wie al in een vakantiehuisje woont daar mag blijven. Vanwege de woningnood is dat. In 8 gemeenten in onze regio zijn in totaal 77 vakantieparken. En in 26 daarvan wonen mensen daar vast. Terwijl dat wettelijk dus niet is toegestaan. Ook niet in tijden van woningnood. 13-jarige jongen is maandagavond mishandeld door een grote groep jongeren in de bosjes van Pex in Den Haag. Politie omsingelde het gebied direct daarna, maar de groep van vermoedelijk 9 jongens is niet aangetroffen. De jongen raakte licht gewond door de mishandeling. En het is al vaker misgegaan in de Haagse bosjes van Pex met agressieve jongeren. Sportclubs die er zitten geven hun leden al een tijd het advies om er niet alleen te fietsen, zeker als het donker is niet. Voor een nieuw sportpark aan de Thijssenweg in Delft moeten 652 bomen verdwijnen en de geplande verhuizing van honk- en softbalvereniging Bluebirds in de buurt wordt 2 keer zo duur als gepland. Niet zo'n 5 miljoen, maar bijna 10 miljoen euro. De Delftse gemeenteraad moet nog wel beslissen of het extra geld er ook echt komt. Sportclub Bluebirds, dat in juli haar 60-jarig bestaan vierde, moet plaatsmaken voor 1500 studentenwoningen. En tijdens de feesten rond Leidens Ontzet voelt niet iedereen zich altijd veilig. De gemeente Leiden houdt daarom nu een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid, waar bezoekers zich via een QR-code anoniem kunnen melden als ze iets naars meemaken of zien gebeuren. De gemeente, de politie, het Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp kijken na afloop hoe het meldpunt is gebruikt.
4: En dan ons weerpunt. Jordi Bloem, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Geert.
4: Ja, in dit kader van de stoelendans, Huub Mizee, die is er vandaag een dagje niet. Want daar worden de elektrische leidingen worden vernield.
7: Ja, daar kan hij helemaal niet verbinding maken met de studio.
4: Nee, ook niet. En hij ziet niet wat voor temperatuur het is.
7: Dan is hij helemaal onthand.
4: Compleet onthand. Ja. Eén ding is duidelijk, Jordi. Dat is dat ze natuurlijk enorm boven onze stand leven.
7: Ja. Of Huub trouwens is of niet. We hebben gisteren natuurlijk die zomer beleefd. Ja. En het is op een 10e graad na niet gelukt om een record uit te slepen. Rotterdam 25,6 en het record uit 2011 was 25,7 graden. Schiphol, ook een langlopend weerstation natuurlijk, had gisteren een maximum van 25,2. En ook daar het record in 2011, 25,3.
4: Beetje.
7: Opvallend, hè?
4: Ja.
7: Maar vandaag ook nog wel bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Ook maar even kijken of we in de buurt komen van die datumrecords. 24 graden, misschien nog nipt 25 in het Groene Hart, dat zou kunnen. Want op dit moment is het ook niet koud buiten, 16 graden. En ik kan natuurlijk wel kijken op het weerstation van Huub. Daar was het 16,4 graden zojuist. En we gaan vanmiddag ook in Den Haag-Laken kwartier naar 24 graden. Dus met geleidelijk wel meer bewolking. Vanochtend de meeste zon straks, als die opkomt tenminste. Hè, want nu is het nog helemaal donker. De Dat duurde eventjes, maar in de loop van de middag dan misschien al een bui. En vanavond pas de hoofdmoot aan regen. Want dan komt er een storing door met erachter minder warme lucht. Waar we dan de komende paar dagen in zullen vertoeven, Tjeerd.
4: Ja, en gaan we nog afkoelen met lichtshows en zo en donderklappen? Of dat,
7: dat lijkt bij ons mee te vallen of tegen te vallen. Dat is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar meer voor het oosten en zuidoosten van het land. Maar het kan wel even stevig regenen. Later vanavond en rond middernacht. Daarna trekt die regen weg en zijn we er vanaf. Wordt het vannacht opnieuw 16 graden. En morgenmiddag 20 graden. Ook denk ik vrijdag en in het weekend 19, 20 graden. Dat is best lekker. De kans op regen morgenochtend vroeg is denk ik ook al wel verkeken. Het gaat later ook opklaren voor morgenmiddag. De zon erbij. Niet al te veel wind. Misschien aan zee even vrij krachtig. En dan vrijdag en in het weekend rustig hoge druk weer. Misschien mist in de ochtend. Maar voor de rest ook ruimte voor die najaarzon. Dus dan komt het ook weer helemaal goed. Maar vandaag dus nog wel eventjes die behoorlijke warmte.
4: Dankjewel, Jordi.
7: Ja, graag gedaan.
5: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? En dat wil je? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West wordt wakker.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Michael Jackson en Remember the Time, 7:13. Dit is Westwoord Wakker met presentatoren die af en toe een beetje klinken als een soort verloren gegaande middengolfzender, maar dat mag de pret niet drukken.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hi. Het gaat om de inzet, hè?
1: Ja, ik doe echt mijn best, hoor.
0: Ja, de vastberadenheid en noem het allemaal maar op. Ja, en we praten hier natuurlijk ook zoals altijd bij over het nieuws van deze ochtend. Een meerderheid in de Kamer steunt een nieuw luchtvaartbesluit over Schiphol. En daarin legt het kabinet nieuwe regels vast voor de grenzen van geluidshinder en het aantal vluchten. Gisteravond was er een debat. Omwonenden voelen zich niet gehoord, zo bleek. En minister Karmans die hoopt dat nu te veranderen.
2: Het kabinet zorgt met een geluidsdoel van 20% minder ernstige gehinderden en 15% minder slaapverstoring in de nacht ervoor dat substantiële hinderreductie gerealiseerd kan worden.
0: Het aantal vluchten gaat terug naar 478.000. Maar als er stillere vliegtuigen komen, mag het toch weer groeien naar 500.000. Wel komen er minder nachtvluchten, 27.000. Dat leidde tot een stevige discussie in de Kamer, bijvoorbeeld tussen Pro en de VVD.
3: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
4: Het is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
0: Ja, dat is wel een beetje. Want je hoort toch vaak dat het best wel moeilijk is om die vliegtuigen ook wel stiller te krijgen. Hè? En milieuvriendelijker, dat het allemaal niet vanzelf gaat. Dus het gaat er dan eerst af, maar misschien toch weer een beetje erbij.
1: Ja.
0: En daar ontstond dan toch een hoop discussie over nog gisteren in de Kamer.
1: De meeste gemeentes staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantiewoningen toe. Op vakantieparken toe. Ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen, heeft natuurlijk met de woningnood te maken, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel kan en wanneer niet, zegt ook een wethouder uit Westerveld.
5: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
0: En het was de warmste zomer in jaren en ook nu is het nog heel warm. Maar de eigenaren van strandpaviljoens staan toch niet te juichen. De kosten zijn flink omhoog gegaan door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven ook minder uit, zegt deze eigenaar van een strandtent in Zandvoort.
6: Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend, nog niet. Maar als het dan volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zitten we in een andere situatie, denk ik.
0: Oh, ik had dit helemaal niet gedacht. Ik denk, die strandpaviljoens die staan echt te juichen. Die lopen de Polonaise werkelijk over het strand met deze zomer.
1: Nee, ze zullen vast ook wel blij zijn dat het nu nog een beetje doorzet.
0: Ja.
1: Maar ik snap wel wat hij zegt. Dat je inderdaad denkt, ik neem maar gewoon lekker mijn eigen drinken en mijn eigen eten even mee.
0: Ja, ik durf dat nooit.
1: Hoezo niet?
0: Nou, je gaat toch niet, als je bij een strandtent zit, ga je toch niet zelf een
1: boterham. Nee, dan ga je niet bij een strandtent zitten natuurlijk. Dan ga je gewoon lekker op het strand zitten met je kleedje.
0: Dat is ook zo.
1: Ja, jij hebt gewoon lekker luxe natuurlijk bij een strandtent.
0: Ja, je wilt het beste van beide werelden.
1: Je kan niet je eigen bammetjes gaan eten op het terras van een strandtent. Nee, dat kan niet. Nee.
0: Sommige ondernemers, en dat weten we wel, hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer hun strandtent hoeven af te breken. Dat is ook vaak discussie in onze regio. Hè? Want dat scheelt ze namelijk zo'n 150.000 euro. En dat is geld. Oh, we draaien echt hele goede muziek. Dat deden we gisteren ook al om deze tijd. En we doen het vandaag gewoon weer. Het is ongelooflijk. Zet je radio even wat harder. Pak nu die koptelefoon erbij als je hem hebt. Zet hem op je oren en dan echt loeihard gewoon. Nou, dan begin je ochtend zo mooi. Het is muziek van Chicago. Het is goed. Het is fantastisch. En het is ook heel erg lekker. En met een van de meest vreemde titels eigenlijk uit de geschiedenis van de popmuziek. Luister maar.

dat je nog wil doorluisteren en dat je batterijen op zijn. Dat is zo zonde. Chicago. En 25 or 6 to 4 1969. Dat is natuurlijk ook een fantastisch jaar, laten we eerlijk zijn. Om redenen die ik hier nu niet zal noemen. Oh, wat een mooie muziek. Wat fijn om mee wakker te worden. Wat goed dat jullie er zijn. Dit is Westward Wakker. Met Ilse de Lange. En dat is ook hartstikke goed.

0: Muziek van Iels de Lange om 7 voor 7.
1: De Buitenpost.
0: Ja, onze Quen is de Buitenpost deze week. Want Bob, in het kader van de Westsoort Wakker Stoelendans, die is lekker op vakantie.
2: Ja, en Erik ook.
0: Erik ook?
2: Ja, ja samen denk ik.
0: Ja, dat denk ik dan ook. Zou dat vissen zijn?
2: Ik denk het, ja. Ja,
0: Erik in zijn pak en dan Bob die erachteraan sjouwt. Met alle spullen.
2: Ja.
0: Ik zie het helemaal voor me, inderdaad.
2: Die mag de vissen beet houden.
0: Ja, die mag. Ja. Dus Quen, en dat vinden we hartstikke leuk. En die is volgens mij in richting Pijnakker, hè? Dacht ik. Quen, daar ben je volgens mij aangekomen.
3: Ik bevind me langs de Floralaan in Pijnakker, inderdaad. En dan zou je denken, waarom?
0: Ja.
3: Nou, dat ga ik je haar fijn uitleggen. Daar staat een appartementencomplex. En onder dat appartementencomplex bevindt zich een supermarkt.
0: Ja.
3: En nou, daarboven, op de plek van het laden en lossen, is een luifel geplaatst. Omdat bewoners die boven die supermarkt wonen nog wel eens last hadden van het geluidsoverlast van het laden en lossen. Dus daar is dus een luifel geplaatst. En die luifel die zit zeg maar vast in het appartementencomplex. En is ongeveer 3 meter breed. Heel lang. Maar 13 april, dat is ongeveer een half jaar geleden, toen botste er een vrachtwagen tegen die luifel aan.
0: Oh.
3: En toen is er iemand langsgekomen, want die luifel die was naar beneden gezakt. Er is iemand langsgekomen om die een beetje te versterken. En dat zie je nog steeds. Hier staan dranghekken.
0: Ja.
3: Met lint daaromheen. En eigenlijk wordt die luifel een beetje omhoog gehouden met stalen buizen en ja, houten planken. En daar maken buurtbewoners zich een beetje zorgen om. Want die hebben zoiets van, ja, moet er niet een keertje wat gaan gebeuren aan die luifel? Aangezien die nu alleen nog maar recht overeind wordt gehouden met houten planken en stalen buizen.
0: Ja, zijn ze echt bang dat die naar beneden komt op een gegeven moment? Of?
3: Klopt, ja. En dat is ook een beetje, misschien wel een realistisch angst, omdat er een paar dagen geleden dus ook weer een vrachtwagen tegen die versterking is aangereden. Oeh. Dus buurtbewoners hebben zoiets van, ja, moet er niet een keertje wat gaan gebeuren? Aangezien die luifel ook vastzit in het gebouw, dus die zijn bang op het moment dat die naar beneden gaat vallen, dat een deel van het appartementencomplex ook meegaat.
0: Ja.
3: Dus ja, dat is een beetje een probleem voor deze buurtbewoners.
0: Dus eigenlijk die luifel die zo fijn was voor de bewoners, hè, omdat het geluidsoverlast terugdrong, dat begint nu een bedreiging voor diezelfde bewoners te worden. Althans, dat denken ze.
3: Ja, en zelfs dat, die luifel echt voor het geluidsoverlast helpt het ook niet. Dat lees je in een artikel dat binnenkort online komt op omroepwest.nl. Want die luifel die zit ook tussen gebouwen in, dus het geluid weerkaatst toch wel naar de buurtbewoners. Dus die hebben zoiets van, ja, is die constructie van die luifel wel goed? En dient het wel echt voor het probleem waar hij ooit voor is geplaatst? Dus dat is de vraag. En dat wordt als het goed is helemaal tot in de puntjes uitgezocht.
0: Nou, we gaan dat in de gaten houden daar in Pijnakker. Niet om die luifel gaan staan, hè, Quen?
3: Nee, ik pas wel op.
0: Het is weliswaar niet de 13e, maar je weet het allemaal maar nooit. Dankjewel. En Quen die reist de regio door deze ochtend. Zo zal zij bijvoorbeeld later te vinden zijn op een plaats waar heel veel bussen staan. En dan vraag je je misschien af, ja, maar waarom dan?

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Van Uffelen. Dat is Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Zometeen in West wordt wakker donkere wolken voor de lichtpuntjes van Mariehoef. Net 7 uur geweest, het regionieuws met Reinhard Roemer.
6: Een 13-jarige jongen is maandagavond mishandeld door een grote groep jongeren in de bosjes van Pex in Den Haag. Politie omsingelde het gebied direct daarna, maar de groep van vermoedelijk 9 jongens is niet aangetroffen. Het slachtoffer raakte licht gewond door de mishandeling. Tijdens de feesten rond Leidens Ontzet voelt niet iedereen zich altijd veilig. De gemeente Leiden houdt daarom een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid, waar bezoekers zich via een QR-code anoniem kunnen melden als ze iets naars meemaken of zien gebeuren. En 2 auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst op de N207 bij Boskoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de 2 wagens raakten wel flink beschadigd. De weg richting Boskoop was gisteravond tijdelijk afgesloten. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
8: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
7: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
9: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
7: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
15: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
16: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: we zijn het gewoon zelf, Tjeerd en Jorin. Nou, het is ongelooflijk wel een beetje anderhalf, hè, Jorin?
1: Goedemorgen, hij.
0: Goedemorgen. Al wat, ja. Klinkt alweer iets beter.
1: Het is iets beter dan net.
0: Als na zes. Je bent natuurlijk terug van je, onder andere van... Nou, je hebt gisteren opfriscursus radio gedaan.
1: Ja.
0: Dus daar horen we vandaag natuurlijk alles van. Althans, dat hopen we. En daarvoor was je lekker op je met je nierenjarig weekend met je moeder weg, hè?
1: Het was heel erg leuk, inderdaad. Ja, komende maandag, dan is het officieel mijn nierjaardag. Dan is het 9 jaar geleden dat ze mij een nier heeft gegeven. Ja. Ongelooflijk, hè?
0: Jeetje.
1: Ja, echt heel lang al.
0: Ja.
1: Elk jaar vieren we dat door een weekendje weg te gaan. Dus dat is dan de 8e keer, hè? Dan denk ik. En dat doen we. Dat is altijd heel erg bijzonder, toch wel. Maar vooral gewoon heel gezellig.
0: Ja, en traditioneel, hè, maken jullie dan ook altijd een foto. Die gaan we waarschijnlijk ook nog zien dan. Die maandag. Zal die het daglicht zien.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, er is toen natuurlijk een foto gemaakt. Mijn moeder, die werd natuurlijk eerst geopereerd. Ik werd daarna geopereerd. En dan ben je daarna nogal... van de kaart.
0: Ja.
1: Dan moet je weer wakker worden. En de volgende dag toen werd mijn bedje naar mijn moeder gereden. En dat was toch al een heel bijzonder moment. Dat het gewoon goed was gegaan. En dat we er allebei voor zover mogelijk redelijk fris bij zaten. En daar is toen een foto van gemaakt van dat moment. Dat wij in die ziekenhuisbedden zo naast elkaar zaten en lagen. En die foto maken we elk jaar na. In het bed waar we dan slapen. In het hotel of het huisje waar we dan zitten. En dat hebben we dit jaar ook weer gedaan. Ja.
0: Nou, dat is een mooie traditie.
1: Ja.
0: Is de band met je moeder eigenlijk steviger geworden, nu je ook een onderdeel van haar gewoon bij je draagt, letterlijk?
1: Nou, wij hadden altijd wel een goede band. Dus ik denk niet dat heel erg veranderd is eigenlijk.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou, maar wel goed dat jullie het weer gedaan hebben. Kasper is er nog altijd van aan het bijkomen. Hè? Die kan geen boel of baal laten staan, om wat meer zeggen.
1: Nee.
0: Van al het lopen.
1: Ja, van al het lopen. Maar hij is ook altijd, hij is best wel alert natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is een soort waakhondje. Dus elke keer als er dan iemand langskwam bij dat huisje, dat was het iedereen wegblaffen. Dus die heeft alleen maar aangestaan.
0: Ja.
1: Arme jongen.
0: Oh. Jullie hadden dus iets te vieren. Ja. Maar sowieso hebben we iets leuks als er wat te vieren valt. Want West wordt wakker. Het bestaat bijna 6 jaar.
1: Ja, is ook maandag.
0: Ja, de restauranttram in Den Haag, die is jarig.
1: Ja.
0: En daar doen we iets speciaals mee, hè?
1: Nou, wij zijn 6 jaar inderdaad, de Hoftram. 12,5 jaar. En ja, we gaan een bijzondere rit doen op 11 november. Een rit met alleen maar luisteraars van West wordt wakker. Met diner dus. Pierre Wint heeft natuurlijk dat samengesteld. Nou, ik hoop dat hij er ook bij is.
0: Ja,
1: ik denk het wel.
0: Vast wel.
1: En als je nou ook wat te vieren hebt, ja, dan mag je mee. En dat kan echt van alles zijn. En wees een beetje creatief, zou ik zeggen. Heb je een huwelijk van een 40-jarig huwelijk, ik noem maar wat, ben je 70 geworden. Misschien heb je wel net een kleindochter gekregen, dan heb je ook wat te vieren. Of ben je een jaar gestopt met roken. Het kan van alles zijn, groot en klein. Dan gaan we met een hele groep lekker uit eten in de Hoftram.
0: Ja, je mag jezelf opgeven, hè? Misschien heb je wel anderen in gedachten.
1: Ja, mag
0: die
1: ook.
0: Die denkt van, nou, die hebben ook echt iets te vieren, dat is leuk. Laat het maar gewoon weten.
1: Je kan mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl en je kan ook altijd even appen naar 070-307-8080. En vanaf volgende week gaan we die kaarten weggeven.
0: Oeh, ja. En we zijn benieuwd wie er allemaal met ons meegaat. En dit is minder feestelijk, want een belangrijke voorziening voor bewoners van Mariehoeve dreigt volgend jaar te verdwijnen. De subsidie voor lichtpuntjes van Mariehoeve stopt, waardoor de stichting zegt mogelijk de deuren te moeten sluiten. Na de explosie aan de tarwekamp speelden lichtpuntjes een belangrijke rol bij de opvang en de hulp aan getroffen bewoners. Dat weet je misschien nog wel. We praten vanmorgen met Fenna Timsi. Zij is raadslid van Pro Den Haag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wanneer hoorden jullie dat die subsidie voor lichtpuntjes volgend jaar stopt?
2: Nou, wij hoorden dat eigenlijk deze week. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook heel erg van was geschrokken. Na de explosie op de tarwekamp ondersteunen ze natuurlijk getroffenen. Weten we allemaal, denk ik nog. Maar ze kunnen ook eigenlijk ook heel veel dingen die de gemeente best wel vaak gewoon eigenlijk ook niet lukt. Denk ook bijvoorbeeld aan mensen in de bijstand aan het werk krijgen. Ook eten geven aan mensen die het niet breed hebben. Maar wat ik ook daar heel erg zag, was dat... ja, ze ook gewoon een luisterend oor kunnen bieden voor mensen in de wijk. En er gaat ook best wel veel veranderen in Mariahoeve. Daar hebben we vandaag ook een debat over, over gebiedsontwikkeling. En ze zijn eigenlijk een essentiële voorziening in de strijd tegen eenzaamheid en armoede.
0: Ja, kan Mariahoeve zonder die lichtpuntjes?
2: Nou, wij denken van niet. Het is de radio, maar ik zou bijna willen zeggen, we moeten er even langs gaan, want je ziet daar echt van... je ziet daar echt dat ze bijvoorbeeld zelfs ook bij een noodsituatie aan de tarwekamp, ze kunnen gelijk inspringen. Je ziet dat iedereen ze weet te vinden. Dus ik denk als... ik vraag me ook wel echt af bij...

0: Nou ja, ook gewoon als die financiële middelen kwijtraken en met grotere bezuinigingen, die er overigens ook nu door coalitiepartijen, VVD, Denk, Hart voor Den Haag, CDA, er nu aan gaan komen. Vraag ik me ook wel echt af of dit college weet waar ze echt op bezuinigen. Dat dit soort voorzieningen, die moet je gewoon hebben in een wijk. Dus ja, ik en mijn fractie hebben daar ook wel echt vragen en zorgen over. Van wat dat gaat betekenen voor Maria, maar ook Roeven, maar ook voor de stad.
1: Maar snap je er iets van? Ik bedoel, als we nou lichtpuntjes nemen, hè, die kennen we eigenlijk allemaal. Landelijk is het zelfs bekend geraakt. Hè. Door alles wat zij deden, was iedereen ook van onder de indruk. Dat werk wat ze deden na de explosie aan de tarwekamp. Snap je dan überhaupt eigenlijk dat dit gebeurt?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat wat er echt moet gaan gebeuren is dat er actie moet gaan komen. Dat we eigenlijk alles op alles moeten gaan zetten. Dat de wethouder alles op alles moet gaan zetten om te zorgen dat lichtpuntjes niet gaat verdwijnen. Ik denk dat we allemaal wel eens behoefte hebben aan licht in de duisternis. En we willen eigenlijk gewoon dat de gemeente in gesprek gaat met deze mensen. En ze ook gewoon ruimhartig ondersteunt om hier uit te komen. Zorg dat die subsidies niet verdwijnen. Ik bedoel, deze mensen hebben ons, de stad, getroffenen zo erg ondersteund tijdens de tarwekamp. Ik denk dat het nu ook aan de gemeente is om hun ruimhartig te ondersteunen en te zorgen dat we hieruit gaan komen.
1: Ja, want zou het verlies van subsidie ook echt betekenen dat lichtpuntjes dicht moet?
0: Dat is wel een grote zorg, ja. Ze hebben bijvoorbeeld wel, een plek voor de verhuizing. Er gaat natuurlijk, zoals ik zei, ook veel veranderen in Mariahoeven. Dus ze hebben al een plek gevonden. Maar ja, je moet die huur natuurlijk ook wel gewoon kunnen ophoesten. Dus het is wel echt belangrijk dat geregeld gaat worden, ja.
1: Ja, vandaag wordt er dus over gesproken, hè, in een commissiedebat. Wat ga je proberen? Ga je steun proberen te zoeken, ook bij de coalitiepartijen, om lichtpuntjes overeind te houden? Wat is je plan?
0: Ja, absoluut. Ja, sowieso vragen stellen ook aan de coalitiepartijen van of ze er überhaupt van op de hoogte waren, wat ze gaan doen, hoe ze gaan meehelpen hiermee. En ook wel gewoon echt van, laten we gewoon echt de schouders eronder zetten om te zorgen dat we hier een oplossing voor kunnen gaan vinden. Kijk, misschien in de gemeente, het voelt soms een beetje ver weg met al die potjes. En dat het een beetje voelt als plannen op papier. Maar dit gaat natuurlijk wel gewoon over mensen en voorzieningen in de wijk. En mensen achter organisaties die zich elke dag voor mensen inzetten. Dat is echt, eigenlijk het fundament van je wijk en van je stad.
1: Fenna Timpsy, raadslid van Pro Den Haag. We zullen er ongetwijfeld nog meer over horen. Dank je wel voor vanmorgen.
0: Yes, dank je wel.
2: West wordt wakker. Dit is Radio West, Zuid-Holland.

0: Ze was in die tijd het lachenbekje van Motown. Het nieuwe talent, hoge verwachtingen en ze kon ook hartstikke goed zingen. Mooi album ook gemaakt. En nou ja, dat is natuurlijk ook fijn om te horen. Ja, echt waar, Chinese? Is dat echt? Ja, ook gelukkig, ja. Chinese dus. Maar ja, dat is toch een beetje een carrière die uiteindelijk in het niets is geëindigd. Heel vreemd. Tijd is lijden is ontzettend, want dat komt natuurlijk ook weer bijna aan, Jorien.
1: Ja, dat is heel snel al.
0: Dat is wel heel snel.
1: Ja, dit weekend.
0: Ja, er wordt natuurlijk volop gefeest, maar niet iedereen voelt zich altijd veilig in de drukte. Daarom start de gemeente een pilot met een meldpunt voor sociale veiligheid, waar bezoekers dan via een QR-code anoniem kunnen melden als ze iets vervelends meemaken of zien. Nina Meijers is beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeente Leiden en ook betrokken bij het opzetten van dit meldpunt. Nina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom vindt de gemeente het nou juist nodig om tijdens Leiden's ontzet zo'n meldpunt in te zetten?
2: Nou, we weten dat op zich Leiden's ontzet is een groot feest. Iedereen is gezellig in de stad. Maar we weten ook dat er dingen tijdens uitgaan kunnen gebeuren waar je wat minder prettig bij voelt. Of dat iemand over je grens heen gaat. Of dat je misschien wel ziet dat er iets gebeurt wat niet helemaal de bedoeling kan zijn. En we weten ook dat mensen het lastig vinden om dan direct te melden door bijvoorbeeld de politie te bellen. Of 112, daar is de drempel bijvoorbeeld echt wel heel hoog voor. En niet alles heeft altijd spoed, maar zou je toch misschien wel kwijt willen. Nou, en dan kan je dus melding doen bij het meldpunt.
0: Ja, hoe weten jullie dat trouwens? Zijn dat dan toch geluiden die dan op de een of andere manier tot jullie zijn gekomen? Neemt dat toe de laatste jaren?
2: Nou, we hebben onderzoeken gezien van over straatintimidatie bijvoorbeeld. Of ook wel onder uitgaanspubliek dat seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag wel voorkomen tijdens uitgaan bijvoorbeeld. En dat heeft ook te maken met alcohol, soms vervagen grenzen. Er zijn veel mensen op één plek. Waar veel mensen op één plek zijn, kan ook wel eens iets gebeuren wat minder prettig is.
0: Ja, je kunt dus gedrag melden eigenlijk waarbij je jezelf vervelend voelt. Of misschien zie je eigenlijk ook wel dingen gebeuren waarvan je denkt, dat is ook niet in de haak. Hè? Zo breed is het, denk ik.
2: Ja, klopt. Ja, zo breed is het. En daarbij is het wel echt een aanvulling op de hulplijn die er altijd is. Dus we willen ook niet dat, als er echt sprake is van spoed, dan bel je gewoon 112. Maar mocht je daarover twijfelen, dan zou je dus een melding kunnen doen via het meldpunt. Belangrijk om te weten is dat het dus niet direct bij de politie terechtkomt. Dus als het spoed is, dan is het wel handig om direct de politie te bellen.
0: Ja, maar wat gebeurt er dan eigenlijk wel? Want hoe werkt het nou precies als je dus zo'n QR-code scant en je doet zo'n melding? Ja. Wat gaat er dan na gebeuren?
2: Je komt terecht bij een coördinator die ook bij ons in het veiligheidsteam zit. Er hoort ieder jaar met Leids Ontzet is er een groot team achter de schermen waar wel ook de politie aanwezig is, maar ook bijvoorbeeld de ambulancedienst en ook het bedrijf dat bij ons de beveiliging en de crowdmanagement doet. En daar wordt eigenlijk gekeken naar, is het toch een acute melding? Nou, dan kunnen we gelijk daarop reageren. En in de gevallen dat het dus echt gaat om een hulpvraag of om een luisterend oor of een gesprek wat iemand wil, wordt die verbonden aan een vertrouwenspersoon. Of direct, als al heel duidelijk in de hulpvraag is waar het om gaat, een centrum seksueel geweld of slachtofferhulp. Die staan ook stand-by, dus die nemen dan telefonisch contact met je op. En die kunnen dan met je in gesprek over wat je kan doen. Of wat een vervolgstap zou kunnen zijn.
0: Ja, dus aan de hand van de melding ligt het er eigenlijk aan waar je terechtkomt. Maar het wordt zeker serieus genomen. En is er dan altijd een vervolg?
2: Er is altijd een vervolg, behalve als je anoniem meldt. Dan kunnen we je natuurlijk niet terugbellen. Nee. Maar stel, er is iets aan de hand op een bepaalde locatie. Je geeft ook je locatie mee in de melding. En we kunnen ook zien aan de QR-code waar die is gescand. Dus dat zou ook, als je niet de locatie geeft, informatie kunnen geven voor ons. En het is bijvoorbeeld acuut, dan zouden we daar wel iets mee kunnen doen. Nogmaals het advies, als er echt op dit moment, er is iemand in gevaar, dan bel je gewoon in die twee, zoals dat ook op andere momenten is.
0: Tot slot, Nina, wanneer ben je eigenlijk tevreden? Als de 3 oktober is voorbij en Leiden is ontzet, wanneer ben je tevreden over de werking van het meldpunt?
2: Dat gaat misschien een beetje gek klinken, maar eigenlijk wel als we best wel wat meldingen krijgen. Omdat we weten dat er dingen gebeuren tijdens het uitgaan. Dus als we 0 meldingen krijgen, dan is het meldpunt niet goed genoeg zichtbaar geweest. Of is het toch niet laagdrempelig genoeg. Dus ik hoop eigenlijk dat ze wel wat meldingen krijgen. Ook weer niet te veel natuurlijk. Dat ze,
0: nee.
2: Maar dat het goed vindbaar is. Mogelijk ook positieve reacties daar nog op krijgen. En we gaan evalueren ook met Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp. Ja. Van hoe het is gegaan. Dus zo gaan we er ook naar kijken. Dus is die woordstroom goed geweest.
0: En Nina Meijers, beleidsmedewerker Veiligheid en dus ook betrokken bij het opzetten van dit meldpunt. Dankjewel en een goede 3 oktober alvast, hè?
2: Ja, dankjewel. Ik heb er zin in.
0: Ja, dat altijd. Dag.
2: Doei.

zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: Dit is een beetje het lijflied van Westwoord van Cadet.
1: Nou, dit is wel hoe ik me nu voel, inderdaad. Ja,
0: oh. Oh jeetje, we zullen doorgaan hoor. Zo zijn we dan ook wel weer. Ramses Shaffi. En uiteindelijk komt alles goed, moet je ook maar denken. Straks ook de Sweet 16. Dat is hartstikke leuk. Dan ben je weer eventjes 16. En dan vier je je verjaardag gewoon opnieuw. Want je 16e, dat is toch zo'n mooi moment in je leven, hè?
1: Ja, zeker ook qua muziek en dingen die je meemaakt. Ja, dat blijft voor altijd bij je. En dat is een feestje dat je gewoon opnieuw kan vieren. En we geven ook nog een leuk verjaardagscadeautje weg.
0: Ja, dus geef je daar nou voor op, dan maken wij een hartstikke leuk feestje met de muziek uit die tijd. En
1: dan gaan we nog even door.
0: Dan gaan we nog eventjes door. Ja. Dat kan heel makkelijk, hè?
1: Ja, je kan appen naar 070 307 8080 of mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Het enige wat je even moet sturen is je geboortedatum.
0: En dan regelen wij de rest.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is heel makkelijk.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: 7:35. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Geert en Hadi Jorinda.
1: Goedemorgen.
19: De subsidie voor lichtpuntjes van Mariahoeve stopt, waardoor het voortbestaan van de stichting in gevaar komt. En daarmee dreigt een belangrijke voorziening voor bewoners van de Haagse wijk volgend jaar te verdwijnen. Na de fatale explosie aan de tarwekamp speelden lichtpuntjes een belangrijke rol bij de opvang en hulp aan getroffen bewoners.
20: Je ziet daar echt dat ze bijvoorbeeld zelfs ook bij een noodsituatie aan de tarwekamp, ze kunnen gelijk inspringen. Je ziet dat iedereen ze weet te vinden. Vraag ik me ook wel echt af of dit college weet waar ze echt op bezuinigen. Dat dit soort voorzieningen, die moet je gewoon hebben in een wijk.
19: Raadslid van Pro Den Haag, Fenna Timsi was dat. Vandaag is er een debat over de ontwikkeling van het gebied in het Haagse Mariahoeve. Twee auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst op de N207 bij Boskoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de twee wagens raakten wel flink beschadigd. De provinciale weg richting Boskoop was tijdelijk afgesloten. Een oproep van minister Eleanor Boekholtz O'Sullivan van Volkshuisvesting om mensen die permanent op een vakantiepark verblijven vooral met rust te laten, heeft niet geleid tot meer zekerheid voor de bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West, de andere regionale omroepen en de NOS. In Nederland wonen volgens schattingen minstens 60.000 mensen permanent op een vakantiepark. Maar veel gemeenten in onze regio zijn daar in principe op tegen. En dat wordt er vaak gehandhaafd, zegt deze wethouder.
2: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
19: De inzet van het kabinet blijft volgens Buchholz O'Sullivan dat wie al in een vakantiehuisje woont, daar mag blijven wonen vanwege de woningnood is dat. In 8 gemeenten in onze regio zijn in totaal 77 vakantieparken en in 26 daarvan wonen mensen daar vast, terwijl dat wettelijk niet is toegestaan, ook niet in tijden van woningnood. Tijdens de feesten rond Leidens Ontzet voelt niet iedereen zich altijd veilig. Gemeente Leiden houdt daarom een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid, waar bezoekers zich via een QR-code anoniem kunnen melden als ze iets naars meemaken of zien gebeuren. De gemeente, de politie, Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp kijken na afloop hoe het meldpunt is gebruikt.
0: Jordi Bloem, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Tjeerd.
0: Ja, vol op zomer. Ongelooflijk. Echt alleen, ik zei het al eerder vanmorgen, doet dan iemand s'avonds het licht te vroeg uit.
21: Dat is
0: gek.
21: Ja, dat is het enige.
0: Dat is heel raar.
21: En je hebt ook nog de bladeren natuurlijk aan
0: ook,
21: de bomen.
0: Ja, toch ook wel. Hè? Want de herfst trekt zich er niet altijd wat van aan, zie ik dan, van de warme temperaturen.
21: Nee. En we hebben in 2011 hadden we ook rond deze tijd die hoge temperaturen. Ja. 2003...
0: Het is met 1000ste punt niet gelukt om de records te verbreken.
21: Ja, zoiets.
0: Hè, in de
21: regio. 10e graad. Ja, in onze regio althans. Ja. In de beeld is het bijvoorbeeld wel duidelijk gelukt. Maar de weerstations bij ons dan niet. Althans degene die we heel lang al hebben. Want Voorschoten bestaat natuurlijk nog niet zo heel lang. Minder lang dan bijvoorbeeld Rotterdam en Schiphol. Dat zijn toch wel een beetje de hoofdstations voor ons gebied. Hoek van Holland doet ook wel mee. Maar ja, het is allemaal net niet gelukt. Maar het geeft wel aan dat we toch wel een bijzonder warmte hebben. Dat het steeds wel eens of niet eens is. En ook voor vandaag geldt het eigenlijk een beetje. De recordwaarden zijn ook rond 24 graden. Nou, dat gaan we misschien ook wel weer halen. 24 graden. Heel misschien 25. Dus het wordt eigenlijk ook vandaag nog wel spannend. En met een zuidelijke stroming, een zuidelijke wind, zuid tot zuidoost, zwak tot matig, wordt die warmte aangevoerd. Je ziet hogerop in de atmosfeer dat de lucht al vochtiger wordt, al wat wolkenvelden, hogere en middelhoge wolken. En die kondigen een weersverandering aan, een storing, een koufront. En dat zal vanavond gaan passeren bij ons met regen. Heel misschien een klap onweer, maar ik denk vooral regen. En misschien die eerste spetter zal aan het einde van de middag. Maar vooral vanaf een uur of 7, 8 vanavond van het zuidwesten uit, dan die regenstoring. En nou vooruit is het dan eigenlijk nog wel lekker, maar wel met minder zon dan gisteren, Tjeerd.
0: Juist. Nou, heel goed. Korte broek vandaag, Jordi?
21: Zou ik nog wel doen. Ja. En voor de komende dagen is het twijfelgeval. Wel 20 graden. En dat is voor begin oktober ook niet verkeerd. En de zon die keert weer af en toe terug. Af en toe wat ochtendmist hoort er een beetje bij. Maar die regenstoring van vanavond is dus maar voorlopig tijdelijk. Beetje jammer, hè? Huub had het er ook al over gehad. Het is nog steeds te droog, hè?
0: Ja, dat zeker. Ja, ik ruik een beetje rare lucht, moet ik eerlijk zeggen.
21: Gronderig?
0: Ja, nee, een beetje branderig. Bianca? Oh.
22: Ja, dat komt hier vandaan. Dat klopt.
0: Het is ook heel gek, want ik zie dat je hebt een bak zand heb je naast je staan. Een emmer zand. De brandblusser ook gewoon al bij de hand.
22: Oh, precies. Ik heb zo'n heel imkerpak aangetrokken.
0: Ja,
22: en een masker op. Maar
0: gaat er iets niet goed?
22: Helpt. Er gaat hier iets niet goed. Een routertje en een stekkertje. En dat is allemaal doorgebrand. Ach. Het is ook pas 200 jaar oud of zo. Volgens mij was dit de eerste router van de wereld. Die staat hier nog.
23: Dat is ook bijzonder.
0: Het is nog echt uit de tijd dat jullie nog echt de wielrijdersbond waren.
22: Zo, ik denk dat Museum Beeld en Geluid er echt een miljoen voor over heeft.
0: Ja. Maar hij luistert, hè, de directeur. Dus kijk uit wat je zegt. Hij precies, komt het zelf weghalen. Hij is in de buurt meestal, begrijp
22: ik. Ja, dat weet ik inderdaad.
0: Ja. Nee, goed. We hopen dat je het redt.
22: Ja, ik hoop het ook.
0: We gaan het zien.
22: Maar hij doet het op dit moment in ieder geval.
0: Ja.
22: Er zijn nog niet zo heel veel files. Op de A20 naar Gouda sta je wel een kleine 10 minuten vast bij Moordrecht. En op de A4 rijdt het ook wat langzaam. Vooral richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Want daar sta je zo'n 10 minuten vast.
0: Dankjewel, Bianca. Succes daarop.
22: Wellicht tot zo.
19: Je weet het nooit. Ja, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
24: West wordt wakker.

0: Toto en Afrika, onverwoestbare muziek, echt waar. 7:45. Een beetje temperaturen zoals in Afrika, hoorden we net van Jordi Bloem. Misschien vandaag toch nog records die verbroken worden. Weer rond de 25 graden en dat op 30 september 2026. Maar ja, daardoor zijn ook de muggen bijvoorbeeld nog steeds actief. Hè? En dat betekent dat ook het risico op muggenbeten en bijvoorbeeld dat West-Nijl-virus nog niet voorbij is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier niet doe aan participerende journalistiek, want ik ben dus echt in mijn hele leven nog nooit. Ik klopt het af, maar het zal wel zo blijven, denk ik. Ik heb van alles, nou ja, dat gehad wel onder de hand, maar ik ben dus nog nooit door een mug gebeten.
1: En nog nooit?
0: Helemaal, werkelijk nooit.
1: Ja, stink jij? Of,
0: ja, dat moet het zijn. Ik denk dat je in één keer gewoon dat je bij het rechte eind hebt.
1: Ja, je stinkt. Ja. Ja.
0: Jij?
1: Ja, nou, ik ben niet echt een muggenmagneet. Nee. Maar ik ben er wel eens door gestoken, natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou ja, natuurlijk.
1: Nou, blijkbaar niet natuurlijk, inderdaad. Nee, maar... ja.
0: Esther Koenen, die is...
1: ongelooflijk eigenlijk.
0: Ja, maar goed, we hebben nu een specialist in huis. Esther Koenen, zij is arts infectieziektebestrijding GGD Hollands Midden. Esther, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, echt nog nooit. Dus is dat bijzonder eigenlijk? Of is dat gewoon... Ja, hebben wel meer mensen dat? De een wel en de ander niet.
2: Nou ja, in de praktijk hoor je dat wel vaker. Dat inderdaad de een nooit gestoken wordt en de ander altijd. Ik heb eerlijk gezegd geen heel duidelijke, goed onderbouwde reden waarom dat wel of niet zou zijn. Daar wordt van alles over gezegd.
0: Nou ja, precies.
2: Dat is mijn werkveld niet.
0: Nee, want je hoort het inderdaad altijd. Ja, dat zit er in het bloed. Maar ja, dat is ook maar van horen zeggen vaak, toch?
2: Ja, precies.
0: Ja, weet jij wel heel veel van wat er op dit moment aan de hand is, afgelukkig. Want we hebben dus uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar. Maar wat betekent dat nou voor de muggen en het muggenseizoen? Verlengt zich dat ook daardoor?
2: Nou ja, muggen die blijven actief zolang het warm genoeg is. En dat betekent dat het muggenseizoen nog niet over is. Formeel zeggen we tot eind oktober. En... dit jaar is een bijzonderder jaar dan qua muggen. Want dit jaar, sinds augustus, zien wij dat er ook mensen in Nederland ziek worden van een beet van de groep.
0: Ja, Esther, ik onderbreek je heel even, want je telefoonlijn wordt... Esther, hoor je mij nog?
2: Niet heel veel eerder. Ja. In 2020 hebben we ook wel een enkele...
0: Nee, Esther, jij hoort mij volgens mij niet en we horen jou ook niet. Dus we gaan heel eventjes kijken of we de lijn wat recht kunnen leggen. Draaien we even wat muziek van de Love Affair en misschien een mug op de lijn.
1: Ik denk het inderdaad. Ja, die voelt zich bedreigd.
0: En dan proberen we eventjes met Esther het geluid te herstellen.

0: Een stukje Love Affair. We hebben de mug als het goed is van de lijn gejaagd. Esther, ben je daar weer?
1: Ja, ik ben er weer. Ja, even wat muggen weggejaagd.
0: Ja, hoor je luidt het duidelijk. Je was aan het vertellen, maar dat kregen we niet helemaal meer mee, dat dit eigenlijk een heel bijzonder muggenseizoen is geweest. En waarom?
1: Nou ja, het, op zich als muggenseizoen niet zo bijzonder. Als het warm is, hebben we veel last van muggen. Maar dit jaar, sinds augustus, zien wij dat mensen ook ziek worden van muggen in Nederland. En dan met het West Nijlvirus.
0: Ja, hoe weet je eigenlijk of je nou geprikt bent door een mug die dat West Nijlvirus heeft?
1: Nou, in de meeste gevallen weet je dat eigenlijk helemaal niet, want de meeste mensen die dat West Nijlvirus oplopen, die daar een infectie mee hebben, die krijgen helemaal geen klachten. Dus dat is tegelijkertijd ook het goede nieuws, hè. In de meeste gevallen levert dat West Nijlvirus helemaal niet zoveel problemen op. Maar zo'n 19%, hè, dus pak een beetje 1 op de 5 van de besmette mensen krijgt wel klachten. En die krijgen dan meestal milde griepachtige klachten. Nou, denk aan koorts, hoofdpijn, spierpijn, buikpijn, wat diarree, soms huiduitslag. En soms spelen je lymfeklieren wat op. Nou, dat is natuurlijk een beeld wat je eigenlijk helemaal niet zo goed kan onderscheiden van griepachtige klachten die door andere virussen veroorzaakt worden. Dus in de meeste gevallen weet je het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee. En er zijn uitzonderingen ook, mensen maar die echt ernstig ziek ervan worden, hè?
1: Ja. Klopt. Er zijn ook mensen die daar ernstig ziek van worden. En dan krijgen mensen een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking. Nou, dat is dus ongeveer maar 1% van de mensen die geïnfecteerd raakt. Dus dat is echt het topje van de ijsberg.
0: Ja.
1: Maar van die mensen die zo ernstig ziek worden, overlijden er soms ook mensen. En dat is wat dit jaar ook is gebeurd.
0: Ja, maar dat is ook wel echt bijzonder. Maar zijn er nou veel muggen besmet met dat West Nijlvirus die naar Nederland komen, of weten we dat niet?
1: Nou, dat is in ieder geval niet mijn expertise. Nee. Om precies te zeggen hoe groot is de kans dat een mugje steekt dat die West Nijl koorts bij zich draagt. Maar dat, ja, de vraag is ook hoe relevant dat is voor mij als bij de infectieziektebestrijding gaat het me er vooral om dat ze er zijn en dat mensen zich daar wel ook tegen kunnen beschermen.
0: Ja, want hoe doe je dat dan?
1: Weten dat wij, nou ja, dat doe je eigenlijk heel simpel door te voorkomen. Nou ja, heel simpel, zo simpel is dat niet. Maar door te voorkomen dat je gebeten wordt door een mug. Bijvoorbeeld door op het moment dat het gaat schemeren, want dan gaat die gewone huissteekmug actief worden. Door op dat moment bedekkende kleding te dragen als je naar buiten gaat. Dus echt gewoon heel simpel, lange mouwen, lange broek, en door zoveel mogelijk muggen buiten te houden.
0: Ja.
1: Door ramen, deuren eventueel dicht te gebruiken op het moment dat het dicht te houden als het buiten donker is en je binnen het licht aan hebt. Of door horen te plaatsen. En eventueel slapen onder een klamboe.
0: Nou, goede tips in ieder geval, Esther. Zo kunnen we er toch nog iets aan doen. Esther Koenen, arts infectieziektebestrijding GGD Hollands Midden. Dankjewel voor vanmorgen.
1: Geen dank.
0: Joe.

0: Mannen, Goodbye Yellow Brick Road. Wat is er nou fijner als we eventjes 16 te zijn? Dat is misschien wel even de mooiste leeftijden uit je leven. Alles als je 16 bent is bijzonder. Komt ook eigenlijk loeihard nog op een positieve wijze binnen. En je vergeet het ook nooit meer. Zeker de muziek niet uit die tijd.
1: Nee, dat blijft voor altijd de beste muziek ooit gemaakt. Dat is toch iets heel erg bijzonders. Ja. Blijft de hele leven bij je. En we gaan dat eens kijken of dat ook klopt bij Vivianne Kuik. Want die hebben we aan de lijn. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Jorinda Eintje.
0: Hallo.
1: En wanneer werd jij 16 jaar?
2: In 26 januari 1996.
1: Kijk, de jaren 90 gaan we in. En heb je dat toen uitgebreid gevierd, dat je zo oud werd?
2: Kijk, zoals je wel weet, als je 16 of 18 wordt bijvoorbeeld, of 12 of 21 of 30, 40, dat is altijd specialer, vind ik, dan een andere leeftijd.
1: Ja, voelde je toen ineens toch een beetje volwassen toen je 16 werd? Echt een flinke dame was je.
2: Nou, dat nog net niet, maar ja.
1: Ja, en wat deed je toen?
2: Ik heb toch wel herinneringen eraan.
1: Ja. Ja. En welke herinnering heb je aan die tijd? Wat is nou waar je graag naar terugdenkt?
2: Onder andere in de derde klas op de Thomas Mark College in de Beatrijstraat, mijn eerste schoolvriendje.
1: Oh, ja.
2: Ja. En qua muziek, vooral de Spice Girls en zo.
0: Ja, inderdaad. Spice Girls, die waren leuk. Maar er was nog veel meer aan muziek. Laten we eens eventjes luisteren wat er allemaal in 1996 een hit was toen jij 16 werd. Let goed op. Oasis natuurlijk, de Wonderwall.
2: Ja.
0: Ja, werd je daar wel blij van in 1996?
2: Ja, ook.
0: Ja, maar we hebben ook deze.
2: Oh ja, die helemaal, ja.
1: Ja. Linda, Roos en Jessica natuurlijk.
2: Ook nog goede tijden, slechte tijden. En
0: daar zaten ze allemaal in, hè?
2: Oh jee, ja.
0: En dit was ook groot.
2: Van.
0: Kijk, weet je
2: wat? Nog steeds die CD van.
0: Ja, wat is het dan ook alweer? Wie hoort het?
2: Dat is geloof ik met Mariah Carey met Boys to Men.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Zeker, goed. Zeker. Als we nou jouw 16e verjaardag nog eens even goed zouden vieren vandaag. Gewoon dat je weer even 16 bent. Welke zouden we dan voor je kunnen draaien? Waar word je extra blij van?
2: Extra blij? Dan is het toch wel de laatste, hoor.
0: Ja, deze?
2: Absoluut.
0: Dan gaan we die gewoon voor je opzetten. En dan hebben we ook nog een cadeautje voor je.
1: Ja, wat gefeliciteerd. Je bent opnieuw 16 jaar geworden.
2: Ja.
1: En daarmee krijg je de Radio West Mok. Die is voor jou.
2: Hartstikke leuk.
0: Nou, en kijk, wat zie je er nog jong uit inderdaad. Alsof je gewoon weer 16 bent geworden in een paar minuten
2: maar
0: tijd.
2: Maar zal ik jullie eens wat vertellen
0: heel snel.
2: Dat Omroep West logo van jullie?
0: Ja.
2: Weten jullie dat ik sinds de coronatijd daar 2 mondkapjes van heb en een Big Shopper? En ook al een sleutelhanger een verjaardagskalender.
1: Dat is ongelooflijk. En dan krijg je er ook nog een mok bij.
0: Dan ben je compleet.
2: Hoe bestaat het?
0: Ongelooflijk. Nou, extra feest. Ja. Vivian, mooi. Geniet eventjes van deze hit uit 1996.
2: Ja, dat zou ik zeker doen.
0: Dag.
2: Dankjewel. Doei.
0: Ja, en wil jij dit nou ook?
1: Ja, en dat wil je. Geef je dan snel op, hè, via 070 307 8080.
0: Eén appje en wij doen de rest.

0: IP-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
12: Zo dadelijk gaan we van Den Haag naar Japan en weer terug. 3:08, het regionieuws met Reinhard Roemer.
13: Een 13-jarige jongen is maandagavond mishandeld door een grote groep jongeren in de bosjes van Peks in Den Haag. Politie omsingelde het gebied direct daarna, maar de groep van vermoedelijk 9 jongens is niet aangetroffen. De jongen raakte licht gewond door de mishandeling. Voor een nieuw sportpark aan de Thijssenweg in Delft moeten 652 bomen verdwijnen. En de geplande verhuizing van honk- en softbalvereniging Bluebirds in de buurt wordt 2 keer zo duur. Niet zo'n €5 miljoen, maar bijna €10 miljoen. En een oproep van minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting om mensen die permanent op een vakantiepark verblijven vooral met rust te laten, heeft niet geleid tot meer zekerheid voor de bewoners. De inzet van het kabinet blijft volgens de minister dat wie al in een vakantiehuisje woont, daar mag blijven vanwege de woningnood. Maar veel gemeenten in onze regio staan dat niet toe, ook niet in tijden van woningnood. Meer zo hierover in het NOS-nieuws, dat komt nu.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
15: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
14: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
16: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
14: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Bianca Damink bij de ANWB.
17: In het westen van het land komt de spits steeds verder op gang. Het is onder meer druk op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Gouwen kost het je een kwartier extra en de linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A16 veroorzaakt vertraging van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder staan er wat kortere dagelijkse files, onder meer op de A4 en de A20. Op die A20 heb je nu richting Hoek van Holland de meeste vertraging. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Dat is zo'n 10 minuten.
18: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
19: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Installatiebureau Van Ginderen.
22: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: van Den Haag naar Japan. Anoma van der Veren woont en werkt daar inmiddels al jaren als correspondent voor de NOS. Maar hij is even terug in Nederland voor de correspondentendag van de NOS. Dus dat is voor ons een mooi moment om te horen hoe het nou is om zo ver van huis te wonen en te werken. Anoma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik wil even over die correspondentendag, wat mij heel vaak is opgevallen. Dat is als het correspondentendag is, dat er dan altijd iets heftigs ineens op de wereld gebeurt. En dat dan die correspondenten die dan eigenlijk in dat land moeten zijn waar iets heftigs gebeurt, die zijn dan hier. Ik hou altijd een beetje mijn hart vast als jullie correspondentendag hebben.
1: Ja, wij houden sowieso altijd ons hart vast als we ergens naartoe moeten reizen. Het zijn trouwens correspondentendagen. Dus
0: het zijn er meerdere. Hè? Ook het risico is groter nog dan één dag vroeger. Ja.
1: Maar we hebben er ook een klein beetje een sport van gemaakt om te kijken wie er deze keer eerder terug moet vliegen.
0: Ja, want dat gebeurt wel eens, hè?
1: Ja, dat gebeurt heel vaak. Vorige keer dat Israël Libanon aanviel. Ja, precies. Dat was ook tijdens de correspondentendagen.
0: Juist. Wat is dat eigenlijk, die correspondentendagen? Wat doen jullie dan?
1: Nou, dan komen alle correspondenten van de hele wereld, of in ieder geval de meeste correspondenten van de hele wereld, komen dan eventjes een weekje vertoeven in Hilversum. En dan mogen we elkaar weer eventjes spreken, dan mogen we elkaar weer even zien, dan mogen we verschillende trainingen doen, workshops doen. Dit keer niet, maar meestal hebben we dan ook een publieksavond, dus dan kunnen we ook spreken met de luisteraars, met de kijkers, met de mensen die onze stukken natuurlijk ook lezen op de app of op de website. Dus het is een heel uitgebreid programma, maar wel heel leuk.
0: Ja, want is het fijn om elkaar ook te zien?
1: Absoluut, absoluut. Kijk, als je zo ver weg woont, dan zit je vaak toch wel in je eentje op kantoor of in het veld of aan het werken. Voor de meeste correspondenten is het toch een beetje een one-man show. Want als je ergens moet reizen, nou, dan heb je een lokale cameraman of lokale producer of lokale mensen waarmee je werkt. Maar als je helemaal thuis bent, dan ben jij natuurlijk degene die er verantwoordelijk voor is om dat verhaal de wereld in te krijgen, naar Nederland toe te krijgen. En over het algemeen doe je dat gewoon lekker helemaal zelf. Dus ja, dan is het toch ook wel fijn om het anderhalf jaar ongeveer weer even terug te gaan, je collega's van de redactie te spreken, je collega correspondenten even te spreken en even je voeten in de aarde te zetten in Nederland. Want dat vergeten we ook nog wel eens. Als correspondent heb je behoorlijke afstand van Nederland. Dus dan wil je toch ook weer even aanvoelen hoe het hier is.
0: Ja, want volg je elkaar ook eigenlijk als correspondenten? Volg je het werk dan ook intensief van je collega's? Kijk je het ook een beetje bij elkaar af?
1: Absoluut, absoluut. Ja, het is natuurlijk wel een beetje dezelfde. Ik moet ook heel eerlijk toegeven dat, want ik ben 5 jaar geleden begonnen als correspondent. Nou, dat was natuurlijk nog een broekie. Nou, dan moet je tv gaan maken, dan moet je radio gaan maken, dan moet je allemaal verhalen gaan maken. Ik weet nog dat ik mijn eerste verhaal voor het Jeugdjournaal maakte over kindersumo-worstelaars. Ja, ja, dat was superleuk, maar er zijn dus steeds minder kindersumo-worstelaars, omdat ze het toch wel eng vinden. Nou, je staat half naakt voor een paar honderd mensen toch even te worstelen. Maar ik wist dus niet hoe ik dat het beste kon maken. Nou, ik heb denk ik 5 à 10 collega's gesproken, een uur aan de telefoon gehangen. Ik heb een stuk of 20 kinder- of jeugdjournaal reportages gekeken voordat ik ook maar durfde naar het interview toe te gaan.
0: Dat was een worsteling.
1: Ja, dat was een hele worsteling. Ja. Gelukkig word je er wel heel erg in gesteund. Maar leuk, ik kom nu pas binnen.
0: Maar je hebt echt wat aan elkaar.
1: Je hebt echt wat aan elkaar, ja. En dat heb je ook wel nodig. Dus ik bel ook heel vaak met collega's als ik gewoon zo ver weg ben. Wat moeilijk is natuurlijk, want tijdsverschillen, maar...
2: Nou,

0: Als ik jou ook zo hoor, is het ook wel een beetje een eenzaam bestaan als correspondent helemaal in het buitenland zitten.
1: Absoluut, ja. Je moet je eigen verhalen maken, je eigen verhalen vinden. Je moet zelf op pad gaan, je moet zelf de mensen vinden die met je meewerken vaak. Toen ik in Japan begon was er dus ook geen vaste tv-correspondent in Japan. Dus dan moet ik ook echt nieuwe cameramensen vinden, nieuwe producers vinden. Moet je helemaal uitvogelen hoe interviewverzoeken gaan. Nou, ik weet niet of je een beetje Japan kent, maar als er één land is dat goed is in bureaucratie, dan is het wel Japan. Ik zeg altijd maar, als je ergens een dag over kan doen, dan doen ze er graag 2 weken over. Dat is dan ook wel hoe het gaat. Maar dat moet je dan natuurlijk allemaal uitvinden. Maar dat maakt het ook tegelijk enorm leuk, hè? Want je bent daar wel. Je zit daar wel de verhalen te maken. En uiteindelijk kom je dan thuis en dan hoor je, oh, ik heb je verhaal gelezen, ik heb je verhaal gezien. En dat is wel een enorme kick. Dus je haalt er wel wat uit.
2: Ja, verdiende Japan een eigen correspondent? Werd het er ook tijd voor dat jij kwam?
1: Er was een correspondent, maar die deed vooral Kjeld Duits. Hele goede correspondent zelfs. Hele grote schoenen om te vullen, maar hij deed vooral radio. Deed niet heel veel televisie natuurlijk.
2: Dus en want we denken toch altijd aan landen als Israël en Amerika. En dat ligt allemaal voor de hand. En Japan is misschien niet het eerste waar je aan denkt van, nou, daar komt veel nieuws vandaan voor ons.
1: Ja, ik kan daar een paar cijfertjes op een rijtje voor zetten waarvan je denkt waarschijnlijk, oh ja, dat, misschien is dat dan toch wel zo. Want het is lange tijd de tweede economie van de wereld geweest. Het is op dit moment de vierde economie van de wereld. Als je kijkt naar Japan, het loopt alleen op de Verenigde Staten, China en op Duitsland achter. Dus gewoon nog steeds een enorm belangrijke economie. Cultureel gezien heeft natuurlijk enorm veel invloed. Ik denk niemand van mijn generatie heeft geen aflevering Pokémon gekeken of Dragon Ball gekeken. Het is een fantasy superpower, zoals een onderzoeker in Japan dat heel erg mooi noemde. Het heeft het 5e, 6e grootste leger ter wereld, waar wij ook mee samenwerken. Het heeft enorm veel technologie in huis, waar natuurlijk de patenten enzovoort in Japan zitten. Je hebt het vaak niet door, want we denken, nou ja, misschien dat je een iPhone of een telefoon in je hand hebt en dat is gemaakt door een Zuid-Koreaans merk of door in een Chinese fabriek. Maar heel vaak de technologie die erin zit, is nog steeds Japans.
2: Ja.
1: Je siliconen wafer waar je computerchipje op zit, die worden 99% gemaakt door Japanse bedrijven.
2: Je hebt ons overtuigd. Ja, het is belangrijk. Maar nu, je komt oorspronkelijk uit Den Haag. Hey, nu ben je hier ook wel eventjes in Den Haag. Mis je die stad nog wel, zoals je in Japan bent? Mis je ons wel?
1: Ja, het is gewoon zo lekker spontaan hier. Hè? Het is, ik vind altijd dat Japan is, zeker in Tokio, toch wel een klein beetje koud. Nee, het is niet een spontaan gesprekje met de barman of met degene die koffie kon brengen. En ik heb het gevoel dat dat in Den Haag lekker makkelijk gaat. Ik zat vandaag weer op de weg hier naartoe, op de fiets, eventjes naar mijn ouders toe. En in Japan heb je bijna geen fietspaden. Dus ik ging heel automatisch de autoweg op. En ik werd meteen uitgejoeld door, denk ik, 4 of 5 mensen.
2: Ja, zo zijn wij.
1: Maar dat is denk ik toch wel lekker wat
0: en dat haast. Heb je gemist.
1: Dat heb ik wel
2: voor je
1: gemist.
2: Fijn gewoon. Ja. Teruggejoeld ook.
1: Ja, teruggejoeld uiteraard. Uiteraard.
2: Nou, goed dat je weer even in Den Haag bent. We zoomen straks natuurlijk nog wat verder in op Japan en wat er allemaal speelt en wat jij daar ook meedoet.
3: West wordt wakker met Tjern Spoor en Jorien.

0: Je zou er een Niels Vouw over kunnen schrijven over Aubameyang. En Willeke Alberti, 8:30. Tot volgende, inderdaad.
1: Heel fijn. Ben ik weer bij.
0: We geven het aan door. West wordt wakker, Radio West. We hebben het over Japan dit half uur. Japan kennen we natuurlijk van de technologie, van de sushi, van de bijzondere cultuur. Je kijkt toch altijd een beetje op een speciale manier tegen Japan aan. Heb ik altijd zelf wel.
2: Nou, ik denk dat Japan wel echt een hele andere cultuur heeft. Heel, niet te vergelijken met Nederland.
0: Nee. Nou, gelukkig hebben we iemand die er alles van weet bij ons vandaag in de studio. Vinden we leuk. Anoma van der Veer, NOS-correspondent. Je ziet hem ook regelmatig in het journaal bijvoorbeeld. Maar hij schrijft ook over vergrijzing, over arbeidstekorten, de economie en de veranderende positie van Japan in de regio. NOS-correspondentendagen komen eraan en daarom is hij weer even in het land. Merk je dat trouwens ook wel, dat wij toch allemaal wel op een speciale manier naar Japan kijken als je mensen daarover hoort, ook hier als je nu weer in het land bent?
3: Nou, als ik de boekenwinkel inloop, dan zie ik echt het ene na het andere Japanse boek. Iedereen de filosofie van het leven, de filosofie van het denken, de filosofie van de huistuin- en keukenfilosofie zijn niet aan te slepen uit Japan. Dus ik denk dat er wel behoorlijk wat interesse inderdaad in is.
0: Maar hoe komt dat, denk je?
3: Het is een heel ver land natuurlijk. Het spreekt tot de verbeelding. Het is vroeger al heel exotisch geweest. Ik weet dat Van Gogh geïnspireerd werd door Japanse prenten. En in Frankrijk is dat Japonisme natuurlijk heel groot geweest. Dat was ook eerst natuurlijk China. Daarvoor was het Midden-Oosten. Ik denk dat we altijd wel iets nodig hebben dat tot de verbeelding spreekt. Om ons te laten inspireren op een of andere manier. Een ideaal, een utopie, iets. Maar Japan is dat op dit moment denk ik een beetje aan het worden. Ja. Want het ligt gewoon lekker zo ver weg.
2: En is het ook terecht eigenlijk, die filosofie, dat we dat over willen nemen?
3: Oh, zo. Nou,
2: spreek me niet. Of denk je, doe maar niet.
3: Ja, ik vind het heel moeilijk, want er zitten ook wel dingen tussen natuurlijk uiteraard die heel leuk zijn. Want Japan is gewoon heel ver weg en het is gewoon een hele andere cultuur. Dus er zitten absoluut wel dingen tussen die super interessant zijn. Ik ben bijvoorbeeld echt de ambacht daar. Vind ik echt prachtig. Hoe ze daar zoveel tijd besteden aan een paar jeans maken bijvoorbeeld. Dat je gewoon 3-4 dagen lang bezig bent met 1 paar jeans. En hier worden ze eruit gepompt als per 100. Dat soort dingen, dat vind ik fascinerend. Maar tegelijkertijd, weet je, ik ben correspondent. Ik zit daar wel echt, ik woon er wel echt. Ik praat met de mensen. En ik vind het dan heel moeilijk dat we soms naar Japan kijken als de Japanners. En dat we vergeten dat het 120 miljoen mensen zijn. Met een eigen stem, een eigen identiteit. Allemaal verschillende meningen. En dat raakt een beetje ondergesneld als we één vast algemeen beeld hebben van de Japanner. Want er zijn ook Japanners die gaan demonstreren. Er zijn ook Japanners die politiek heel erg actief zijn. Er zijn ook Japanners die worstelen met pensioenbetaling omdat ze te weinig krijgen. Er is een armoedecrisis aan de gang bijvoorbeeld. De klimaatverandering heeft enorm veel gevolgen in Japan voor bijvoorbeeld de sushi-industrie. Weet je, dat soort dingen die raken een klein beetje ondergesneld.
0: Maar probeer je dat dan ook in je verhalen door te laten klinken? Probeer je ons dat eendimensionale beeld wat meer te verdiepen?
3: Absoluut, ja. Ik denk dat ik daarom ook wel Japans ben gaan studeren in Leiden. Omdat ik had toch ook die fascinatie. Want als klein kind word je geconfronteerd natuurlijk met al die populaire cultuur. Je kijkt het op tv, je ziet het in de Pokémon kaartjes, je verzamelt de spelletjes. En je raakt daar ook wel echt door gefascineerd. Ik weet nog dat ik ergens in de jaren 90 Akira keek, zo'n Japanse animatiefilm met al het bloedvergiet. En nou, ik stond stel achterover werd ik geslagen. Ja, het was heel bijzonder. Maar toen ik het ben gaan studeren, ben ik dus inderdaad geconfronteerd met mijn eigen stereotypes van het land.
0: Ja, maar dat is wel heel erg, want ik zit nu met jou te praten en de stereotypes vliegen dus gewoon door mijn hoofd terwijl we praten. Ja. Ik zie van die mensen die dan in zo'n metro geduwd worden met z'n allen. Ja. En ik zie dan zo'n rare televisiequiz waar mensen elkaar op hun gezicht slaan. Met allemaal juichende publiek daaromheen. Dat is gek, hè? Maar automatisch gebeurt dat gewoon.
3: Ja, dat is wat je hier consumeert natuurlijk. Hè. Dat is ook een beetje het beeld dat Japan heel lang actief heeft uitgedragen van zichzelf. Omdat het, dat is een reden dat er 42,7 miljoen toeristen vorig jaar waren.
0: Ja, weet je, dat is dus ze hebben het ook zelf al een beetje gecultiveerd.
3: Ja, absoluut. Want het is natuurlijk een enorme industrie. Ik noemde het net al, de fantasy superpower. Japan is niet meer de maakindustrie van de jaren 70 en 80 zoals we dat toen kenden. Het is gewoon echt cultuur dat ze nu exporteren. En daar maken wij natuurlijk gretig gebruik van. Alleen ja, die mensen die bijvoorbeeld de metro in worden geduwd. Is heel leuk om te zien. En die filmpjes komen dan voorbij op sociale media. Maar ik denk dan, maar hoe voelen die mensen zich dan als ze daarin zitten?
0: Ja, hoe voelen die zich?
3: Ja, niet zo fijn, kan ik je vertellen. Nee. Ik heb er zelf ook vaker in gezeten. Ik ben ook wel eens de trein ingeduwd. En ik kan je vertellen dat ze misschien liever dan met de auto willen gaan, maar geen auto kunnen veroorloven. Of dat ze misschien de volgende trein willen pakken. Maar er zijn zoveel mensen dat de volgende trein net zo vol zit. Dus ja, er zitten problemen onder die ik dan het liefst even ga uitzoeken.
0: Ja, en wij horen natuurlijk vooral heel veel over China. Hè? Als het gaat over het internationale nieuws, dat een grootmacht die oprukt worden veel over de Verenigde Staten en de strijd tussen die twee grootmachten. Wordt Japan veel over het hoofd gezien?
3: Ik denk het wel, ja. Ja, want als ik mensen vertel dat Japan een even groot leger heeft als het Verenigd Koninkrijk of als Frankrijk, dan staan mensen al een beetje te kijken van echt? Is dat zo? Ik dacht dat Japan pacifistisch was. Nou ja, het is al sinds de jaren 90 niet meer zo pacifistisch. De grondwet is al meerdere keren geherinterpreteerd, zoals we dat mooi zeggen.
0: Maar hoe zien we dan? Hoe komt het dan dat we het over het hoofd zien?
3: Nou, omdat het ook, denk ik wel, een beetje de manier is waarop Japan heel graag in de wereld wil staan. Dus dat is ook wel het beeld dat ze zelf heel erg proberen uit te dragen. Dat is pas de laatste 5 à 10 jaar veranderd. Omdat ze dus ook zelf zien dat China steeds assertiever wordt in hun eigen regio. Dat Rusland steeds uitdagender wordt. Zien ze ook wel dat ze meer bondgenoten moeten hebben. Amerika is wat minder betrouwbaar onder onze grote oranje man daar zo. Dus Japan zoekt meer banden met bijvoorbeeld Europese landen om militair samen te werken. En het groeit natuurlijk ook het leger. Het defensiebudget is verdubbeld in de laatste 5 jaar. En het gaat alleen nog maar verder groeien. Dus ja, we zien het denk ik wel over het hoofd. Maar ik zie ook wel dat Nederland, vooral de overheid, op dit moment wel actief is in die banden aanhalen. Want er zijn laatst nog 5 F-35 vliegtuigen overgevlogen van Nederland naar Japan. Nou, dat is ook geen kleine tocht. Er zijn al meerdere fregatten, Nederlandse fregatten, die kant op gegaan. Om de zoveel tijd gaat er weer iets naartoe. Dus er is wel steeds meer interesse voor. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Want wat we ook nog wel eens vergeten, Japan is onze grootste democratische partner in die regio.
0: Juist. Kortom, we mogen ze niet over het hoofd zien. Daar hebben we jou dan voor. Nu even hier in Nederland. Maar je gaat ons natuurlijk ook gewoon het hele komende jaar weer vertellen. Alles over Japan wat het land zo interessant maakt, toch?
3: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat je er was. Anoma van der Veren, bekend van radio en tv, zouden we kunnen zeggen.
2: Inmiddels ook van Radio West.
0: Ook van Radio West. Dankjewel. En veel plezier hier ook. Hè.
3: Dankjewel dat we er zijn.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: 8:45. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een oproep van minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting om mensen die permanent op een vakantiepark verblijven vooral met rust te laten, heeft niet geleid tot meer zekerheid voor de bewoners. Blijkt uit onderzoek van Omroep West, de andere regionale omroepen en de NOS. In Nederland wonen volgens schattingen minstens 60.000 mensen permanent op een vakantiepark. Maar veel gemeenten in onze regio zijn daar in principe tegen. En dan wordt er vaak gehandhaafd, zegt deze wethouder.
11: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
10: De inzet van het kabinet blijft volgens Boekholt O'Sullivan dat wie al in een vakantiehuisje woont, daar mag blijven vanwege de woningnood. In 8 gemeenten in onze regio zijn in totaal 77 vakantieparken en in 26 daarvan wonen mensen daar vast. De subsidie voor lichtpuntjes van Mariahoeve stopt, waardoor het voortbestaan van de stichting in gevaar komt. Daarmee dreigt een belangrijke voorziening voor bewoners van de Haagse wijk volgend jaar te verdwijnen. Na de fatale explosie aan de tarwekamp speelde lichtpuntjes een belangrijke rol bij de opvang en hulp aan getroffen bewoners.
12: Je ziet daar echt dat ze bijvoorbeeld zelfs ook bij een noodsituatie aan de tarwekamp, ze kunnen gelijk inspringen. Je ziet dat iedereen ze weet te vinden. Vraag ik me ook wel echt af of dit college weet waar ze echt op bezuinigen. Dat dit soort voorzieningen, die moet je gewoon hebben in een wijk.
10: Raadslid van Pro Den Haag, Fenna Timsi, was dat. Vandaag is er een debat over de ontwikkeling van het gebied in het Haagse Mariahoeve. En tijdens de feesten rond Leidens Ontzet voelt niet iedereen zich altijd veilig. De gemeente Leiden houdt daarom een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid, waar bezoekers zich via een QR-code anoniem kunnen melden als ze iets naars meemaken of zien gebeuren. Nina Meijers is beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeente Leiden.
12: We hebben onderzoeken gezien van over straatintimidatie bijvoorbeeld. Ook wel onder uitgaanspubliek dat seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag wel voorkomen tijdens het uitgaan. Dat heeft ook te maken met alcohol, soms vervagen grenzen. Er zijn veel mensen op één plek. waar veel mensen op één plek zijn, kan ook wel eens iets gebeuren wat minder prettig is.
10: De gemeente kijkt naar de viering van Leidens Ontzet samen met de politie, het Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp, hoe er van het meldpunt gebruik is gemaakt.
9: Jordi Bloem, wordt het weer zo warm als gisteren?
13: Iets minder warm, Tjeerd, maar ik denk wel aan 23, 24 graden. De norm is 17, dus daar zitten we duidelijk boven. We zitten nog in warme lucht met een zuidelijke wind, zuid tot zuidoost, zwak tot matig. En je ziet nu al vrij veel wolkenvelden, dat is op nadering van een storing die ergens in de namiddag of vanavond gaat passeren, met vooral vanavond dan regen. En dan draait de wind uiteindelijk naar het westen of noordwesten, later naar het zuidwesten, maar dan is de lucht minder warm. En morgen worden dan 20 graden met geleidelijk aan weer wat zon. Overdag is het droog, misschien een enkele plaatselijke bui. En dan vrijdag en in het weekend, dan zie ik weer een nieuw hoge drukgebied. Er is iets meer zon, wel een grotere kans op ochtendmist. Als het wat frisser wordt, temperaturen kunnen dalen dan in de nachtperiode tot 10 of 11 graden. Maar overdag 19, 20 graden is ook heel goed te doen, denk ik.
9: Dat denk ik ook, ja. Ja. Hoor, daar tekenen we voor. Dankjewel. Jo. En Bianca Damink houdt stand bij de ANWB, althans de lijn houdt vooral stand.
14: Ja, het is eigenlijk een wonder te noemen. Want ja. Als je hier ruikt naar hoe die doorgebrande kabel eraan toe is, dan is het heel apart.
9: Zie je ook rook?
14: Nee, dat niet. Nee.
9: Vonken?
14: Ja, dat wel. Ja.
15: Oh ja. Nee. Ja.
14: Maar goed, dat is niet erg, toch?
15: Nee. Dat is zo rustig bent.
10: Ja. De vonken vliegen er vanaf, als Bianca leest.
14: Dat wel. Ik heb gelukkig een korte broek aan. Dat je niet dan brandbare laarzen of lange broek aan hebt of zo.
9: Nee, dat scheelt een stuk. Hè. Als het gewoon direct op je been terecht komt, is het ook beter.
14: Maakt niet uit.
9: Ja,
14: nee. Gratis harsbeurt.
9: Tuurlijk. Zeker.
14: Nou ja. In ieder geval, er staan ook nog maar een paar files, dus dat scheelt. En in de meeste gevallen heb je ook nog maar een paar minuten vertraging. Dus dat is het goede nieuws, want het drukste moment van de spits, dat is al geweest. Het enige dat echt nog opvalt is de A12 naar Utrecht, want daar sta je een kwartier in de file tussen Nieuwerbrug en de Meren. En verder rijdt het nog wat langzaam op bijvoorbeeld de A20. En op de A4 staat een korte file. En de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar sta je nu ook bij Gouda vast. Dat komt net in beeld. En daar is de vertraging 5 minuten.
9: Oh, het beeld doet het nog wel.
14: Nou. Ja, dat nog net, maar ja. Voor zolang het duurt.
9: Fijn. Nou,
14: ik ga nu door een tunnel.
9: Ja, Bianca, snel weg hoor, wezen. Voor je eigen veiligheid. Dank je.
10: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Knowing me, knowing you. Als ik in de weg sta, jullie, moet je het ook echt gewoon eerlijk zeggen.
1: Nee hoor.
0: Maar dan ga ik even weg ook. Alba was dat. Er moet even een knopje ingedrukt worden, mensen. Om 8:45. Dat alles kleurt rood en het moet weer groen worden. Ja.
1: Je hebt ook 3 stoelen hier.
0: Ja, ik heb 3 stoelen inderdaad. En dan sta ik ook nog. Dus wat is de zin, zou je eigenlijk zeggen?
2: West wordt wakker sport met Martin Brouw.
0: In het meest gestroomlijnde programma van Radio West. Martin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, maar even ter verduidelijking voor de luisteraars. Je hebt daar 3 stoelen staan,
0: ja.
3: Maar je hebt 2 stoelen nodig. Voor iedere bril heb je 1 stoel.
0: Ja, dat zo'n beetje wel inderdaad. Eerst even iets leuks, want je hebt echt iets leuks meegenomen, Martin. Uit 1975, 76 zo'n beetje.
3: Ja, 1975, ja.
0: Een oude krant met voetbalverslagen erin, hè?
3: Ja, ja. Ja, leuk, hè?
0: Ja, het is hartstikke leuk. Ja. De kop is Rijswijk en Oranjeplein, geen fout. Iemand wees je daarop, hè? Een luisteraar, ja, ja. De Haagse voetbalhistorie, die heeft al die kranten bewaard.
3: Ja.
0: Maar je staat er zelf in.
3: Ik sta er zelf in, ja. In 1975, toen scoorde ik al doelpunten. Ik kan je vandaag aan hoe oud ik ben.
0: Ja, het is de wedstrijd Postalia tegen Sint-Lodewijk.
3: Sint-Lodewijk uit Rotterdam.
0: Kom daar nog maar om. Postalia won met 3-1. De eerste helft verliep doelpuntloos. In het tweede bedrijf stond het via Nico en Aad van der Willeke binnen 5 minuten 2-0. Martin Bruin, daar is die, tekende voor de derde treffer.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, daar zei je van te kijken. 1975. Toen was jij nog vroeger bij, of niet?
0: Nee, toen was ik 6.
3: Oh, 6.
0: 6 was ik.
3: Nou ja, toen begon je te leven.
0: Ja, en jij, dat was een beetje in je nadagen. Je was 40, 50, denk ik.
3: Is toch niet leuk, dit?
4: Nou, ik moet toch wel lachen. Stiekem.
0: Ja.
3: Ik was 24.
0: 24?
3: 24? Ja.
0: Ja, met die wapperende manen van je liep je daar over dat veld.
3: Ja, ik had echt een bos haar.
0: Ja, echt een enorm bos haar.
3: Mijn dochter die deed vaak krullen zetten bij me.
0: Ja, nou, ja. Ik bedoel maar.
4: Krullen ook.
0: Ja. Leuk dit.
3: Ja.
0: Goed om te lezen.
3: Ja.
0: Nou, we gaan zien of er nog meer van Martin Bruin naar boven komt.
3: Goed zo.
0: De Nations League. Laten we daar eens even mee beginnen, Martin. Want ja, een soort vriendschappelijk voetbal vind ik het altijd. En met enorm veel wedstrijden in 1 week tijd.
3: Ja, je kan de tv niet aanzetten. En ja, voor mij is dat niet erg hoor. Maar ik ga zitten en ik kijk al die wedstrijden. Ik zet hem altijd op de switch.
0: Ja.
3: Dus dan blijf ik van alles op de hoogte. Maar ik heb gisteravond wel genoten van Spanje tegen Kroatië, 4-1. En dan zie ik daar een jongetje. Wat ik, ja, in verhouding met mij is dat nog een jongetje.
0: Ja.
3: Een jaar of 19, 20 misschien. Maar die Jamal, maar dat is werkelijk onvoorstelbaar.
0: Die scoorde binnen 2 minuten gewoon, dat, hè?
3: Ongelooflijk. En als je ziet hoe die voetbalt, het is werkelijk, ja, het is om te smullen.
0: Ja, dit is waanzinnig.
3: Ja.
0: Dat die, als je daarnaar kijkt?
3: Ja, dan word je echt voetballiefhebber.
0: Ja, ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens inderdaad. Wel even, want Nederland moet natuurlijk ook... Wij spelen ook 3 wedstrijden dan eigenlijk, hè, in een week tijd.
3: Ja.
0: Maar je ziet wel ook ontzettend veel blessures. Ik kan me wel voorstellen dat die clubs van die spelers daar helemaal niet blij mee zijn.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Het is misschien een soort overbelasting. Ja, ze moeten trainen. Ze moeten 3 wedstrijden in een korte tijd spelen. Ja, het is... Maar aan de andere kant moet je ook daar tegenover stellen... Wat hun in een week verdienen, dat verdienen wij nog niet in een paar jaar.
0: Nee, daar heb je natuurlijk ook weer gelijk.
3: Ja, het is de keerzijde.
0: Ja, eventjes wat meer naar onze eigen regio, die Hagen.
3: Die Hagen, ja. Vroeger kwam ik natuurlijk voor sportjaar vaak bij dat soort verenigingen.
0: Ja.
3: En je werd daar altijd heerlijk ontvangen. En die gaan een soort girls academie oprichten. En Kees de Groot zal er waarschijnlijk ook achter zitten. De bedoeling is om meisjes die nu nog bij de jongens voetballen, om die dus apart te houden. Ja, en dan die meisjes een betere opleiding te geven, zodat ze ook betere voetballers, voetbalsters worden.
0: Ja, kun je dat toe?
3: Ik vind dat een heel goed initiatief.
0: Ja. Frenkie de Jong moest ik even noemen.
3: Ja, Frenkie de Jong, ja. Hij was de held van Barcelona.
0: Ja.
3: En nu wordt hij bij het groot vuil gezet. Want ze hebben hem niet meer nodig. Nee. Ja, hij is geblesseerd geraakt. Er zijn wat andere spelers gekomen. En helaas, hij mag weg. Hij zou waarschijnlijk niet voor niks weg mogen. Maar het is einde verhaal voor Frenkie de Jong.
0: Ja, Van der Vaart, je adviseert Bayern München om Frenkie de Jong te halen.
3: Ja, nou, ik denk dat... Kijk, Aden zou hem net niet kunnen betalen, denk ik.
0: Nee.
3: Maar,
0: net niet.
3: Maar dat lijkt me ook een geweldige club voor hem.
0: Ja, dus dat is goed advies. Dan moeten we toch even nog stilstaan bij Manchester City. Want wat daar toch allemaal aan de hand is, Martin?
3: Ja, dit is werkelijk onvoorstelbaar. Als je ziet, die hebben schijncontracten. Voor alles om die begroting maar...
0: Op te drijven.
3: Op te drijven. Ze hebben de accountants valse informatie gegeven en noem maar op. Ja, het is werkelijk. En ik heb al 1000 keer in deze uitzending gezegd van... geld maakt het sport kapot. Maar dit is wel een toonvoorbeeld van meer dan 100 overtredingen.
0: Ja, ze hadden 115 aanklachten waren. En die zijn onderzocht. Allemaal bevestigd gewoon.
3: Ja,
0: alles bleek overtreden te zijn gewoon. Ja, 9 jaar lang systematisch de regels van de Premier League gebroken.
3: Ja, nou, de hele voetbalwereld zit met argusogen te kijken... Ja, wat de straf gaat worden voor Manchester City.
0: Je kan toch moeilijk 4 punten in mindering brengen? Dat moet er toch hele grote straffen worden?
3: Nou ja, ik denk dat het misschien wel gewoon uit de competitie halen.
0: Ja. Ja.
3: Het is werkelijk, het gaat helemaal nergens meer over.
0: Nee, maar dat legt toch wel dan ook wel een beetje een bom onder zo'n Premier League.
3: Ja, maar als je het niet keihard aanpakt... dan blijf je met dit soort zaken geconfronteerd worden.
0: Dat vind jij toch ook, Jorien?
4: Ja, absoluut. Goed. Ja, helemaal eens.
3: Nou, ik ben blij, want dit is tenminste een van de twee... die nog een beetje verstand van voetballen.
0: Ja. Had jij eigenlijk wel willen voetballen als meisje?
4: Ja, zeker ja. Maar ik vond het ook wel spannend. Want dan moet je ook samen douchen en zo. Dat hield me eigenlijk tegen.
0: Dus eigenlijk zo'n girls, met alleen maar de girls... dat zou wel iets voor jou geweest zijn.
4: Dat had ik misschien wel leuk gevonden. Dat bestond niet in Bergambacht.
3: Nee, we hebben elkaar misgelopen. Want ik ben nog jaren trainer van de dames zelf.
4: Ach, ja, maar ik weet niet of ik dat al had gedurfd, hoor.
3: Oké, einde uitzending.
0: Oh, dan gaan wij nog even door. Dankjewel, Martin.
3: Graag gedaan, vrienden en vriendin.
4: Joe.

0: Sedaka en Just Another Day. Het is 8:08 op Radio West in West wordt wakker. Gisteren het nieuws natuurlijk dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid voorbij zijn. Die gaan niet door. Nadruk ook van Pro en ook van de vakbonden. Staking ook geweest. Dat was een voorwaarde ook voor Pro bijvoorbeeld. En ook voor de vakbonden om weer om de tafel te gaan zitten met het kabinet over hervormingen in die sociale zekerheid. Vraag is natuurlijk nog wel even waar het geld dan vandaan moet komen. Nou, we hebben ook andere dingen natuurlijk gezien rondom box 3. En dat spaarders ook wat meer getroffen gaan worden. Zeker kleine spaarders bijvoorbeeld ook. Kortom, dat kwam gisteren eigenlijk allemaal naar buiten.
1: Ja, het is nog niet genoeg. Hè? Ik zag nu dat bijvoorbeeld coalitie ook weer denkt aan bezuinigingen op onderwijs.
0: Ja, als het echt niet lukt. Hè?
1: Ja, het moet toch weer dan toch wel weer ergens anders vandaan komen natuurlijk. Dat is altijd een beetje lastig als je bezuinigingen niet door laat gaan. Dan moeten we ergens anders wel bezuinigd op worden natuurlijk.
0: Ja, toch is er blijheid bij Pro en de vakbonden over dit resultaat. Er werd bijvoorbeeld ook bij de ATM gestaakt, nog niet zo lang geleden hiervoor. En we zijn toch weer terug nu bij de busgarage van de ATM aan de Telexstraat. Daar is onze buitenpost Quen. Want Quen, ja, die staking krijgt nog een staartje, maar dan voor de chauffeurs volgens mij een positief staartje, want ze krijgen een bedankje.
2: Ja, want hier is rijkelijk genoten van een stukje taart, hè Marco?
3: Nou, ik ben geen Marco hoor. Ik ben Hans.
2: Hans bedoel ik. Hans, ja, ja, Hans Groos van FNV sta je hier.
3: Ja, ik sta als naar FNV sta ik hier. En we hebben natuurlijk een paar weken geleden, twee weken geleden hebben we natuurlijk gestaakt over onze sociale voorzieningen om die van tafel af te krijgen. Jesse Klaver is geweest als spreker geweest. Van de bond waren de mensen. Spekman is vandaag geweest. Die had lekker wat taartjes bij hem. En hier is een Hosanna stemming. Dat we blij zijn dat het gewoon van de tafel af is. En voor de mensen in de toekomst en mijn jongere collega's, die zijn echt happy de peppy.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat betekent deze resultaat voor jou, dit resultaat?
3: Ja, een overwinning. En we hebben laten zien dat staken gewoon in dit geval gewoon echt loont. En we hebben iets afgegeven naar de Nederlandse politiek van tot hier en niet verder. Met ons valt niet te dollen. En ik denk dat door heel Nederland ook wel is. Bij de metaal, in de havens, in de zorg, openbaar vervoer, de NS. Die hebben allemaal laten zien. En een steentje bijgedragen van tot hier en niet verder.
2: Dan ga ik eventjes door naar Jesse Klaver, die staat naast je.
4: Nee, ik ben Marco.
2: Oh, dit is Marco. Ja, hoe blij bent u met dit resultaat?
4: Ja, ik ben ontzettend blij. En dit is echt een enorme overwinning. Maar dit is wel de overwinning van Hans en zijn collega's en al die mensen in Nederland die de moed hebben gehad om te gaan staken. Kijk, moet je voorstellen. Je houdt van je werk, hè? Je staat iedere dag op omdat je denkt, ik wil mensen naar hun werk brengen of naar school. En dan besluit je om het werk neer te leggen. Dat doe je niet zomaar. Dan moet het heel ernstig zijn. En ik hoop dat heel veel mensen in Nederland zien, opstaan voor je rechten werkt. Samenwerken werkt. En er is ook veel cynisme vaak over de politiek. En dat was ook hier toen ik bij de staking was. Hè? Maar ik hoop ook dat mensen zien, ik heb daar gezegd, wij houden onze rug recht. Dat beloof ik je. We houden onze rug recht. We gaan dit van tafel krijgen. En dat hebben we ook gedaan. En dat is belangrijk. Want de sociale zekerheid is voor heel veel werkende mensen in Nederland cruciaal. Als je ziek wordt of toch je baan kwijtraakt. En nu komt de volgende strijd. Zorgen dat de belastingen voor gewone mensen in het land niet met 8 miljard gaan stijgen.
2: Ja, want dat is inderdaad de volgende vraag. Het geld moet toch ergens vandaan komen. Hoe nu verder?
4: Ja, het geld moet ergens vandaan komen. Die discussie is uitgesteld naar volgend jaar. Ja, ik vind dat je grotere bijdrage mag vragen van de allerrijkste mensen, van miljonairs. Dus daar zeggen wij, daar moet je het halen. Wat ik heel belangrijk vind is dat we eindelijk, kijk, iedere verkiezing opnieuw wordt verandering beloofd, maar krijg je meer van hetzelfde. Er wordt altijd gezegd, gewone mensen, de middenklasse, daar moeten we het voor opnemen. En na iedere verkiezing zie je gewoon weer dat zij betalen. En dat is nu niet anders. Als je de belasting op werken, de inkomstenbelasting met 8 miljard gaat verhogen de komende jaren. Maar voor directeuren, groot aandeelhouders, de belasting gaat verlagen. Ja, dan gaat er echt iets mis.
2: Ja, want nu schijnt ook dat het misschien bij onderwijs misschien bezuinigingen gaan plaatsvinden.
4: Dat gaat niet gebeuren. Dus allereerst, het is nu geparkeerd. Dus er zijn helemaal geen voorgenomen bezuinigingen. En voor iedereen die het nog niet door had in Nederland, dit is een minderheidskabinet. Ze hebben geen meerderheid. En als zij voorstellen op onderwijs te gaan bezuinigen, dan zeg ik tegen de vakbonden, boek het Malieveld maar. Wij zijn erbij, die bezuiniging gaan wij dan tegenhouden.
2: Nog even een vraag voor jullie samen. Hans, geen Marco, maar Hans Groos en Jesse Klaver. Hoe smaakte de taart?
3: Oh, die was heerlijk. Het was een lekker taartje. Hij was wel vers. Hij heeft geen oude muk meegenomen.
2: Jesse Klaver denkt daar hetzelfde over?
4: Ja, het was een heerlijk taart. Het is wel een hele hap zo op de vroege ochtend.
2: Fijne dag verder.
1: Ja. Ik heb nog één vraag, Quen. Ja. Ja, wie is nou Marco?
2: Jongens, Marco is een andere buschauffeur die hier ook ter plaatse was.
1: Oh. Ja. Die is hem gewoon gepeerd.
0: We zullen het nooit horen.
2: Ik heb heel veel namen gehoord deze ochtend, dus ik was een beetje in de war.
0: Nou, heel goed. Daar in de Telekstraat bij de HTM, onze eigen buitenpost Gwen. En zometeen na 9 uur een complete beestenboel.
1: Ja, inderdaad. Ja, we gaan een potje raden. Welk dier zoeken wij voor een mooie prijs? Namelijk geld om te besteden.
0: 50 euro.
1: Ja, dat is niet voor niks. Bij Avonturia de Vogelkelder.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Zometeen in Westwoord wakker dus een complete beestenboel. En dan hebben we het niet over Reinhard Roemen. Maar die heeft wel het regio-nieuws van 9 uur.
17: Kukeleku. De subsidie voor lichtpuntjes van Mariahoeve stopt, waardoor het voortbestaan van de stichting in gevaar komt. En daarmee dreigt een belangrijke voorziening voor bewoners van de Haagse wijk volgend jaar te verdwijnen. Vandaag is er een debat over de ontwikkeling van het gebied in het Haagse Mariahoeve. Tijdens de feesten rond Leidens Ontzet voelt niet iedereen zich altijd veilig. De gemeente Leiden houdt daarom een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid, waar bezoekers zich via een QR-code anoniem kunnen melden als ze iets naars meemaken of zien gebeuren. En een 13-jarige jongen is maandagavond mishandeld door een grote groep jongeren in de bosjes van Peks in Den Haag. De politie omsingelde het gebied direct daarna, maar de groep van vermoedelijk 9 jongens is niet meer aangetroffen. Het slachtoffer raakte licht gewond door de mishandeling. Meer regionieuws hoor je 9:30, nu het andere nieuws.
18: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
15: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
18: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
19: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
18: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bianca Damink, die is bij de ANWB.
20: De meeste files veroorzaken nog een paar minuten vertraging. Maar wat opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Het kost je 20 minuten extra vanaf Bodegraven. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20 naar Gouda sta je nog een kleine 10 minuten in de file tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie.
21: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
22: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
26: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
27: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
26: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
28: Tot 10 uur, West wordt wakker.
29: Dit is

0: Het alarm is gegaan. 070-390-5454. Een voucher ter waarde van €50 voor de grootste dierenwinkel van Nederland in Den Haag. Kan je allemaal leuke dingen kopen voor je diertjes.
1: Ja, en het enige wat je moet doen is nu bellen naar 070-390-5454. Wij hebben een dier in ons hoofd.
0: Ja, in ons hoofd.
1: En jij mag ons vragen stellen die wij kunnen beantwoorden met ja of nee. En je hebt je 40 seconden voor en dan probeer je zo snel mogelijk heel veel vragen te stellen en dan het dier te raden.
0: Ja, nou, dat gaat vast goed komen.
1: Ja, zeker.
0: En een mooie prijs ook natuurlijk. Dus 070-390-5454. Die waardebon voor €50. Dus je allemaal leuke dingetjes kunt kopen voor je eigen dieren.
1: Ook voor Dierendag natuurlijk. Kan je hem echt helemaal in het zonnetje zetten. Ja.
0: Nou, bellen maar en dan gaat het helemaal voor elkaar komen. En dan maken we er één grote beestenboel van hier op Radio West. George Benson die vult dan nog eventjes de tijd. En dat doet hij op buitengewoon kwalitatieve wijze. En ook nog eens on Broadway.

0: Oeh, George Benson, dat is lekker dit zeg. On Broadway, 1978. We kennen het ook nog van andere artiesten. De Drifters bijvoorbeeld. Met Phil Spector op gitaar, weet ik nog wel. En Nancy Sinatra heeft het ook nog gezongen. Maar deze mag er ook wezen, hoor. Bijna 9:15. Wij spelen een ander spel deze week.
1: Radio West, Beestenboel.
0: Ja, Beestenboel. Eén grote beestenboel.
2: Eén grote beestenboel. Ja, er komen hier allemaal beesten in de studio. Ja, en jij moet dan raden welk dier wij voor ons zien.
0: Ja, Shelly van Rijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Is het bij jou ook een beestenboel eigenlijk thuis of valt het wel mee?
3: Nou, toevallig net een kat overleden, maar ik heb nog wel een grote en een kleine hond.
0: Ah,
3: en
0: juist.
3: Toevallig werd ik ook nog geïnterviewd in het bos door je collega.
2: Echt waar?
3: Verleden week.
2: Ja. Waar ging dat over?
3: Of ik het waard vond wat ik uitgaf aan mijn dieren.
2: Oh.
3: Van jullie en collega.
0: Nou, dat is wel toepasselijk zeg.
2: En wat zei je toen?
3: Ja, dat het dik waard is.
2: Ja.

0: Ja, nou ja, misschien kan je dus wel gewoon ons geld nu gewoon uit gaan geven eigenlijk voor
1: ja,
0: de dieren.
1: Ja, dat dacht ik ook, ja.
0: Ja, je denkt, als ik heb nou dat interview gegeven, wil ik ook wat voor terug
1: ja.
0: ook?
1: Hè? Ja, ja, inderdaad.
0: Je hebt groot gelijk. Nou, Shelly, je weet wat we gaan doen. Je krijgt 40 seconden de tijd om ons vragen te stellen over dat dier wat we in ons hoofd hebben. Je mag tijdens die 40 seconden, als je dat denkt, weten natuurlijk ook af en toe gewoon even een dier roepen. Maar benut die tijd vooral goed door zoveel mogelijk vragen te stellen. En dan na die 40 seconden moeten we het zeker van je horen.
1: Oké, okay, ja. Moet ik dat nu doen?
0: Ben je ja, klaar gaat voor? Nu gebeuren. Okay. Over iedereen niet wegzakken bij de radio. Want als Shelly het nou onverhoopt niet mocht weten, dan kan je ons daarna bellen. En dan denk door te geven wat jij denkt.
2: Ja, het nummer, zet het alvast in je telefoon. Hoewel we natuurlijk alle vertrouwen in hebben, Shelly, dat je het gaat redden. 070-390-5454 ja. voor de tweede ronde.
0: Shelly, 40 seconden. Ze gaan nu in. Kom maar met je vraag.
1: Twee poten?
2: Nee.
1: Een vacht?
2: Ja.
1: Vier poten?
2: Ja.
1: Blaft het?
2: Nee.
1: Ja, even denken hoor. Is het gevaarlijk beest?
2: Ja, ja, ja.
1: Oké. Okay. Een insect?
2: Nee.
1: Is het in de dierentuin?
2: Ja, kan. Ja.
1: Oh, god.
0: De tijd is om. Ja, we moeten het nu horen. Wat denk je?
1: Een wolf?
0: Jij zegt een wolf. Nou, het dier staat hier toevallig naast ons. Dus we kunnen het aan het dier zelf gaan vragen. Ik ben heel benieuwd. Is dit de wolf?
2: Ja, dat is Boor de Wolf.
0: Het is Boor de Wolf.
2: Oh, ik dacht echt niet dat je het zou weten, Shelly.
0: Nee, wat goed, Shelly. Maar waarom dacht ze nou toch de wolf?
1: Nou, ja, ik weet niet. Iets met een vacht en gevaarlijk. En mijn vriend die deed zo van een wolf.
2: Oh, ja, wat ja. goed. Zeg, oh. Ja, je begon met blaffen. En toen dacht ik, oh, je zit wel heel dichtbij om met je hond. Maar,
0: ja. ja, nou, fantastisch.
2: Oh, wat goed, zeg.
0: Ja, want het betekent gewoon dat die voucher ter waarde van €50... voor de grootste dierenwinkel van Nederland in Den Haag, Aventuria, die is voor jou.
1: Nou, hartstikke top.
0: Ja, nou, dat gaat wel goed komen, denk ik, hè?
1: Ja, leuk. Ja, ik kom daar vaak.
0: Goed zo. Nou,
1: kan ik een keer gratis wat halen.
2: Dat is lekker,
0: nou,
2: ja.
0: Wie weet gaan we je nog eens over interviewen. Ja. Shelly, ontzettend veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Joe.
1: Succes nog.
0: Dankjewel, dag.
1: Moet ik nog blijven hangen?
0: Ja, doe maar even voor het goede resultaat.
1: Oh, ja.

0: Kings, 10 voor 9:30 op Radio West. We hebben feesten vieren binnenkort en wij zijn gek op feestjes vieren.
1: Ja, dat doen we met heel veel liefde.
0: Ja, want er is weer een mijlpaal, hè, die we hebben bereikt bijna.
1: Zeker.
0: Ik vraag even niet hoe de laatste tijd, maar toch, we hebben hem bereikt.
1: Ja, ik moet er altijd wel een beetje om lachen, want toen wij begonnen met West wordt wakker, Cheered Spoor, toen zei hij, ik doe het 3 jaar.
0: Ja, nou, dat is heel verstandig.
1: En daarna zien we wel weer verder. Ja. Maar we zitten inmiddels gewoon bijna op het dubbele.
0: Ja, maar dat is omdat het gewoon ook zo leuk is.
1: Maar dat is ook zo.
0: Dat meen ik echt.
1: Maandag, dan bestaat West wordt wakker officieel 6 jaar. Ja, dan, het 5 oktober zijn we begonnen met de uitzendingen. En we doen het nog steeds met heel veel liefde. Je hoort het zelfs als je stem het amper doet, dan komen we gewoon opdraven.
0: Ja, jij wel. Inderdaad, ja. Hoor.
1: En dat gaan we vieren. Het is wel leuk, want ook de Hoftram, het is het rijdende tramrestaurant dat door Den Haag gaat, bestaat ook, heeft ook een jubileum, 12,5 jaar binnenkort. En we gaan dat eigenlijk samen vieren met jou, die ook een feestje te vieren heeft. Dus heb je een feestje te vieren omdat je net opa en oma bent geworden, of heb je een diploma gehaald, zijn jullie zoveel jaar getrouwd? Het kan echt van alles zijn. Misschien als je wel een koffieverslaving en heb je al een 1/2 jaar geen koffie op.
0: Oh,
1: dat kan ook, hè?
0: Ja, dat kan allemaal.
1: Wees een beetje creatief als je denkt, ik wil heel graag mee, ik verzin even wat. Nou, hoe creatiever, hoe leuker.
0: Ja.
1: Je kan je opgeven via 070-307-8080. Dat is het WhatsApp-nummer. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan ga je dus mee met dat bijzondere restaurant. Waar Pierre Wind ook mee is. Je rijdt door een prachtig Den Haag. Wordt echt een heel leuk uitje.
0: Nou, en misschien ken je ook nog wel mensen die een feestje vieren.
1: Mag ook,
0: wil je ze opgeven. Dat zien we ook veel gebeuren. En dat is natuurlijk ook van harte welkom, zou ik bijna willen zeggen. Doe dat maar. Gewoon mailen, appen vandaag. In trouwens, aflevering is misschien even leuk voor de statistiek. Is hier onder ons. Aflevering 1539 ook al.
1: Dat is zo.
0: Dat is ook een hoop. Voor wie het allemaal te snel ging, bevat het nog eventjes kort maar krachtig samen.
2: West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Bijna 9:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regio-nieuws krijgt je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Geert. Goedemorgen, Jorinda.
17: Goedemorgen.
16: In de busgarage aan de Haagse Telexstraat zijn HTM-medewerkers vanmorgen vroeg verrast door proleider Jesse Klaver. Met taart bedankte Klaver hen voor de staking tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet Jette eerder deze maand. Gisteren werd bekend dat die bezuinigingen worden geschrapt. Je hoort Jesse Klaver.
18: Je moet je voorstellen, je houdt van je werk. Hè? Je staat iedere dag op omdat je denkt, ik wil mensen naar hun werk brengen of naar school. En dan besluit je om het werk neer te leggen. Dat doe je niet zomaar. Dan moet het heel ernstig zijn. En ik hoop dat heel veel mensen in Nederland zien, opstaan voor je rechten werkt.
16: Een oproep van minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting om mensen die permanent op een vakantiepark verblijven vooral met rust te laten heeft niet geleid tot meer zekerheid voor die bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West, de andere regionale omroepen en de NOS. In Nederland wonen volgens schattingen minstens 60.000 mensen permanent op een vakantiepark. Maar veel gemeenten in onze regio zijn daar in principe op tegen. En dan wordt er vaak gehandhaafd, zegt deze wethouder.
19: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we het toch gaan handhaven.
16: De subsidie voor lichtpuntjes van Mariahoeve stopt, waardoor het voortbestaan van de stichting in gevaar komt. Daarmee dreigt een belangrijke voorziening voor bewoners van de Haagse wijk volgend jaar te verdwijnen. Na de fatale explosie aan de tarwekamp speelden lichtpuntjes een belangrijke rol bij de opvang en hulp aan getroffen bewoners.
20: Je ziet daar echt dat ze bijvoorbeeld zelfs ook bij een noodsituatie aan de tarwekamp ze kunnen gelijk inspringen. Je ziet dat iedereen ze weet te vinden. vraag ik me ook wel echt af of dit college weet waar ze echt op bezuinigen. Dat dit soort voorzieningen, die moet je gewoon hebben in een wijk.
16: Het Haagse pro-raadslid Fenna Timsi was dat. Vandaag is er een debat over de ontwikkeling van het gebied in het Haagse Mariahoeve. En voor een nieuw sportpark aan de Thijssenweg in Delft moeten 652 bomen verdwijnen. En de geplande verhuizing van honk- en softbalvereniging Bluebirds in de buurt wordt 2 keer zo duur. Niet 5, maar 10 miljoen. De Delftse gemeenteraad moet nog beslissen of het extra geld er ook echt komt. Sportclub Bluebirds, dat in juli van dit jaar 60 jaar bestond, moet plaatsmaken voor 1500 studentenwoningen.
15: Het weer, Jordi Bloem.
17: Heel af en toe kan de zon er nog bij komen vandaag, maar het zijn vooral de wolken die overheersen. En het is nog wel warm, want het kan vanmiddag 23 tot 24 graden worden met zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Die voert nog de warme lucht aan. In de loop van de middag, maar vooral vanavond, kan het gaan regenen. En dan wordt het uiteindelijk minder warm, morgen en ook de dagen daarna, maar nog wel 20 graden 's middags. Nou, morgenochtend zou er nog een beetje regen kunnen vallen in alle vroegte, maar dat trekt weg. Later komt de zon er af en toe bij met zuidwestelijke bries en 20 graden dus. En ook vrijdag en in het weekend kan het 's middags 20 graden worden. De nachten worden frisser met kans op mist. Maar overdag laat de zon zich af en toe zien.
15: En Bianca Damink is bij de ANWB.
21: De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je bij Woerden nog wel een kleine 10 minuten vast. Op de N11 van Leiden naar Bodegraven heb je voor de aansluiting met de A12 ook nog 10 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je ook 10 minuten in de file bij Dordrecht.
16: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Joris Winter en Fire om 9:55 in West wordt wakker.
1: Ondertussen
0: in Politiek Den Haag, daar treffen wij onze SBS- en spuigastencollega Jeannot van Beurdena. Opnieuw toch een dag weer met heel veel politiek nieuws. Want daar was dan die brief natuurlijk van het kabinet waarin staat dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van de baan zijn. Maar dat bijvoorbeeld kleine spaarders dat wel zullen merken. Die moeten toch meer gaan betalen. Ook voor box 3 worden oplossingen aangedragen. Maar ja, wat nou als bijvoorbeeld toch de sociale zekerheid, de gesprekken daarover te weinig opleveren. Wat gebeurt er dan? Nou, genoeg om met Jeannot van Beurdena over te praten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Allereerst toch maar even, hoe is de stemming eigenlijk in Den Haag na dit nieuws? Want volgens mij is het maar net wie je spreekt.
2: Nou, het is vooral bij de coalitiepartijen heel veel opluchting. De afgelopen tijd hebben we gezien eigenlijk dat het muurvast zat. Ze zijn natuurlijk een minderheidskabinet, moeten op zoek naar die meerderheid. En dat wilde maar niet lukken. Ja, nu is daar toch een opening voor gekomen. Hebben ze wel heel veel voor moeten betalen, als het ware. Hebben ze heel veel voor moeten inleveren. Maar goed, doordat er nu dus eindelijk weer beweging is, daar heel veel opgeluchte reacties. Jesse Klaver gisteren, links. Ook Laurens Dassen, die hebben nu samen een bondje, heel blij. Die zien de echte handreiking van dus nu het kabinet naar hen toe. Dat is waardoor die beweging nu ook mogelijk wordt. Maar als links blij is, ja, dan is eigenlijk ook de traditie in Den Haag dat rechts niet blij is. En dat was gisteren dus ook het geval. Ondanks dat er voor box 3 een toch wel meer onderwerp voor rechts een oplossing is gekomen, ja, geen blije reactie bij bijvoorbeeld Joost Eerdmans van Ja 21. Bij de SGP, Christoffer, de partijleider daarvan, ook niet blij. En dat zijn wel partijen met wie het kabinet de afgelopen tijd juist in gesprek was voor die steun.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat dan in de coalitie eigenlijk de VVD toch het meeste heeft ingeleverd? Want die wilde toch graag over rechts?
2: De VVD wilde heel graag in ieder geval ook de rechtse kant openhouden. Dus dat wordt de komende tijd ook echt wel interessant of het lukt om Ja 21 en de SGP toch nog aan boord te krijgen. Want ja, bij de VVD heb ik de afgelopen tijd steeds achter de schermen gehoord: als we alleen met links gaan, dan gaan wij dat in het kabinet niet meemaken. Dus dat is ook nog wel, ja, een soort donderswolk die daarboven hangt. En in ieder geval hebben zij heel veel moeten inleveren wat betreft die sociale zekerheid. Die uitkeringen waarop bezuinigd zou gaan worden. Eerst 6,5 miljard. Nou, dat werd toen 3 miljard en nu is het naar nul. Maar goed, dat is ook iets waar CDA en D66 op hebben moeten inleveren uiteindelijk. Want ook zij zeiden, dat is echt cruciaal om dat te doen, want we moeten gaan hervormen.
0: Ja, nou is iedereen het daar misschien ook wel over eens dat bijvoorbeeld die VIA hervormd moet worden. Maar er is dus ook nog zo'n gat van 3 miljard euro wat gevonden moet worden. Is er nou ook toch wel heel erg sprake van uitstel eigenlijk? En eerst maar eens even kijken of typisch Nederlands misschien de polder het allemaal zelf wel regelt. Ja, waar kijken we naar?
2: Nou, we kijken eigenlijk naar mensen die allemaal, wat mij betreft, iets te vroeg juichen. Want het is precies wat jij zegt. Het is ook een soort uitstel. Die 3 miljard, die hebben ze nu inderdaad volledig van tafel gehaald als het gaat over die bezuiniging op uitkeringen. Maar die staat even tijdelijk, ja, ergens geparkeerd bij het ministerie van Financiën. Dat hebben ze helemaal weggehaald. Er kan nu daardoor makkelijker gesproken gaan worden. Dat gaan de vakbonden en gaan Jesse Klaver nu ook doen. Maar goed, het kabinet zegt nog steeds, de hervorming op, ja, de WIA, op die uitkeringen, die moet er nog steeds komen. Dus daar moet een oplossing voor gevonden gaan worden. Die hervorming moet ook echt geld gaan opleveren. Maar ja, de vraag is, levert dat uiteindelijk die 3 miljard op? Dat staat nu niet meer vast. Dat hoeft ook niet meer. Ja, en wat doe je dan met geld dat daar uiteindelijk niet wordt opgebracht, wel was ingeboekt? Nou, daarvoor hebben ze gezegd, gaan we met een soort kaasschaaf over de ministeries heen? Gaan we daar wat geld zoeken? Gaan we niet, als er inflatie is, daar extra geld naartoe brengen? Nou, dat gaat niet gebeuren bij Justitie en Veiligheid en Defensie of bij de infrastructuur voor de wegen. Dat vinden ze allemaal te belangrijk. Dan kom je op andere ministeries uit. En zo had de NOS gisteren de scoop dat dat bijvoorbeeld bij onderwijs kan gaan gebeuren. Dat de coalitie daar een afspraak over gemaakt zou hebben.
0: Ja, in het uiterste geval 1,2 miljard bezuinigen op onderwijs. Toen dacht ik wel meteen, dat zal D66 leuk vinden. Dat is toch de onderwijs partij bij uitstek?
2: Dat is de onderwijspartij inderdaad bij uitstek. Ik zag gisteren ook Jan-Pater Notte bij Renze zitten op RTL en die zag je gelijk proberen zich in allemaal bochten te manoeuvreren om hierbij weg te bewegen. Die zei, ja, ik garandeer dat wij hier als coalitiepartij niet voor gaan zorgen. Is natuurlijk een handige manier van formuleren, want het kabinet kan dat dan alsnog doen. Ja, dat is iets waar hij niet blij mee is. Maar het lijkt me dat daar ook op links bij bijvoorbeeld juist Jesse Klaver, die gisteren zo blij was, ook niet enthousiast op gereageerd wordt.
0: Nou, speciaal voor jou hebben we hem dat ook eventjes gevraagd. Stel nou dat er inderdaad bezuinigd gaat worden op onderwijs. Wat wordt dan de reactie van Pro?
3: Voor iedereen die het nog niet door had in Nederland, dit is een minderheidskabinet. Ze hebben geen meerderheid. En als zij voorstellen op onderwijs te gaan bezuinigen, dan zeg ik tegen de vakbonden, boek het Malieveld maar. wij zijn erbij. Die bezuiniging gaan wij dan tegenhouden.
0: Ja, een hele zelfverzekerde Klaver, hè? Die gewoon zoiets heeft van, joh, luister eens. Wij bepalen wel wat er gebeurt.
2: Ja, we zijn eigenlijk op een nieuw startpunt gekomen. We hebben dat de afgelopen tijd ook wel vaker gezegd. Ik in ieder geval in mijn politieke analyses, anderen ook. Van ja, er is nu een nieuw startbod. Eigenlijk is dat nu weer het geval, want uiteindelijk gaat het erom dat er steun komt voor die begroting van het kabinet, voor dat belastingplan waarin staat hoe de inkomsten voor de overheid het komende jaar worden geregeld, hoeveel belasting we moeten betalen. Die meerderheid is er nog steeds niet. Er is nu een handreiking gedaan aan links, een handreiking aan rechts. Daarvan is gezegd, op bepaalde begrotingen kunnen wij nu steun gaan geven. Maar een totaal akkoord of duidelijkheid over totale steun, die is er helemaal nog niet. Dus nog steeds een spannende tijd. Vandaag en morgen zelfs debatten ook weer over die financiën. Dus er moet nog veel meer duidelijkheid gaan komen dan die er nu is.
0: Ja, en dus gaat het Vermeer eigenlijk de komende maanden gewoon nog lekker door.
2: Daar lijkt het wel op.
0: Geno van Beurden vanuit Den Haag, dankjewel.
4: West wordt wakker.

0: Ja, blijft steen goed hoor. Olivia Dean en Man I Need. Had ook gekund dat ik het ineens niet meer zo goed zou vinden. Jammer geweest.
1: We gaan er vandoor!
0: We gaan er vandoor, Jorien.
2: Ja, het is ook wel tijd.
0: Het is tijd.
2: Ja. Ik kom morgen ook niet.
0: Nee, nee.
2: Om mijn stem rust te geven.
0: Is dat het?
2: Ja, dat is het.
0: Ja, dat is hartstikke fijn. Ik dacht eigenlijk even, dat zei ik net al tegen Angelique, dat je, we hebben natuurlijk gisteren even die opfriscursus radio gehad. Dat ze tegen je hadden gezegd, joh, je moet je stem gewoon wat dieper gebruiken. Want dan klinkt je nog serieuzer.
2: Ja, maar dat kan ik ook wel gebruiken inderdaad.
0: Maar dat is het dus niet.
2: Nee, dat is het in dit geval niet.
0: Nee, heel goed. Nee. Patrick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Oh, jij klinkt weer wat beter dan gisteren.
3: Ja. Ja, dat gaat ook in golven. Maar nu ben ik behoorlijk aan het snotteren, maar qua stem gaat het tot nu toe.
0: Ja, het is één zieke boekje.
3: Ja, het is verschrikkelijk.
0: Het is ongelooflijk.
2: De bacillen vliegen hier in het rond.
0: Ik zie ze ook gewoon letterlijk. Ja. Het is echt heel raar. Maar goed. Dus Angelique, blijf maar op veilige afstand hoor. Bonjour.
4: Bonjour tout le monde.
0: Ja, bij jou alles normaal?
4: Jullie moeten bijna met van die mondkapjes.
0: Die mondkapjes.
4: Schermen, toestanden werken.
2: Ik dacht wel, ik moet morgen heb ik controle voor mijn donorier. Dat heb ik één keer in zoveel tijd natuurlijk.
0: Controle,
2: dus een grote controle. Eén keer in de twee jaar moet ik dan weer helemaal door de molen bij het LUMC.
0: Ja.
2: Maar ik dacht wel, moet ik dan daar weer mondkapje om? Want er zijn natuurlijk allemaal zieke mensen in een ziekenhuis. Dat is altijd gek.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. We hadden vanmorgen nog de luisteraar van de Sweet 16. Die had ze nog.
2: Ja, inderdaad, de Westmondkapjes. Ja, dus het M-woord.
0: Het kan zomaar. Nou, jeetje. Er zijn er 7000, geloof ik, in omloop ongeveer. Dus er moet nog wel ergens eentje te krijgen.
2: Ik denk het ook, ja.
0: Jeetje, man. Over 6 jaar West wordt wakker gesproken. Ja. Daar zijn we mee begonnen.
2: Dat was het eerste jaar,
0: ja. Angelique, wat gaan we doen vandaag?
4: We gaan toch nog wat vitamine halen, als ik het zo hoor. Dat lijkt me toch wel heel verstandig.
2: Heel fijn, ja.
4: En dat gaan we lekker buiten gaan we dat doen. We gaan richting Lisserbroek, want daar heb je landgoed de Olmehorst. En dat ligt er al heel lang. Dat ligt er al sinds 1854.
0: Op geestgronden?
4: Nee, dat was gisteren. Nee. 1854, dat is 2 jaar na de drooglegging van de Haarlemmermeerpolder. Daar heb je een man en die heet Stefanus de Klerk. En dat is een telg uit een Amsterdams koopmansgeslacht. En die dacht bij zichzelf, weet je wat? Ik ga gewoon Amsterdam uit. Ik ga een beetje in de akkers beginnen. En die heeft gewoon een stukje pioniersgrond gekocht. Is daar een akkerbouwbedrijf op gestart. En in het begin hadden ze daar alleen maar tarwe, vlas en aardappelen. En aan het eind van de 19e eeuw dacht de familie, we gaan wat anders doen. We gaan daar fruitbomen neerzetten. En dat werd toen landgoed de Olmehorst. Dan denk je, olmen, fruitbomen, hoe zit dat?
0: Iepen werden toen heel vaak olmen genoemd, toch?
4: Kijk. Jij weet het, precies.
2: Ja,
4: zo is het. En die oprijlaan naar dat landgoed toe, daar stonden al die iepen, die stonden daar.
2: Hoe weet je dat toch allemaal, Tjeerd?
0: Ja, ik ben heel breed georiënteerd.
2: Het is ongelooflijk, wat jij overal eigenlijk weet. Ja.
4: En nu inmiddels 60 generatie van de familie de Klerk, die zijn met de fruitbomen bezig. En het is natuurlijk nu oogstseizoen. En het leuke ervan is, je kan zelf plukken. Nou, hoe leuk is dat? Zelf je appeltje of je peertje van de boom afhalen. Nou, vandaag is het alleen maar appelen die je kan plukken. Ze zijn 's middags zijn ze op woensdag geopend van 1 tot 5. En in het weekend kan je ook plukken. En dan kan je ook peren plukken. Want waarschijnlijk hebben ze minder peren dan appelen, denk ik. Dus op de woensdag lekkere appelen plukken. En in het weekend peren en appels.
0: Ik durf dat met jou niet zo goed. Omdat ik denk echt dat jij bloedfanatiek bent. Dat je dan iedereen om je heen wegslaat met zo'n grote stok. En laat me dat door. Appels, hond. Ik zie dat, ik weet het niet. Er komt toch dat agressieve...
4: Heb je tegen mij of heb je tegen Jorin?
0: Nee, natuurlijk heb ik tegen jou, Angelique.
2: Ik zou dat nooit zo doen.
4: Nee, ik ben heel voorzichtig. En ik ben natuurlijk wel heel selectief. Ik haal alleen maar de mooiste appels van de boom.
0: Zo kan je
2: de rot en de rest mogen lekker de rotte afdankertjes hebben.
4: Precies, die harde. Ja,
0: ik weet niet welke variant beter is voor jezelf. Maar goed, zometeen na 10 gaan we aan de bak. Wat gaan we doen, Patrick?
3: Natuurlijk de beestenboel. We hebben de jaren van vandaag. Misschien eeuwig roem voor Leonard Cohen en Dance Me to the End of Love. Het fenomeen postorderbedrijf in 1983 komen wij tegen in de archiefbak. En de plaat voor 12 met gevederde muzikale vrienden vandaag.
0: Fly like an eagle?
3: Ja, dat had gekund inderdaad. Ja, maar die is niet.
0: De vogeltjesdans?
3: Nee, verschrikkelijk. Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig.
0: Dat zijn wel gevederde vrienden.
3: Ja, absoluut. Ja, had gekund hoor.
2: One day I'll fly
4: birds
2: away.
4: Birds van Anouk?
3: Nee.
2: Ook niet?
3: Er zitten wel birds in een van de titel, maar niet deze birds.
2: Nee, ik weet het even niet.
0: Nee. Nou ja, goed. Hartstikke leuk. Je kunt het kiezen. Ja. We horen straks na 10 ook echt wat het is.
2: Ik ben wel benieuwd ineens.
0: Ja, ook omdat Jeroen Latijnhouwers gisteren beide wist. Ik denk, dat maakt er helemaal niks van. Tot morgen.
2: Morgen. Nee, ik ben er morgen.
0: Nee, natuurlijk
2: tot vrijdag.
0: Ja, tot vrijdag. Oh, dat ben ik. Morgen met Aniek. Dat is ook leuk.
2: Ja, dat is ook leuk, ja.
0: Dag Angelique.
4: Tot morgen.
0: Ja, je bent er gelukkig ook.
4: Ik hou vast.
0: Ja. Oh, met je oorbellen ook. Goed hoor.

regrets. I've had a few, but then again, too few to mention.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport. Das makkelijk scoren.
6: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: In zo'n dik boek bladeren en dan op een briefkaartje bestellingen doorgeven. Het postorderbedrijf. Straks komen we tegen in de archiefbak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Hommer.
9: In de busgarage aan de Haagse Telekstraat zijn HTM-medewerkers vanmorgen vroeg verrast door proleider Jesse Klaver. Met taart bedankte Klaver hen voor de staking in het OV tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet Jette eerder deze maand. Gisteren werd bekend dat die bezuinigingen worden geschrapt. 13-jarige jongen is maandagavond mishandeld door een grote groep jongeren in de bosjes van Pex in Den Haag. Politie omsingelde het gebied direct daarna, maar de groep van vermoedelijk 9 jongens is niet meer aangetroffen. De jongen raakte licht gewond. En in de Oude Kerk in Delft worden binnenkort popliedjes in een klassiek jasje gestoken tijdens Dutch Classics. Van Boudewijn de Groot en Doe Maar tot hits van Estien en Goldband. Ze worden uitgevoerd door een pianokwartet. En André van Duin praat het geheel met persoonlijke verhalen aan elkaar. Daar in de Oude Kerk in Delft vanaf 6 november. Meer regio nieuws 10:30, nu het andere nieuws.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
18: Tot 12 uur aan de bak.

0: Het is een van de twee. It's you or me. Het is Raccoon op Radio West. Nou, in dit geval zijn we er allebei. Goedemorgen.
1: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
0: Ik aan deze kant, jij aan die kant voor de tiende jaargang aflevering 2345 van Aan de Bak. Met later vanochtend natuurlijk een nieuwe ronde Eeuwige Roem. Daarin wellicht Eeuwige Roem voor Leonard Cohen. We hebben de verjaardagskalender, 30 september. Ik hoor dat rond deze periode heel veel mensen jarig zijn. Dus laat me maar weten wie je kan feliciteren via Aan de Bak. Apenstaartje omroepwest.nl. Aan de bak@omroepwest.nl. Ja, ik klink nog steeds een beetje snotterig dus. Dat moet je me maar vergeven. Maar desalniettemin spelen we natuurlijk straks de Radio West Beestenbol. In het kader van Dierendag maak je kans op een bon van 50 euro. Aan de Bak. Maar eerst even op bezoek bij Elvis Presley in Graceland.

0: nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dat kon niet elke Nederlandse groep zeggen. Shocking Blue heeft het wel op hun naam staan. Venus.
1: De plaats. Voor 12.
0: In het kader van Dierendag, muzikaal gevogelte staat tegenover elkaar in de plaats voor 12 vandaag.
1: Nummer 1.
2: I am the little red rooster. Too late is the crow for days.

0: Welk van deze gevederde vriendjes wil je straks horen rond 11:50? Is dat de Little Red Rooster van de Rolling Stones? Of zijn dat de Three Little Birds van Bob Marley en de Wailers?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ik ben heel benieuwd welke er voorbij fladdert op de radio straks rond 11:50. 1 is Rolling Stones, 2 Bob Marley en de Wailers. Even naar de Facebookpagina van Radio West of appen naar de studio 070 307.

0: Ik ga straks, kom ik ben zo thuis, dan neem ik een 0,0. Ja, koud is het. En het is toch ook best wel te zuinig.
1: Jawel.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen.
1: Ja.
3: Je krijgt sommigen als puber komen voor het eerst bij je met de diagnose met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Goedemorgen, extra koffie.

0: Carpenters and Yesterday Once More. Dit is Radio West met straks de beestenboel van Radio West. Dus hou je telefoon in de buurt. En het regionieuws komt eraan. Automobilisten die gisteren op de A4 een rood kruis hebben genegeerd... zijn op de bon geslingerd. Hoe het zit, hoor je zo van Reinoud.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
1: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok... en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 10:40. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer.
14: 10 bestuurders hebben gisteren een boete gekregen... omdat ze een rood kruis negeerden boven de A4 bij Den Haag. Veel agenten waren afgekomen op een melding van een ongeval met letsel op de A4... bij de splitsing met de A13. Volgens de politie ontstonden gevaarlijke situaties voor de agenten... die bezig waren met de afhandeling van het ongeval. De hoogte van de boete voor het negeren van een rood kruis... boven de snelweg wordt bepaald door de officier van justitie. In de busgarage aan de Haagse Telexstraat... zijn HTM-medewerkers vanmorgen vroeg verrast door proleider Jesse Klaver. Met taart bedankte Klaver hen voor de staking... tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet Jetten eerder deze maand. Gisteren werd bekend dat die OV-bezuinigingen worden geschrapt. Je hoort Jesse Klaver.
15: Je moet je voorstellen, je houdt van je werk. Hè? Je staat iedere dag op omdat je denkt... ik wil mensen naar hun werk brengen of naar school. En dan besluit je om het werk neer te leggen. Dat doe je niet zomaar. Dan moet het heel ernstig zijn. En ik hoop dat heel veel mensen in Nederland zien... opstaan voor je rechten werkt.
14: Proleider Klaver in de busgarage aan de Telexstraat... om de HTM-medewerkers dus te bedanken voor hun inzet. Hun doel is bereikt, maar Klaver waarschuwde voor nieuwe stakingen... tegen andere bezuinigingsplannen van dit kabinet.
15: Voor iedereen die het nog niet door had in Nederland... dit is een minderheidskabinet. Ze hebben geen meerderheid. En als zij voorstellen op onderwijs te gaan bezuinigen... dan zeg ik tegen de vakbonden, boek het Malieveld maar. Wij zijn erbij, die bezuiniging gaan wij dan tegenhouden.
14: In Sassenheim is een bestuurder van een 45-kilometer-autootje... door de voorpui van een makelaarskantoor gereden. ongeluk vond gisteren al plaats, maar vanmorgen werd nog de schade opgeruimd, zag verslaggever Gwen Ouwehand.
16: Daar zijn ze nu de glasscherven van de grond aan het rapen. Ik sprak met iemand die het allemaal heeft zien gebeuren en die zegt dat het 45 kilometer autootje wilde keren en een draai maakte en in plaats van de rem het gaspedaal indrukte. En zo op die manier reed het door die voorpui heen. Het maakte een hele hoop lawaai. De makelaar zelf was op het moment niet aanwezig, dus die heeft er niks van meegekregen, behalve dan dat hij nu de troep moet opruimen.
14: Ja, die was in een ander huis, denk ik. De bestuurder is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis, meldt nog het Leids Dagblad. In de Oude Kerk in Delft worden binnenkort popliedjes in een klassiek jasje gestoken tijdens Dutch Classics. Van Boudewijn de Groot en Doe Maar tot hits van Steen en Goldband. De grote kracht zit volgens de organisator in de manier waarop bekende pophits opnieuw worden uitgevonden. De hits zijn speciaal gearrangeerd voor een pianokwartet bestaande uit piano, viool, altviool en cello. Dat zorgt voor een vertrouwd, maar juist ook verrassend geluid, aldus de organisatie. André van Duin praat het geheel met persoonlijke verhalen aan elkaar. Dutch Classics vindt vanaf 6 november 2 maanden lang plaats in de Oude Kerk in Delft.
17: En dan naar het weer voor vandaag. Jordi Bloem, hoe ziet het eruit? Heel af en toe kan de zon er nog bij komen vandaag, maar het zijn vooral de wolken die overheersen. En het is nog wel warm, want het kan vanmiddag 23 tot 24 graden worden met zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Die voert nog de warme lucht aan. In de loop van de middag, maar vooral vanavond, kan het gaan regenen. En dan wordt het uiteindelijk minder warm, morgen en ook de dagen daarna, maar nog wel 20 graden 's middags. Nou, morgenochtend zou er nog een beetje regen kunnen vallen in alle vroegte, maar dat trekt weg. Later komt de zon er af en toe bij met zuidwestelijke bries en 20 graden dus. En ook vrijdag en in het weekend kan het 's middags 20 graden worden. De nachten worden frisser met kans op mist. Maar overdag laat de zon zich af en toe zien.
14: Dankjewel Jordi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Robbie Williams op Radio West en Candy.
1: De archiefbak.
0: Ja, misschien wat lekkers voor je dier kun je kopen met een waardebon ter waarde van 50 euro. Dat doen we straks in de Radio West Beestenboel, maar eerst...
2: 1983.
0: Op 30 september 1983 wordt het Groots Leids Herendispuut Expresso opgericht. Hun credo is, relax en ontspan, dan ben je pas echt een man. Ja, kenmerkend voor deze studentenvereniging is de wat harde humor. Leden leren snel om te incasseren, maar ook zelf uit te delen. Zo ontwikkelen ze een rappe Leidse bek, zo heet het in 1983. Ter gelegenheid van het nieuwe Kiss-album Lick It Up zendt MTV op 18 september 1983 een special uit rond de groep. Hierin zijn de leden voor het eerst zonder hun kenmerkende gezichtsbeschilderingen te zien. Net als op de hoes van Lick It Up. De ontmaskering van de groep valt samen met haar 10-jarig bestaan. Vanaf het eerste optreden van de groep in januari 1973 heeft Kiss altijd met make-up op gespeeld. En het fenomeen postorderbedrijf is al aardig ingeburgerd in ons land in 1983. Eén keer in de zoveel tijd valt er dan een dikke catalogus op je mat. Dan kun je op een briefkaartje invullen wat je wil bestellen. Dat stuur je gratis op en dan komen de producten vanzelf bij je thuis. Een soort internetshoppen voordat er internet was eigenlijk. Hè? In 1983 zien we een reclame van een van die postorderbedrijven. Adèle Bloemendaal en Sylvia Deleur spelen twee dames die naast elkaar zitten bij de kapper. Serge-Henri Valke is die Italiaanse kapper die helemaal gek wordt van die vrouwen die maar niet stil kunnen blijven zitten als ze het hebben over hun grote favoriet, de gids van een postorderbedrijf natuurlijk.
3: Ik ken hem al 30 jaar en voor mij blijft hij de enige.
4: Oh, ik ook. Oh, het is toch zo'n heerlijke dikkerd.
5: Astai fermo, signorina.
3: Ik blijf maar nieuwe dingen in hem ontdekken.
4: Ik hoef hem niet de hele dag te zien, maar ik wil hem wel binnen handbereik.
3: Dolblij ben ik met hem, maar ze blijven er allemaal van af.
5: Prego, signorina.
3: Wil je hem zien?
5: Doet hij, ik kan nog pas op je.
6: Gaat niet goed met die jongen.
2: 19.

0: Was ik bijna vergeten, die tv-reclame. Het gaat niet goed met die jongen. Dat riepen we destijds regelmatig. 1983, tell her about it. Billy Joel.
1: Radio West, Beestenboel.
0: Ja, zeker, want aanstaande zondag is weer Dierendag. En dan wil je natuurlijk je favoriete huisvriendje een extra cadeautje geven. Een extra speeltje of misschien wel wat dierenvoer extra kopen. Dat is ook niet goedkoop namelijk. En dat kan met een voucher ter waarde van €50. Kun je uitgeven bij de grootste dierenwinkel van Nederland in Den Haag. En het is heel simpel. Je belt met de studio en je raadt welk dier ik in mijn gedachten heb. En dat doe je door 40 seconden lang allemaal vragen te stellen die ik kan beantwoorden met ja of nee. Dus van het type, is het een insect? Kan die je bijten? Past het in je handpalm? Ik roep maar even wat. Dat soort dingen. 40 seconden, daarna wil ik een dier horen. En als je het goed hebt, dan heb je die €50 te pakken. Ja, zo simpel is het. Dat is het moment om te bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. Zorg ervoor dat jouw favoriete huisdier een topdierendag krijgt aanstaande zondag. Met zo'n waardebon ter waarde van €50.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow op Radio West en zo'n beetje het enige liedje dat echt in ons collectief geheugen is blijven hangen van deze mevrouw. All I Wanna Do.
1: Radio West, Beestenboel.
0: Speel ik met Leni van Dijk uit Zoetermeer. Goedemorgen, Leni.
2: Goedemorgen.
0: Heb je één of meerdere huisdieren?
2: Ik heb er zelf één, maar er woont hier de hond van mijn zoon woont hier ook.
0: Ah.
2: Dus ik heb er twee.
0: Ja, precies. En wat is het huisdier dat je zelf hebt?
2: Twee honden.
0: Twee honden?
2: Zijn, twee honden.
0: En wat voor Russell. Jack Russells, twee stuks?
2: Ja. Ja, moeder en dochter.
0: Oh, hoe heten ze?
2: Luna en Laika.
0: Luna en Laika. En de moeder en dochter, dus die gaan goed met elkaar?
2: Ja hoor,
0: ja,
2: prima.
0: Ja, dat moet wel natuurlijk. Ja. Oké, nou, ik heb een heel ander dier in gedachten. Je krijgt 40 seconden de tijd om vragen te stellen. Dat zijn ja-nee-vragen, hè? Let erop, want anders mag ik niks zeggen. En je mag altijd gokken tussendoor, maar in die tijd is het handigst om vragen te stellen en dichterbij te komen. En dan na die 40 seconden wil ik één dier horen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, is goed. Ja, ik ben er klaar voor.
0: Succes, Leni. Daar gaan we. De tijd gaat nu in.
2: Dank je. Is het een huisdier?
0: Nee.
2: Heeft het vleugels?
0: Nee.
2: Woont het op een boerderij?
0: Ja.
2: Heeft het vier poten?
0: Ja.
2: Zegt het boel?
0: Nee.
2: is het een geit?
0: Nee.
2: Vier poten?
0: Mm-hmm.
2: Geen boel? Op een boerderij?
0: Klopt.
2: Eentje paard?
0: Nee.
2: Nee.
0: Je tijd is officieel om. Ik wil zo één dier horen. Ik vat het nog even samen. Het is geen huisdier, het heeft geen vleugels. Het woont op een boerderij, heeft vier poten en zegt geen boe. Wat is jouw antwoord?
2: Schaap.
0: Jij zegt schaap. Nou, laten we even luisteren, want hij staat hier toevallig. Nou, ja!
2: Ja,
0: hoor, dat is hartstikke goed. Oh, wat ben ik daar blij om, want je was al zo dichtbij. Ik denk, het zal toch niet gebeuren dat je... Ja, rustig maar. Hij is ook heel enthousiast, hè, is die.
2: Ja, ik hoor
0: het. Ik denk, het zal toch niet gebeuren dat je er net even naast grijpt. Maar het was een schaap, wat goed, joh. Hartstikke goed.
2: Ja.
0: Nou,
2: okay.
0: Dat heb je dus uitstekend gedaan. Ik zou bijna willen zeggen, je bent een droomkandidaat. Want dit is hoe je het perfect speelt. Heel veel vragen stellen, zodat je aan het eind gewoon het goede antwoord kunt noemen. Dat is top gedaan, Leni. En goed nieuws voor Luna en Laila. Want de waardebon van Aventuria, €50, die is voor jou. Dus van harte gefeliciteerd.
2: Ja. Dankjewel. Ik zie hem tegemoet.
0: En een mooie dierendag.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Straks terug naar 1974 voor het einde van Radio Noordzee. En Eeuwige Roem komt eraan. 11 uur, eerst nieuws uit de regio. Reinhard Rommer.
16: 10 automobilisten hebben gisteren een forse boete gekregen omdat ze een rood kruis negeerden boven de A4 bij Den Haag. Volgens de politie ontstonden gevaarlijke situaties voor agenten die bezig waren met de afhandeling van een ongeval daar. In Sassenheim is een bestuurder van een 45 kilometer autootje door de voorpui van een makelaarskantoor gereden. De bestuurder is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de busgarage aan de Haagse Telexstraat zijn HTM-medewerkers vanmorgen vroeg verrast door proleider Jesse Klaver. Met taart bedankte Klaver hen voor de staking in het OV tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet Jette eerder deze maand. Gisteren werd bekend dat die bezuinigingen worden geschrapt. Meer regionieuws 11:30. Nu hoor je het andere nieuws.
17: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd er daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
18: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
19: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
23: Tot 12 uur aan de bak.

0: Lisa Sandfield en Change op Radio West.
1: Eeuwige roem.
0: Ook zo'n plaatje dat nog niet op de roemlijst gesignaleerd is. Maar dat geldt wel voor meer liedjes hoor. Dus duik maar eens even in je eigen platenkast. En laat me weten wat jij nog mist op de roemlijst. En als je dan denkt, ja, dat kan die wel lekker zeggen, die Van Houten. Maar wat staat er dan precies op? Je mag me altijd even mailen. Patrick@omroepwest.nl. En dan stuur ik je die lijst toe. Dan kun je zelf even grasduinen en kijken wat je nog mist op die prachtige lijst met liedjes. Even mailen. Patrick@omroepwest.nl. Wilma Looijsijn is 66 jaar, woont in Den Haag. Ze is 46 jaar getrouwd, heeft 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Wilma heeft altijd in de ouderenzorg gewerkt en gaat nu nog graag op pad met oud-collega's. Verder houdt ze van knutselen, handwerken. En Den Haag is 46 jaar getrouwd, heeft 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Wilma heeft altijd in de ouderenzorg gewerkt en gaat nu nog graag op pad met oud-collega's. Verder houdt ze van knutselen, handwerken en pottenbakken. Goedemorgen.

0: er 3 aankers gehad. Van nou, weet je, ik ga daar lekker mijn bot op vieren. Ik had vroeger een poppenhuis. Ja, dat is nog steeds de liefde, zeg maar. Het is zo leuk.
1: Dus
0: en vooral de dingetjes van de oude dingetjes die je vroeger had.
1: Ja.
0: De kringlopen afgaan. Ja, dat is echt ontzettend leuk.
2: Want vind je nog wel eens bij kringlopen en tweedehandszaakjes poppenhuisdingetjes van vroeger? Is dat nog te vinden?
0: Ja, zeker. Ja?
2: Okay.
0: Je moet er wel heel vlug bij zijn, want het gaat heel vlug weg natuurlijk.
1: Ja.
0: En vooral de oudere dames vinden het leuk. En ook wel hoor.
2: Ja, ja, grappig. En wat je dan niet kunt vinden, dat maak je zelf. Met kraaltjes bijvoorbeeld.
0: Nee, dat ga je vragen. Of je gaat op die poppensite kijken wie het wel heeft. Of dan vraag je het. Of je kijkt wie dat verkoopt.
1: Leuk.
0: En dan kan je het kopen. Ja.
2: Ja. En staat er nog iets op je lijstje waarvan je denkt, joh, als ik dat nou toch eens kan vinden voor mijn poppenhuizen?
0: Ja, maar ik kan het niet benoemen. Het is heel, heel oud, plastic, in de jaren 70.
1: Mm-hmm.
0: Misschien wel in de jaren 60 gemaakt. En ja, ik weet niet of je het kent, die haarborstels met die gevlamde, bruin, lichtbruine vlammetjes erin.
2: Ja, ik weet wel, ik zie het wel voor me, ja. Ja,
0: ja, hè? Nou, daar had je vroeger van die poppenhuismeubeltjes van.
2: Oh ja.
0: En die heb ik een tijdje geleden, die zag ik voorbij komen. Ja, ik was als een kind zo blij. Ik denk zo.
2: Nou,
0: waar kun je blij van worden?
2: Ja, maar dat is toch mooi? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. En zo blijf je hartstikke jong, Wilma. Nou, mocht er mensen luisteren die precies weten wat je bedoelt en die nog zo'n paar dingetjes thuis hebben liggen, dan weten ze me te vinden. Patrick@omroepwest.nl.
0: Ja,
2: of bel even met Radio West, dan komt het helemaal goed.
0: Ja, hartstikke leuk.
2: We gaan naar de Roemzoekers van woensdag. Luister mee.
3: Eeuwige Roem.

0: Sinds gisteren in het spel Aha en The Sun Always Shines on TV staat er dus één dag in. Blasmuziek van G. Reinders nu 3 dagen. En 6 dagen Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love is bijna uitgedanst. Want staat dus op de rand van de roemlijst. Wat vind je, Wilma? Vind je het lastig?
1: Nou, de eerste mag er sowieso in. Ik vind het een mooi nummer.
0: Mm-hmm.
1: En die blaasmuziek, ja, ik ben daar niet zo heel gek van. Dus die gaat eruit.
0: Die gaat eruit, oké. Okay.
2: Ja.
0: Maar je hebt wat anders gevonden waar je wel heel blij van wordt. Waarom deze?
1: Ja, dat is het liedje Ear Let Me Out van Kopsmart.
0: Hé, hey, dat kennen we nog van het Regio Songfestival van 2 jaar geleden.
1: Ja, ook. Ja. En een oud collega waar ik dan zeg maar laatst weer mee gegeten heb... Mm-hmm. Die heeft het al eens een keer eerder bij jou aangegeven.
0: Ja.
1: Volgens mij was hij de eerste.
0: Klopt.
1: En als het vrijdag er nog in staat, dan is het 7 dagen.
0: Ja, klopt. Ja?
1: En dan zou jij hem eigenlijk terugbellen, maar dan is hij op vakantie, moest ik zeggen van hem.
0: Oh.
1: Dus dan is hij niet te bereiken.
0: Oh, nou, dan weet ik dat dan vast. Nou, maakt niet uit, daar komen we wel uit. Want inderdaad, hij is... hoe heet die oud-collega ook weer van je?
1: Frank Noorlander.
0: Ja, Frank was dat inderdaad.
1: Want ik weet wel welke die erin wil stemmen als het
0: Nou, heel goed. Dan gaan we dat buiten de uitzending even regelen. Dat komt helemaal goed. Vooralsnog komt hij terug en start hij op 5 dagen. Gaan we kijken of hij de vrijdag haalt en of hij de 7 dagen haalt. Maar je geeft hem een extra zetje. Dank je wel daarvoor, Wilma.
1: Ja, graag gedaan.
0: Kopsmart is terug in eeuwige roem met Ear Let Me Out.

0: Mensen vragen me altijd of ik tip en flow heb. Dat is om te roken, om wiet te roken. Maar ik rook geen wiet. Dus dat heb ik heel vaak.
1: Alsof dat hier op je voorhoofd staat.
0: Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ik denk niet dat hij vegetariër is, als je het zo ziet. Nee. Ik denk dat jij het ook niet bent. Nee, als ik jou zo zie, nee, dan hoor je ook bij die categorie.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Shepherd op Radio West.
1: Eeuwige roem.
0: Zeker, er is weer wat te vieren, want er is een plaat die het 7 dagen heeft volgehouden. Dance Me to the End of Love van Leonard Cohen was een idee van Godien Dommazon uit Zoetermeer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Geweldig. Ja.
0: Het is je gewoon gelukt, dus hij gaat naar de roemlijst.
3: Dance me to the end of love.
4: Eeuwige roem.
0: En daarmee is het officieel plaatnummer 493 op de roemlijst van dit programma. Trouwens niet de eerste van Leonard Cohen die erop staat. Hij is zeer gewild bij de luisteraars, dat blijkt wel. En wat ga je ervoor in de plaats zetten, Godien?
2: Ja, een Frans nummer deze keer van Yves Dutheil. Prendre un enfant par la main.
0: Ja, dus dat is dat je een kind bij de hand neemt, hè?
2: Ja, dat je een kind in je armen neemt, dat je een kind dicht bij je houdt, dat je een kind beschermt en door het leven heen leidt en begeleidt eigenlijk.
0: Ja, wat een mooie gedachte.
2: Ja, het is een heel mooi nummer, ja. En ik geef hem eigenlijk, ik draag hem op aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen eigenlijk nu weer, ja.
0: Nou, dat is toch een mooie gedachte. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen hem ook nog kennen van Benny Nijman. Die heeft hem ook ooit gezongen in een eigen versie met de titel Ode aan Maastricht.
2: Dat klopt, heel mooi.
0: Ja, ook heel mooi. Die heeft wel eens eerder in het spel gestaan. Maar dit is het origineel inderdaad van Yves Dutheil. We gaan er naar luisteren en kijken wat ermee gebeurt in het spel. Dankjewel, Godien.
2: Oké, graag gedaan. Dankjewel.
0: Yves Dutheil, nieuwe eeuwige roem met Prendre un enfant.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EW Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 11:30. Reinhard Roemer met een overzicht van het regionieuws.
7: De pinpas van een 78-jarige vrouw uit Den Haag is in april door oplichters gebruikt om een sieraad van Cartier mee te kopen. De vrouw werd slachtoffer van nepbankmedewerkers en raakte €6800 kwijt. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. Van de twee verdachten wordt er nog één gezocht. Op de website van Omroep West kun je er meer over lezen. Er staat ook een foto van de verdachte naar wie nog wordt gezocht. De subsidie voor lichtpuntjes van Mariahoeven stopt, waardoor het voortbestaan van de stichting in gevaar komt. Daarmee dreigt een belangrijke voorziening voor bewoners van de Haagse wijk volgend jaar te verdwijnen. Na de fatale explosie aan de tarwekamp speelden lichtpuntjes een belangrijke rol bij de opvang en hulp aan getroffen bewoners.
8: Je ziet daar echt dat ze bijvoorbeeld zelfs ook bij een noodsituatie aan de tarwekamp, ze kunnen gelijk inspringen. Je ziet dat iedereen ze weet te vinden. Vraag ik me ook wel echt af of dit college weet waar ze echt op bezuinigen. Dat dit soort voorzieningen, die moet je gewoon hebben in een wijk.
7: Het Haagse pro-raadslid Fenna Timsi hoorde je vanmorgen, zat ze in West wordt wakker. Vandaag is er een debat over de ontwikkeling van het gebied in het Haagse Mariahoeven. De gemeente Leiden houdt dit weekend tijdens de viering van Leidens Ontzet een proef om de veiligheid te vergroten. Wie zich onveilig voelt kan terecht bij meldpunt Sociale Veiligheid. Bezoekers kunnen met een QR-code anoniem melden als ze iets naars meemaken of zien gebeuren. Beleidsmedewerker Veiligheid bij de gemeente Nina Meijers.
8: We hebben onderzoeken gezien van over straatintimidatie bijvoorbeeld. Ook wel onder uitgaanspubliek dat seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag wel voorkomen tijdens het uitgaan. Dat heeft ook te maken met alcohol, soms vervagen grenzen. Er zijn veel mensen op één plek. Waar veel mensen op één plek zijn, kan ook wel eens iets gebeuren wat minder prettig is.
7: De gemeente Leiden kijkt na afloop samen met de politie, het Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp hoe er van het meldpunt gebruik is gemaakt.
6: En dan Jordi Bloem met het weer. Heel af en toe kan de zon er nog bij komen vandaag, maar het zijn vooral de wolken die overheersen. En het is nog wel warm, want het kan vanmiddag 23 tot 24 graden worden met zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Die voert nog de warme lucht aan. In de loop van de middag, maar vooral vanavond, kan het gaan regenen. En dan wordt het uiteindelijk minder warm, morgen en ook de dagen daarna, maar nog wel 20 graden 's middags. Nou, morgenochtend zou er nog een beetje regen kunnen vallen in alle vroegte, maar dat trekt weg. Later komt de zon er af en toe bij met zuidwestelijke bries en 20 graden dus. En ook vrijdag en in het weekend kan het 's middags 20 graden worden. De nachten worden frisser met kans op mist. Maar overdag laat de zon zich af en toe zien.
9: En verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink bij de ANWB.
10: Er staat één file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen door de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is nu nog zo'n 10 minuten.
7: Bianca, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Gaja Gugu, de groep waar Limahl in zat, weet je wel. Die Never Ending Story hadden we vorige week nog in Eeuwige Roem. Maar dit was hem met zijn groep samen, Too Shy.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk de verjaardagskalender voor vandaag, 30 september. Maar eerst...
2: 1974.
0: De Tros zendt in september 1974 een televisiespecial uit rond The Cat. Aanleiding is het dubbelalbum 10 jaar The Cat van de Volendamse groep. De opnames zijn in augustus gemaakt bij een temperatuur van 43 graden Celsius in de Amerikaanse Nevada-woestijn. En in Caligo, een verlaten goudzoekersstadje, is dat in de buurt van gokstad Las Vegas. Regisseur is Hagenaar René Stokvis, die later furoren maakte als tv-producent. Bijvoorbeeld bij Te Land, Ter Zee en In de Lucht. Het Nederlandse dameshockeyelftal wordt wereldkampioen in 1974. De Oranje Dames van bondscoach Jo Jurrissen verslaan in het Franse Montlieu de ploeg van Argentinië. Het wordt 1-0 in de finale. Onder de kampioenen zijn hockeyspelers als Lisette Sevens, Toos en Anneke Baks en Nicole van Lierop. De illegale zeezenders hebben het moeilijk in 1974. Net als Radio Veronica komt ook Radio Noordzee Internationaal in actie tot het behoud van de zender en het verkrijgen van een zendmachtiging. In 1974 wordt steeds duidelijker dat Nederland de anti-piratenwet wil ondertekenen, wat de ondergang zou betekenen voor de populaire radiozenders. De laatste woorden van Radio Veronica kan iedereen natuurlijk dromen, maar laten we nu eens luisteren naar de laatste momenten van Radio Noordzee Internationaal. De geluidskwaliteit is nou niet dat je zegt, daar wil je een half uur naar luisteren, dus dat doen we ook niet. En een van de stemmen die je hoort is van John de Mol senior, de grote man achter Radio Noordzee Internationaal. Dus de vader van de grote producent John de Mol, die we nu nog regelmatig op tv zien.
3: Als laatste dank namens Ferry Naat. En ik ben niet helemaal de laatste, want de laatste man hier in de studio is onze directeur John de Mol.
4: Nog maar een paar minuten. En dan behoort de vrije zender Radio Noordzee tot de geschiedenis. Op 6 maart 1971 hoorde u ons voor het eerst. Nu, bijna 3,5 jaar later, telt Radio Noordzee, en niet te vergeten onze Engelse zuster Radio Noordzee International, zo'n 4 miljoen trouwe luisteraars. Mensen, allemaal geweldig bedankt. En met dat geweldig bedankt bedoel ik vooral u, die 4 miljoen luisteraars. U bent het geweest die met lof, kritiek, verzoekjes en het aanvragen van lidmaatschapskaarten ons heeft laten weten dat u er was en dat u wilde dat Radio Noordzee zou blijven. Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
2: 1974.

0: Ook dat was 1974. Jaren, er is er een jaren. Sweet Sensation. Er is er een jaren. Vandaag 30 september en de verjaardagen van vandaag. Marianne Gerts is vandaag jarig. Zij wordt 69 jaar. Gefeliciteerd, Marianne. En ik krijg een mailtje van mevrouw Juliana, een berichtje via WhatsApp. Die schrijft: goedemorgen Patrick, wil je mijn kleinzoon feliciteren? Vandaag is hij 4 jaar geworden. Hij heet Anthony James.
1: Hoera! Oh. Hoera! Hoera!
0: Wat een mooie naam ook zeg. Anthony James, gefeliciteerd namens oma Chicha, als ik dat goed uitspreek. Bij deze, maak er een mooie dag van natuurlijk. En alle andere jarigen die ik niet heb kunnen noemen, ook van harte gefeliciteerd.

0: Philip Lauder en Dancing in the Moonlight. Nou, straks kun je ook dansend door de lunch heen met Ronald van der Geer in Menno in de Middag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik draaide net al in Eeuwig Roem een Franszalig liedje, maar er komt er natuurlijk nog één voorbij.
1: Zeker, en weet je wat leuk is? Tess komt ook gewoon even lekker langs en die komt erover kletsen. Dus dat is al, dat is één plekje vergeven aan de lunchtafel. En we hebben natuurlijk nog een stoel, daar ligt ook een envelop bij. Met een bon voor 50 euro, die je kunt besteden in een dierenwinkel. En wie gaat die stoel pakken? Dat is de grote vraag. En dat gaan we doen. En ik heb nog een vraag aan jou. Wat deed jij vroeger elke dag wat je nu nooit meer doet?
0: Jeetje. Elke dag wat ik nu nooit meer doe.
1: Of laten we zeggen vaak.
0: Met Playmobil spelen?
1: Ja, dat zou er een kunnen zijn. Maar het kan ook zijn opnemen van liedjes met een cassette recorder.
0: Zeker, ook gedaan.
1: Kolen halen hebben heel veel mensen denk ik nog wel gedaan. Die naar ons luisteren. Dus daar ga ik even naar op zoek. Dat vind ik een leuk iets om even op te diepen.
0: Ja, dat is leuk. Inderdaad, app maar even naar Ronald via 070-307-8080. 070-307-8080. Straks na 12 op de radio.

0: Zo begon het allemaal voor Gwen Stefani en Don't Speak van No Doubt was dat.
1: De plaat. Voor 12.
0: Muzikaal gevogeld stond er op het spel vandaag. Geen Rolling Stones, want 65% wil graag deze van Bob Marley, The Three.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
8: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Dit is Radio West en laat mij even weten wat je vroeger elke dag deed en tegenwoordig eigenlijk nooit meer. Straks gaan we kijken wat de antwoorden zijn. Nu is het regio nieuws met Reinoud Roemer. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. 10 automobilisten hebben gisteren een forse boete gekregen omdat ze een rood kruis negeerden boven de A4 bij Den Haag. Volgens de politie ontstonden gevaarlijke situaties voor agenten die bezig waren met de afhandeling van een ongeval. De politie zoekt nog steeds naar mensen die iets hebben gezien van een inbraak in de brandweerkazerne in Nieuwkoop eind vorige week. De dader of daders kwamen binnen door een ruit in te slaan. Er zijn helaas geen beelden van beveiligingscamera's, zegt de brandweer. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde aandacht aan de zaak gisteravond. En in Sassenheim is een bestuurder van een 45 kilometer autootje door de voorpui van een makelaarskantoor gereden. De bestuurder is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Meer regio nieuws hoor je straks om 12:30. Nu het andere nieuws.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
17: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
18: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.

0: is inmiddels in meerdere opzichten een hemels duet dit, hè? Ja, van George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Het is 8:08. Het is weer zover. Het is, nou ja, niet dat het weer de laatste dag van september is. Dat wil ik niet zo zeggen. Maar het is wel weer lunchtijd natuurlijk. En we hebben weer een lekkere lunchtafel gedekt op die laatste dag van september. Die toch een beetje oogt. Hoewel ik zie nu dat het meer een knipoogje is. Beetje oogt als een heerlijke zomerdag. Tenminste, toen ik hier net naar binnen liep wel. Ik heb een beetje het idee dat er nu een klein bewolkingsmomentje is. Maar daar gaan we straks over praten. Want laten we het hebben over de inhoud natuurlijk in deze Menno in de middag. Voor 30 september. We hebben Jordi Bloem straks die ons bij gaat praten over het weer. En zeker ook het weer voor de komende dagen. En hoe gaat oktober dan beginnen? Dat zijn allemaal vraagtekens die natuurlijk boven je hoofd hangen. En daar gaan wij uitroeptekens van maken. Laat dat duidelijk zijn. Wat hebben we nog meer? We hebben, niet onbelangrijk in deze fase van de strijd. Want het is het midden van de week.
1: Jouw plaat.
0: We hebben jouw plaat. En daar zit een dierenthema aan. Dus als jij een leuk liedje hebt waarvan je denkt, nou, daar kan ik wel wat mee. Een liedje met een dier erin, een hond, een kat. Nou ja, kijk maar. Laat het weten. Ronald@omroepwest.nl. En anders even een appje sturen. 070-307-8080. En daar kun je ook de vraag van vandaag kwijt. Wat deed je vroeger elke dag? Wat je nu eigenlijk nooit meer doet. Mooie vraag, hè? Vind je niet? Ja. We hebben ook Tess nog, joh. We zitten bommetje vandaag. Maar we gaan eerst even...
1: Op de kaart.
0: Ja. Eigenlijk naar de hoofdpersoon in de show. Of doe ik je daarmee, maak ik je daarmee te groot, Gwen? Tenminste... Ik hoor Gwen niet. Het zal toch niet dat het weer zo is. Ik moet denk ik nog eventjes iets claimen, even kijken. Dat zou dan deze moeten zijn. Gwen, hoor je me nu? Nee. Gwen hoort mij nog steeds niet. Gwen? Hey.
2: Hallo?
0: Ja, daar is ze ineens, zeg.
2: Kijk, ja. Ja. Ja, ik weet ook wat er misging, maar daar gaan we het niet meer over hebben, nee. Want het gaat nu goed.
0: Ja, we zijn er nu. En ja. Ik hoor dat je op de brommer bent, op de achtergrond.
2: Op de brommer? Ja. Nou, de motor die draait alvast inderdaad. Want ik ben toch wel weer heel erg benieuwd hoor, naar wat vandaag gaat brengen.
0: Ja, nou, en anders ik wel. En ik hoop dat ik je toch weer een beetje in een situatie kan brengen. Waar je gisteren natuurlijk keihard voor bent weggerend in Leiden. Want je zou in een mandje, maar je ging niet in een mandje. Dus dat was jammer.
2: Maar, nee, omdat het mandje ook nog niet in elkaar was gezet. Dat dus was, dat lijkt me ook een veilige optie.
0: Dat was natuurlijk een vreselijk slecht excuus, maar het klopte wel. Dus we gaan gooien, Glenn. Is het links of rechtshandig? Wat wil je?
2: Doe vandaag maar even links.
0: Linkshandig, oké. Okay, nou, dat betekent dat we dan de regio via een andere bocht gaan benaderen. Daar komt-ie.
2: Oeh, spannend.
0: Ja. Hij zit er ook voor in. Hij ligt niet achter de koelkast. Dus dat
2: scheelt. Oké, gelukkig maar.
0: Ja, en waar gaan wij naartoe? Nou ja, ik denk toch dat ik een vrij vaste hand van gooien heb. Want dit zit niet heel ver van Leiden af. En dat klopt natuurlijk ook, want dit is Wassenaar. En waar gaan wij naartoe? Nou ja, ik denk toch dat ik een vrij vaste hand van gooien heb. Want dit zit niet heel ver van Leiden af. En dat klopt natuurlijk ook, want dit is Wassenaar.
2: Oké.
0: Wassenaar, kan je,

0: 89.3 FM, Radio West.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Het is weer super. Ik bedoel, we voelen ons geweldig.
0: Menno in de middag.

Heerlijk, hè? Ilse de Lange. Ja, die verenigt de krachten wel een beetje. Hier met Get It Right op Radio West. Het is 9:30. Eet smakelijk als je net lekker aan het lunchen bent. Dit is Menno in de middag. Nog altijd zonder Menno. Maar als hij weer in de buurt is, dan gaan wij dat zeker melden. En dan zul je het gewoon weer gezellig met hem kunnen doen. Ik ben Ronald. Ik heet je van harte welkom bij deze Menno in de middag. De laatste van september met natuurlijk wel een paar kernpunten. We gaan zometeen weer een bon weggeven. Dus blijf een beetje in de buurt van je telefoon. Zeker als je wil raden naar het dier wat ik in gedachten heb. Want het kan je zomaar een voucher te waarde van €50... voor de grootste dierenwinkel van Nederland opleveren. En dat vind ik niet gering. Zeker het bellen waard. Wat ook leuk is om over te bellen is jouw plaats. Eigenlijk een beetje hetzelfde thema. Hè? Dierendag is het thema. Dus een dier. Een plaat met een dier. Ik ben heel benieuwd. We hebben al het rondje om van Rudy Karel gehad. The Birds and the Bees hebben we gehad. Red in the Kitchen en de hotdog. Ja, dat was de keuze van André Kool overigens. De hotdog van André van Duin. Nou, ik kan straks natuurlijk nog even vragen of nu nieuwslezer Reinhard Roemer er ook eentje wil kiezen. Maar ik denk dat ik hem daar een beetje mee verras. En daarbij, hij houdt eigenlijk altijd niet zo van dieren. Heb ik begrepen. Nee, dat is een grapje. Dan hebben wij ook de vraag. Althans, ik heb de vraag gesteld en dat vind ik een leuke vraag. Wat deed je nou vroeger elke dag wat je tegenwoordig eigenlijk nooit meer doet? Dankjewel Vera van den Berg voor je antwoord. Tot 31 oktober 2000, dus dat is nu 26 jaar geleden, rookte ik elke dag sigaretten. En wel voor 22 jaar. En dat doe ik dus al 26 jaar niet meer. De beste beslissing ooit genomen. Groetjes Vera. Ik kan, Vera, alleen maar beamen wat jij zegt. Ik heb dat zelf 6 jaar geleden gedaan. En ja, is nog steeds mijn beste beslissing ooit. Niet meer gegijzeld worden door een verslaving. Het enige nadeel is wel dat ik nog steeds als iemand met een sigaret over straat loop, dat ik er met mijn neus omhoog achteraan loop. Maar dat is het enige, joh. En weet je, dan krijg je alleen maar pijn van in je nek. En Gina. Ja, Gina is er ook. Dag Gina, goedemiddag. Hey Ronald, wat ik vroeger deed en nu nooit meer, is bellen met een vaste telefoon met draaischijf. Klopt helemaal, Gina. Dat doen we niet meer. Zou wel leuk zijn, hè, weer een keer. Zat ik dan, als ik een vriendje vroeger wilde bellen, met het snoerklem tussen een deur. Ja, die deur die moest zoveel mogelijk dicht natuurlijk. Zodat mijn ouders het gesprek moeilijk konden volgen. Of wat waren dat gênante momenten, hè, Gina? Ik kan me dat ook nog herinneren, dat je dan het eerste telefoontje met je misschien wel nieuwe vriendinnetje moet doen. En dan is er maar één telefoon en die staat midden in de huiskamer. Dus ja, en iedereen zit zo, nee, we luisteren niet mee. Nee hoor, nee, doen we niet. Ik kan het me helemaal voorstellen. Dankjewel, Gina, voor jouw bijdrage. Henk uit Rijswijk laat ook weten, de krant van voor tot achter lezen. Dat deed ik elke dag. Tegenwoordig kijk ik op mijn telefoon en na 10 minuten weet ik eigenlijk nog niks. Nee, dat is waar, Henk. Wat ook leuk was, wat ik vroeger elke dag deed toen ik nog bij mijn ouders woonde, de krant om 5 uur uit de bus halen en er stond nieuws in. Wat dacht je daarvan? Hè? Kom daar nog maar eens om. Marijke, tot slot, zij komt uit Den Haag ook. Zij zegt aardappels schillen. Vroeger iedere dag aardappels, groenten en vlees. Nu eet ik 3 keer per week iets waarvan mijn moeder niet eens zou weten wat het was destijds. En zo is het ook. Als je nog zo'n leuke bijdrage hebt, want dit is wel een leuke vraag volgens mij. Wat deed je vroeger elke dag en doe je tegenwoordig nooit meer? Laat het weten via de app 070-307-8080. Of stuur me even een mailtje. Ben je ook meer dan welkom mee. Ronald@omroepwest.nl. Zometeen het nieuws en het weer hier op Omroep West. Eerst nog even John Lennon doen, toch?

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Goedemiddag, het is 12:30. Dit is Radio West, luister je naar Menno in de Middag. We hebben een lunchtafel, nou daar zeg je u tegen. Ik heb een stoeltje gereserveerd voor Tess Merlot. Ik heb een stoeltje gereserveerd voor jou. Daar staat zelfs de envelop met €50 achter. En ik heb een stoel voor Reinhard Roemer. En daar is die ook op gaan zitten, de brutaliteit. Maar goed, ik zou zeggen, als je er nou toch zit, Reinhard, goedemiddag.
17: Dan maar nieuws lezen.
16: Dan maar nieuws lezen, ja.
17: De politie zoekt nog steeds naar mensen die iets hebben gezien van een inbraak in de brandweerkazerne in Nieuwkoop. Eind vorige week was dat. De dader of daders kwamen binnen door een ruit in te slaan en hebben dure spullen meegenomen. Er zijn helaas geen beelden van beveiligingscamera's, zegt de brandweer. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. In de busgarage aan de Haagse Telekstraat zijn HTM-medewerkers vanmorgen vroeg verrast door pro-leider Jesse Klaver. Met taart bedankte Klaver hen voor de staking tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet Jetten eerder deze maand. Gisteren werd bekend dat die bezuinigingen ook op het OV worden geschrapt. Je hoort Jesse Klaver.
18: Je moet je voorstellen, je houdt van je werk. Hè? Je staat iedere dag op omdat je denkt, ik wil mensen naar hun werk brengen of naar school. En dan besluit je om het werk neer te leggen. Dat doe je niet zomaar. Dan moet het heel ernstig zijn. En ik hoop dat heel veel mensen in Nederland zien, opstaan voor je rechten werkt.
17: Pro-leider Klaver in die busgarage dus aan de Telekstraat om HTM-medewerkers te bedanken voor hun inzet. Hun doel is bereikt, maar Klaver waarschuwde voor nieuwe stakingen tegen andere bezuinigingsplannen van dit kabinet.
18: Voor iedereen die het nog niet door had in Nederland, dit is een minderheidskabinet. Ze hebben geen meerderheid. En als zij voorstellen op onderwijs te gaan bezuinigen, dan zeg ik tegen de vakbonden, boek het Malieveld maar. Wij zijn erbij, die bezuiniging gaan wij dan tegenhouden.
17: In Sassenheim is een bestuurder van een 45 kilometer autootje door de voorpui van een makelaarskantoor gereden. Het ongeluk vond gisteren al plaats, maar vanmorgen werd nog steeds de schade opgeruimd, zag verslaggever Gwen Ouwehand.
19: Daar zijn ze nu de glasscherven van de grond aan het rapen. Ik sprak net iemand die het allemaal heeft zien gebeuren en die zegt dat het 45 kilometer autootje wilde keren en een draai maakte en in plaats van de rem het gaspedaal indrukte. En zo op die manier reed het door die voorpui heen. Het maakte een hele hoop lawaai. De makelaar zelf was op het moment niet aanwezig, dus die heeft er niks van meegekregen, behalve dan dat hij nu de troep moet opruimen.
16: Het is wel een grappig verhaal dit. Nee, het is niet grappig. Nee.
17: Het is helemaal niet grappig.
16: Het is helemaal niet grappig. Maar dan vertel je dat verhaal op een verjaardag. Zo, die ging vol gas door die ruit heen. Dat is een verhaal met bravoure. En dan zeg je inderdaad, het was wel een 40 kilometer autootje. Ja,
17: moet die makelaar nou op zoek naar een nieuw kantoor, is de vraag.
16: Dat heeft hij zo gevonden. Hij hoeft alleen maar een collega te raadplegen, toch?
17: Belangrijker, jongens, is de bestuurder. Die is onderzocht door ambulancepersoneel gisteren. Want toen was het ongeluk. Ik ga ervan uit dat het een hij was. Ik weet niet waarom. Hoefde niet naar het stuur, naar het ziekenhuis.
16: Niet naar het stuur?
17: Nee. Moet een nieuw stuur gaan zoeken. Zeg, ik zit hier alweer te lang. Doe maar het weer dan.
16: Ja, ik vind het eigenlijk ook goed. Ik had ook nog een stoeltje gereserveerd. Wil jij dat even pakken, Reinhard, die stoel?
17: Ja.
16: Ja, voor Jordi Bloem, want die zit in voor...
17: Jordi, ga zitten.
16: Ja, voor Huub. Jordi, goedemiddag.
20: Ja, ik zit hoor. Hoi, ja. Goedemiddag.
16: Een stoeltje. Ja, ik had er een kussentje op gelegd.
20: Ja, ik voel hem.
16: Hè? Aan het werk.
20: Heerlijk. Ja.
16: Hey, hoe is het?
20: Ja, goed. Jou leuk weer te spreken, joh.
16: Nou, wederzijds, jongen. Ja. En dan ook nog eens een keer op 30 september. En dat is een herfstdag die knipoogt naar de zomer.
20: Ja, dat zeg je heel mooi, Ronald. Want het is ver boven de 20 graden. 22, 23 graden. Kan nog wat bijkomen. Want we zitten in behoorlijk warme lucht vanuit Zuid-Europa. Met ook een matige zuidelijke wind. Maar het is wel overwegend bewolkt. Veel wolkenvelden. En die hangen samen, die wolken, met een storing. Huub had het ook al gezegd. Die zal in de loop van de middag en vooral vanavond gaan passeren. Straks kan het al wat regenen. Vanaf een uur of 3, denk ik. Het zit nu al ter hoogte van Vlaanderen en Zeeland. Maar dat lost nog een beetje op. En dan komt er wat meer regen aan. Ja, vanavond, deels vannacht. En dat is dan de voorste begrenzing van minder warme lucht. We gaan oktober in met minder warm weer. Maar nog niet met de kou. De herfstkou bewaren we voor later. Want vannacht... Ja, vannacht ook niet kouder dan 15, 16 graden. Dus de regen, misschien nog even stevig. De wind valt wel mee. Die draait later naar het noordwesten of westen. Morgen is hij dan zuidwestelijk. Is matig, misschien aan zee vrij krachtig. Morgenochtend is het nog waarschijnlijk bewolkt. Met nog een paar lichte buien. Maar ik denk dat die eigenlijk al voordat het licht wordt zijn vertrokken. En dat het in de regio wat gaat opklaren. Vooral morgenmiddag, dan is het overwegend droog. En dan kan het nog zo'n 20 graden worden. Ja, en vrijdag en het weekend zien er ook best aardig uit. Maar daarover natuurlijk, zoals altijd bij Menno in de middag, over een uur meer.
16: Ja, dus ook bij Ronald in de middag. En je krijgt wel een extra opdracht mee. En dat geldt eigenlijk voor Reinhard ook. Ik wil om 1:30 van jullie horen, allebei. Wat deed je vroeger elke dag of regelmatig, wat je tegenwoordig nooit meer doet? Ja?
20: Oké. Okay.
16: Fijn zo. Dag Jordi, tot zo. Hè.
20: Tot straks.
17: Tot zover, nadenken en praten is moeilijk te combineren. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Dat is het volkslied van alle mensen die met magie bezig zijn. Van Hans Kazan tot Hans Klok. En zo zijn er nog wel meer Hansen die bezig zijn om de mensen een beetje in de maling te nemen. Of in elk geval te vermaken. En dat zijn precies ook de dingen waar Glenn zo druk mee is.
1: Op de kaart.
0: Ja. Hoewel, in de maling nemen niet. Maar het kan natuurlijk wel, want radio is illusie. En we hebben haar afgeschoten naar Wassenaar. Waarbij ik me afvroeg, wat moet Gwen in Wassenaar? Maar daar heb jij nu wel het antwoord op, Gwen. Wat je doet in Wassenaar, denk ik.
2: Ja, Ronald, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb een heel klein beetje vals gespeeld. Want op het moment dat ik hoorde dat ik naar Wassenaar toe mocht,
0: ja,
2: dacht ik, het lijkt me wel heel erg leuk om iets te doen met dieren. Want heel Radio West staat deze week in teken van dieren.
0: Zeker.
2: Dierendag komt er natuurlijk aan.
0: Zeker.
2: Dus ik dacht, is er niet iets van een asiel, pensioen, hotelachtig iets waar heel veel honden en katten zijn?
0: Ja.
2: Die heb ik gevonden. Ik sta op dit moment naast Kylie. Goedemiddag, Kylie.
3: Goedemiddag, hi.
2: Wat is dit voor een plek?
3: Wij zijn een gedeeld pension / asiel. En ja, honden komen hier ter logé. En sommige honden blijven hier totdat ze een nieuw huisje hebben gevonden.
2: Ja, en hier binnen, we staan op dit moment voor een hek van dit, ja, dierenasiel, dierenpension. En daar binnen ligt een hond en die wacht ook op een baasje.
3: Ja, klopt. Mickey is op dit moment een kantoorhond van ons, een Mechelse herder. En ja, op haar oudere dag ligt ze gezellig bij ons. Want de drukte in het pension zelf is soms net te veel.
2: Zullen we eventjes bij haar gaan kijken, als ze dat leuk vindt tenminste?
3: Ja, helemaal goed. Lopen we erheen.
2: Lopen we eventjes door dat hek door. En dan hoor je ook al wat honden blaffen op de achtergrond, Ronald. Hoor je dat?
0: Nee, ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet. Nog niet. Maar er komt vast en zeker zometeen wel.
2: Er gaat een deur open en ik zie twee honden het heel gezellig hebben met elkaar. Dat gebeurt hier ook. En dan hier binnen inderdaad kantoorhond Mickey. En Mickey, wat is Mickey? Wat doet ze hier?
3: Ja, Mickey die wacht op een nieuw huisje. Die is bij ons binnengekomen. En ja, wij zijn nu op zoek naar een nieuw huisje voor haar.
2: In welke staat was ze toen ze hier binnenkwam?
3: Helaas in echt wel een hele trieste staat. Mickey had zwaar ondergewicht en had infecties in de oren. Door verwaarlozing. En zo is ze bij ons gekomen en wij hebben zo snel mogelijk haar weer op goed gewicht gebracht. En de oren behandeld. En we zijn er ook achter gekomen dat ze artrose had. Dus daar zijn we nu ook mee bezig om dat te behandelen. En dat gaat heel goed.
2: Ja, want ze ziet er hartstikke levend uit. Je ziet inderdaad wel dat er iets met die oortjes is. Dat noemde jij net bloemkooloortjes, hè?
3: Ja, bloemkooloortjes. Ja. Ze heeft door de infectie te veel lopen schudden met haar oren. Waardoor de adertjes zijn geknapt. De oren zijn volgelopen met bloed. Het lichaam heeft dit wel weer zelf kunnen opruimen. Maar ja, dan krijg je verrompelde oortjes. En dat noemen wij bloemkooloren.
2: Nou, en ze is heel lief, hoor. Want net mocht ik haar niet eventjes aaien. Nu snuffelt ze eventjes aan de microfoon. Zoals je misschien wel hoort. En ze is ook wel oud, want ze heeft een heel grijs snoetje.
3: Ja, klopt. Mickey is op dit moment 10. In december wordt ze 11. Dus ja, mooie leeftijd. Dus ze kan ook nog wel een paar jaartjes door. En ja, die paar jaartjes zouden het mooi zijn om lekker bij iemand in een warme mand te kunnen doen.
2: Ja, want hoe lang zit ze hier al?
3: Meer dan 100 dagen. We gaan al bijna de 200 dagen op. Dus ja, net iets te lang eigenlijk voor. Ook haar ras specifiek. Herders die moeten mentaal echt nog wel uitgedaagd worden. En ja, dat kunnen wij niet altijd bieden.
2: Nee, heel druk, zoals je misschien ook wel op de achtergrond hoort. Ronald, er zijn hier genoeg honden die heel veel aandacht willen. Zo ook Mickey. En die is hier nu al een tijdje. Wat is dan eigenlijk de reden waarom het zo lang duurt?
3: Ja, helaas speelt Mickey haar leeftijd echt wel mee. Heel veel mensen hebben toch liever een pup. En ja, dat is een luxe als dat hier gebeurt. En ook haar ras is ook wel een beetje een nadeel. Veel mensen, ja, er is een blik op herders en staffords en zo. Dus dat maakt het allemaal net wat moeilijker.
2: Maar ja, ze is wat ouder, maar niet minder enthousiast. Want ik krijg al wat kusjes in mijn gezicht terwijl ik met Kylie in gesprek ben. Nou, ik ga kijken of er nog meer hondjes zijn die misschien wel een huisje zoeken, Ronald.
0: Nou ja, ik zit dan te denken, hè, zo'n hond van 11 jaar, die heeft natuurlijk ook niet meer het tempo van een pup. Er zijn natuurlijk toch mensen die op leeftijd zijn die misschien ook een hondje zoeken. En denken, nou ja, ik hoef niet meer zo'n spelending te hebben. En eentje die zindelijk is ook lekker.
2: Dus ja, dat zou je wel zeggen, ja. Wat is hij zindelijk, Kylie?
3: Ja, ze is is heel zindelijk.
2: Ah. Ja, nou, en heel blij. Net mocht ik er niet eien en nu is ze al helemaal met me aan het knuffelen. Dus dat is wel een hele leuke ontwikkeling om nu al binnen zo'n korte tijd te zien.
0: En als je denkt thuis, dit is mijn nieuwe hond, dan stuur je nu eventjes een appje. 070-307-8080 en dan komt Gwen je halen en dan word je om 13:30 met deze hond verenigd. Ja, toch?
2: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Oké. Nou, ik ben op zoek naar andere leuke beestjes en er zijn er genoeg, zo te horen.
2: Oeh, zeker weten.
0: We
2: komt goed.
0: Straks. Hoi, hoi. Ja, op de kaart. Gwen Ouwehand. Leuk. Ja, hoor eens. Ze is nog steeds met die hondjes bezig. En leuk. Maar wij zijn ook met de beestjes bezig. Tenminste, wij gaan met de beestjes bezig. Want wat hoor ik daar nou toch? Ja. Ik hoor een alarmpje. Wat er toch verdacht veel op lijkt dat je mag gaan bellen. 070-390-5454. Bellen doe je nooit voor niks bij Radio West. Je wint daar vandaag een voucher voor. De waarde van €50 voor de grootste dierenwinkel van Nederland. Wel even van tevoren in je oren prenten wat je moet doen. Namelijk, ik heb een dier in gedachten. En jij krijgt 40 seconden om te raden welk dier dat is. Hebben we een match? Ja? Nou ja, dan krijg jij die bon. 070-390-5454.
1: Je luistert naar Menno in de Middag met Ronald van der Geer.
4: Dit is Radio West.
5: Claro que sí.
6: Once

0: Harry Hay en J.B. Meyers en Fiesta de la Vida. En die laatste en ik hebben lange tijd één eiland gedeeld. Dus ik kan me helemaal in deze muziek vinden. Heerlijk op Radio West. Eventjes nog dankjewel Aukje Wijten voor je mailtje. Beste Ronald, wat ik nooit meer doe is handjes staan. En vroeger deed ik dat iedere dag. Maar dat is lang geleden. Maar gelukkig heb je de foto's nog, toch? Hé, Ankje?
1: Ja, zeker. Radio West, beestenboel.
0: Het is een grote beestenboel. En we zijn op zoek naar een beestje natuurlijk. Nou ja, ik niet hoor. Ik heb hem. Ik heb hem al in mijn hoofd zelfs. Maar jullie kunnen dan proberen om te raden wat ik in mijn hoofd heb. Mijn gedachten raden. Dat ook nog eens een keer een prijs waard zou zijn. Hè? Je gelooft het niet. We gaan eerst even kijken wie wij als kandidaat mogen begroeten. Dat is Margaret Molenaar uit Wateringen. Dag Margaret.
2: Ja, goedemiddag. Ik ben helemaal in de stemming van die gezellige muziek.
0: Gezellig, hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Mag ik deze dans van jou, Margaret?
2: Ja, erg leuk.
0: Hey, wat deed jij vroeger altijd wat je elke dag of misschien wel een paar keer per week, wat je nu nooit meer doet?
2: Ja, het was toch altijd wel inderdaad buiten spelen en winkelen en touwtjes springen en dat soort dingen allemaal. Ja, toch wel.
0: Winkelen doe je toch nog wel een keer?
2: Nou, dat is eigenlijk bijna dagelijks. Ja, dat wel winkelen. Maar winkelen heb ik het over.
0: Ik vond het al zo'n rare combinatie. Touwtjes springen, winkelen. Ik denk, nou ja,
2: je schiet wel winkelen.
0: Een beetje door de generaties heen. Maar nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Hinkelen was het, ja. Dat doe je niet meer, hè. Nee, dat moet je ook maar beter niet doen, denk ik.
2: Nee.
0: Heb je beestjes?
2: Nou, nee, we hebben geen huisdieren.
0: Nee? Oké. Okay.
2: Nee, maar gelukkig de kinderen wel. En dan af en toe hebben we wel eens een logeetje. Dus heel mooi.
0: Nee, ja, ja. Voor hetzelfde geld moet je man aan €50 brokken, hè?
2: Ja, dat zou ook nog kunnen, ja.
0: Dan zit hij toch tot de kerst te kouwen. Daar word je ook niet beter van, hè?
2: Maar de zoon heeft een hond, een hele mooie. Zo'n Akita, zo'n grote. Dus daar komt het dan mee op, denk ik.
0: Oh, die krijgt dat wel weg. Oké. Okay. Ja. Nou ja, het enige wat jij nog even moet doen is raden welk dier ik in gedachten heb. En daar krijg je 40 seconden voor. Lieverd, stel zoveel mogelijk vragen. Je hoeft pas een conclusie te trekken na 40 seconden. Tenzij je denkt, nou, ik weet het eerder, dan moet je het vooral zeggen. Ja?
2: Ja. Oké, okay, is goed.
0: Margaret. Ja. Ik vind altijd leuke voornaam, Margaret. Ik ga de klok starten. Komt-ie. Kom maar.
2: Oké. Okay. Is het een huisdier?
0: Ja.
2: Het is een huisdier.
0: Ja.
2: Loopt hij dan ook wel buiten?
0: Nee.
2: Nee, niet buiten. Zit hij in een kooi?
0: Ja.
2: Een huisdier wat in een kooi zit? Of in een terrarium of zo?
0: Nee.
2: In het water?
0: Nee.
2: Ook niet. Een vogel heeft de vleugels, kan het vliegen?
0: Nee.
2: Ook niet. Een huisdier, maar het komt niet buiten.
0: Nee.
2: Zit hij op een stok?
0: Nee.
2: Ook niet. Jeetje. Oh. Is het wel een huisdier wat je gaat kopen in een winkel bijvoorbeeld? Dus, hè?
0: Dit is je laatste vraag. Ik wil nu weten wat het is.
2: Dan is het, zeg ik, een salamander.
0: Een salamander?
2: Ja.
0: Een salamander, zeg jij.
2: Ja.
0: Nee, dat is niet goed. Nee. Dat mag ik niet goed rekenen. Wat jammer.
2: Nee. Oké. Nou, volgende meer succes.
0: Oké, dankjewel, Margaret.
2: Oké.
0: Doei. En de volgende mag nu bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. Moet het wel gelijk goed hebben.

0: Het zijn Lisbeth List en Ramse Jaffie. En het prachtige pastorale.
1: Radio West, Beestenboel.
0: Ja, we zitten nog midden in de Beestenboel en we kunnen het nog even afronden natuurlijk. Margaret had het niet goed. Diverse beesten genoemd. Territorium kwam ze op, vogels. Maar nee, dat is niet wat ik in gedachten heb. En degene die nu een schotspoging mag doen, is Jeannette. Want die belde, Jeannette Vervoorn. Dag Jeannette, waar kom je vandaan?
2: Hallo, uit Berkel en Roderijs.
0: Uit Berkel en Roderijs. Gezellig, ook in Berkel en Roderijs staan wij aan. Jij mag één beestje noemen en dat moet gelijk goed zijn. Dan krijg jij van mij een voucher voor €50 voor een mooie dierenwinkel. Dus ik zou zeggen, welk dier heb ik in gedachten?
2: Jij hebt denk ik een cavia in je gedachten.
0: Ja, dat is goed. Dat is het enige juiste antwoord, Jeannette.
2: Hartstikke goed.
0: Heb jij dieren die gevoerd moeten worden van dit voucher of niet?
2: Jazeker, een hond. Ja hoor.
0: Hoe heet die?
2: Peres.
0: Hoe?
2: Peres.
0: Peres. Naar Kenneth.
2: Ja, en zit al 14 jaar. Ja.
0: Oh, oké, naar Kenneth Peres genoemd, of niet?
2: Ja, precies.
0: Oké. <Okay. laughs> Jeannette, blijf even hangen. Dan ga ik even kijken of we alle gegevens rond hebben. En je hebt dan ook van die voucher meer dan verdiend. Dank je wel voor het meedoen.
2: Ja. Ja, jij ook bedankt.
0: Fijne
2: dag nog.
0: Oké, doei.
1: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
3: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
1: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
0: Dit is Radio West met zometeen in Menno in de Middag. Tess Merlo met haar Franse liedje voor deze woensdag. Nu eerst in het Nederlands het nieuws, het regionieuws. Met Reinhard Roemer, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Voor het burgemeesterschap van Noordwijk hebben zich 13 kandidaten gemeld bij de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 1 maart in functie treden. 10 automobilisten hebben gisteren een forse boete gekregen omdat ze een rood kruis negeerden boven de A4 bij Den Haag. Volgens de politie ontstonden gevaarlijke situaties voor agenten die bezig waren met de afhandeling van een ongeval daar. De politie zoekt nog steeds naar mensen die iets hebben gezien van een inbraak in de brandweerkazerne in Nieuwkoop eind vorige week. De dader of daders kwamen binnen door een ruit in te slaan. Er zijn geen beelden van beveiligingscamera's, zegt de brandweer. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. Meer regionieuws hoor je om 1:30, nu het andere nieuws.
15: Robert Baltus met het NOS-journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan gaan we even kijken naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Mandy van der Plas.
16: De N206 tussen Zoetermeer en Heemstede is in beide richtingen dicht bij Stompwijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
17: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
19: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.

0: Het is een mooi duo dit. Clint Eastwood en General Saints hier op Radio West in Menno in de Middag. En stop the train! We gaan naar Wassenaar zometeen. Want daar is en blijft Gwen Ouwehand op zoek naar beestjes. Maar ik wil toch eventjes de vraag die we vandaag hebben gesteld. En die regelmatig beantwoord wordt. Om die toch even aan jullie te laten horen. Wat deed je vroeger elke dag? Wat je tegenwoordig nooit meer doet. En Saint Den Haag, dat is Remco. Die zegt scanner luisteren. Dat heb ik ook nog gedaan. Dat je inderdaad met die ambulances en die politieauto's zit mee te luisteren. En ja, dat is natuurlijk ontzettend, ontzettend leuk en gaaf. En Vera van den Berg, die was in 2000 gestopt met roken. En ik had net tegen haar gezegd, ja, dat is een geweldige keuze. En toen schrijft zij aan mij, wat goed dat je ook gestopt bent. En geloof me dat je er met je neus achterna loopt, buiten. Dan is de geur vaak wel lekker. Dat gaat zeker over. Maar dan moet je me alleen nog even zeggen wanneer. Nou, dat zijn een beetje de berichtjes, denk ik, die zijn binnengekomen. Ik heb er nog wel een paar, maar, first things first. Want ze staat vast en zeker te wachten, ja. In een dierenasiel was ze net. Nou ja, kijk, hoor eens. Dit is niet Gwen, even van de duidelijkheid.
1: Ja, zoals je hoort sta ik hier in een dierenpension.
0: Ja,
1: waar dat, ook dieren
0: mensen hebben wel een idee, denk ik, inderdaad, dat je in een dierenpension staat.
1: Ik dacht, Dierendag komt eraan, dus hoe mooi zou het zijn om wat dieren hier in het zonnetje te zetten. Alleen, het is hier wel een beetje heel erg luidruchtig. Dus Ik weet niet of het mogelijk is om naar het volgende hondje te gaan. Moet jij eventjes Ronald aangeven of het een beetje te luid wordt misschien?
0: Ja, ze vreet elkaar op zo te horen. Ze vinden het wel erg leuk dat jij er bent, geloof ik.
1: Nou, ze zijn vooral heel erg enthousiast. En dat is ook het volgende hondje, Kylie.
2: Oh. Nou, je hoort er al, dat is Bonkie.
1: Oh, ze staat te springen tegen de hekken aan. Oh, en ze komt gelijk al naar me toe. Oh, de snoeren die worden meegetrokken.
0: Oh, okay,
1: hallo, Bonkie. Kom, gaat op de ruggetje liggen. Gaat het nog goed naar Ronald?
0: Ja, wat is Bonkie voor beest? Nee, dit gaat niet goed, hè? We kunnen je niet meer horen. We gaan eventjes weg.
1: Ja. We gaan eventjes weg.
0: We hebben Bonkie gehoord. Daar gaat het nu over, hè?
1: Bonkie die kan wel eventjes mee. Oh nee, die blijft hier zitten.
0: Ja.
1: Kijk, eventjes de deur dicht, want dan kunnen we het toch eventjes hebben over Bonkie. Ja. Kylie, wat is Bonkie voor een hond?
2: Bonkie is een Staffordkruising. Lekkere, volle, enthousiaste dame. En die is hier binnengekomen omdat de eigenaar gewoon niet meer voor haar kon zorgen. Die kreeg wat gezondheidsproblemen. Dus zodoende is Bonkie bij ons gekomen.
1: En waarom duurt het zo lang voordat zij een eigen huisje weer kan krijgen?
2: Bonkie is wel een jonge dame met heel veel enthousiasme. Ze is heel sterk. We zoeken wel echt iemand die geschikt voor haar is. Die enthousiasme en zo aan kan. Maar ook wel ervaring heeft met wat trainen. Want Bonkie is, zoals de naam al zegt, dus heel enthousiast. Af en toe zit je onderkaak in de weg in haar kusjes. Maar ook wel ervaring heeft met wat trainen. Want Bonkie is, zoals de naam al zegt, dus heel enthousiast. Af en toe zit je onderkaak in de weg in haar kusjesgebied. En...

0: wat mooi. En een mooie plek ook. Want hier, we hebben het net over heel veel asielhonden gehad. Die hier asiel hebben gekregen. Sommigen hebben ook uiteindelijk weer echt een huisje gevonden. Sommigen niet, vanwege wat voor reden dan ook. Waar kunnen mensen al die asieldieren vinden?
1: Nou, de meeste asieldieren die nog dus plaatsbaar zijn, die staan bij ons op de website. Op ndz.nl. En anders op asieldieren.com. Daar werken wij een beetje mee samen. En soms verschijnen ze ook in de krant. Zodat je ze kunt vinden. En anders gewoon bellen. Ja. En dan vinden we vast wel iets.
0: Ja, mooi hoor. Mooi werken. Want hier in dit pension maken ze ook helemaal klaar om weer helemaal gezond en fit naar een nieuw adresje te kunnen.
1: Hey,
0: en
1: hoe lang... We proberen het inderdaad altijd zo te doen, dat als een dier wordt herplaatst, dat je in het begin voornamelijk de lust hebt en niet de lasten. Dus dat je ook echt in het begin even stressloos kan genieten van de hond. Dus er is bekend wat er medisch aan de hand zijn, mochten er problemen zijn. De entingen zijn up-to-date. En ja, als er een gebitsbehandeling of iets gedaan moet worden, is dat ook al vaak gedaan. Ja.
0: Ja, Ronald, ik ben groot hondenliefhebber. Ik bevind me echt in de zevende hemel, hoor, wat dat betreft.
2: Hé, hey, en hoe lang zat Bonky er nou? Want dat wilde ik toch wel even weten. Dat heb ik even gemist.
0: Ja, hoe lang zit Bonky hier al?
1: Bonky zit hier al 163 dagen, zo uit mijn hoofd. Dus eigenlijk ook wel iets te lang dan wat goed is. Maar ja, ze moet gewoon de energie kwijt. En dat lukt hier niet altijd.
2: Nee. Moet ergens thuis gebeuren, hè? Dat mogen duidelijk zijn. Ja,
0: ja, misschien kan ik hem wel eventjes meenemen naar de studio. En kan ze bij jou in de studio eventjes los gaan,
2: ik
0: Ronald.
2: Ik denk dat ik dan net weg ben, joh. Dat,
0: toevallig. Ja.
2: Ja, ik heb ook mijn dingen te doen, hè. Hey, je bent er zo nog één keer vanuit Wassenaar. En dan horen we je straks na 1:30 nog één keer voorbij komen.
0: Yes. Tot zo.
2: Doe rustig aan en neem er geen mee naar huis voordat je zeker weet dat je het wil, hè, met die nare trap in je huis. Hè.
0: Oh, dat zei mijn vriend ook al. Die zei je net er nog niet stiekem eentje mee naar huis.
2: Misschien heeft hij me wel gebeld. Hé, hey, ja. Tot zo.
0: Doei, doei.
3: Dit is Menno in de Middag.

0: Oh yeah, the first, you're the first, the last, my everything. Dit is Radio West, het is bijna 2:50. Het is woensdag, ja, dan zijn dit de klanken die domineren in de show. En ik zei al eerder, ik heb een paar stoelen gereserveerd. En één daarvan is voor Tess. Ja, hey. Tess is er.
1: Hallo.
0: Hi, goedemiddag.
1: Wat goed om jou weer in levende lijf te zien.
0: Nou, dat is een wederzijds genoegen. Wat gezellig.
1: Ja, inderdaad. Ja, daar zitten we dan weer. In de studio.
0: Op een mooie zomerse dag, want dat is het, hè?
1: Het is het. Ja, het is wel een beetje nu bewolkt, maar ja. Het is wel mooi. Ik zeg het vaker. Ik hou van dit weer. Niet te warm,
0: ja.
1: Maar wel gewoon hup in je shirt naar buiten.
0: Ja.
1: Lekker buiten een kopje thee drinken.
0: Ja, want
1: of zo.
0: Je bent lekker in de korte mouwen ben je binnengekomen. Er is niks aan het handje
1: en
0: vandaag.
1: In het wit. Het is heel zomers allemaal.
0: Ja. Hey, we hebben een centrale vraag vandaag. Die ga ik jou ook stellen. Deed jij vroeger elke dag wat je nu eigenlijk nooit meer doet?
1: Oeh.
0: Ja, maar je mag alles doen, hè?
1: Ja, ik ben natuurlijk...
0: Hinkelen hebben we ook al gehad, om het veilig te noemen.
1: Ja, ik moet toch heel eerlijk zeggen. Ik ben natuurlijk ik ben een meisje van de 90's. Wij speelden heel veel buiten. Laat ik dat even heel duidelijk stellen.
0: Snap ik.
1: We wonen in Boskoop, op Kwekerij. Of Haaswoudendorp, sorry, Haaswoudendorp. Maar wat ik op een gegeven moment elke dag deed...
0: Ja.
1: En waar ik toch wel een beetje verslaafd aan was... En nu krijg ik waarschijnlijk allemaal mensen over me heen. Ik speelde Rollercoaster Tycoon. Dat als een spel, daar kon je een pretpark mee bouwen.
0: Oh.
1: En ik heb op een gegeven moment ook gedacht, dat ga ik doen later. Ik vond zo dat ik er zo goed in was.
0: Ja.
1: Je bent natuurlijk hartstikke jong. Maar je moest dan, ging je een pretpark bouwen, dan zette je een achtbaan neer of een carousel of zo. En ik ben nogal pretparkliefhebber. En ik was daar zo goed in.
0: Ja.
1: Dat durf ik echt wel te zeggen. Geen cheatcodes of zo, want dat heb je ook wel eens.
0: Ja,
1: dat je zo
0: door
1: dat spel heen fietst. Ik vond dat zo leuk, maar het werd op een gegeven moment zo erg dat ik s'nachts droomde dat ik paden aan het aanleggen was. En dan hoorde ik in mijn droom, dat tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. En dan zag ik zo dat geld verdampen, want dat moest je ook voor betalen.
0: Ja.
1: Ik deed dat iedere dag.
0: Oké, en dat doe je nu nooit meer, gelukkig.
1: Nee.
0: Maar had Henny van der Most maar jouw nummer gehad? Want die bleef maar worstelen met dat pretpark in Rotterdam en is daar helemaal failliet op gegaan. Had hij jouw nummer maar gehad, Tess?
1: Toen ik 10 was dan. Ja, want tegenwoordig denk ik niet dat ik er erg goed in
0: zou
1: zijn.
0: Dat talent raak je nooit meer kwijt, natuurlijk. Hey, dan gaan we nu de vaste paden maar bewandelen.
1: Ja. Hè?
0: Die al liggen, dat zijn de Franse paden.
1: Zeker.
0: De trottoirs, zeg maar. Dat is niet het goede woord, maar dat is het enige wat ik ken.
1: Dat mag ook.
0: En dan gaan we het over Franse liedjes hebben. En je hebt er eentje uitgekozen waarvan ik denk dat hij een geweldenaar.
1: Ja, want hij het past gewoon weer heel erg bij de dag van vandaag. Het is een mooie dag. Zo'n dag waarvan ik in ieder geval, ik ben opgestaan. Ik dacht, jeetje, wat is het een mooie dag.
0: Ja.
1: En wat ook soms heb je het... Gewoon, wat is het leven ook mooi. En het zijn soms hele kleine dingen waar je van kan genieten. Ik noemde net al eventjes dat je buiten kan zitten, 's ochtends vroeg, met een kopje thee. Dat vind ik een van de heerlijkste dingen die er zijn. Het kan niet heel vaak in Nederland, want dan regent het of wat dan ook. Maar als het je lukt, zo net voordat iedereen wakker is, dat je buiten gaat zitten, waar je dan ook woont.
0: Ja.
1: Vind ik een van de heerlijkste dingen. En dat is iets wat Jean Ferrat in dit nummer viert.
0: Ja.
1: Dat kleine dingen van het leven. Hij noemt daarin ook jazz die uit een raam klinkt in Parijs.
0: Oh ja.
1: Dus je loopt door Parijs. Of het nou ochtend is of 's avonds. Hij zingt dan over de nacht. Dat je 's nachts door een nachtelijk Parijs loopt. En er staat een raam open en er klinkt jazz doorheen. Of het nou live is of niet. Maakt niet uit. De romantiek van het leven. Het zit hem in de kleine dingen.
0: Ja. En dat is ook zo natuurlijk. Ik ken dit moment heel goed. Ik heb op Bonaire gehoord, ik heb het je net nog verteld. En daar kon ik ook 's ochtends, voordat iedereen wakker werd, koffie roeren. Kijken naar mijn zwembad, maar vooral er overheen. En dan kijken naar de zee.
1: Ja.
0: En daar was niemand. Helemaal niemand.
1: Precies.
0: En dat is, dat is een ideaal begin van de dag. In je korte broek en je slippertjes.
1: Precies.
0: En totaal ongedwongen.
1: En het is voor iedereen iets anders.
0: Ja.
1: Iedereen heeft een ander klein ding wat hij mooi vindt in het leven.
0: We gaan deze draaien, want ik vind dit verhaal al mooi. Dan moet het liedje ook fantastisch zijn.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Zeg het even. De titel.
1: Jean Ferrat met C'est beau la vie.

0: Ja, als Tess op de radio is, dan is de romantiek nooit ver weg. Gelukkig, gelukkig. En ja, mooi liedje. Echt mooi liedje. Ja, leuke keuze voor deze dag.
1: Ik vind het zo prachtig. En ook als je weet, deze man, het kwam in 63 uit. Hij schreef een lied, zo heette volgens mij de plaat ook, Nuit et Brouillard. Dat ging over de Tweede Wereldoorlog. Heel zwaar. En dan komt er zo'n nummer als tegenhanger bij. Die man die wist alle facetten van het leven. Wist hij goed te bezingen.
0: Je zei wist, want ik ken hem niet. Leeft hij nog?
1: Nee.
0: Is hij al inmiddels overleden?
1: Ja, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Volgens mij 2001, zoiets. Ik herinner me wel een scène waarbij iedereen... En ik denk een paar jaar later trouwens. Waarbij iedereen ook zijn liedjes... Want Jean Vrac kennen de meeste mensen natuurlijk van La Montagne.
0: Zeker,
1: het dorp.
0: Zeker.
1: Eigenlijk. En dat daar op een vol plein... iedereen in dat dorpje waar hij toen is gaan wonen... waar dat lied over gaat. Ja. Daar stond iedereen dat nummer te zingen bij zijn overlijden.
0: Prachtig, ja. Nou goed, gelukkig hebben ze plaatjes nog, zou je zeggen.
1: Zo is het.
0: Dan hebben we het tenminste nog over hem. Tess, daar drink lekker je theetje op. Geniet even van een vrije middag, volgens mij,
1: heerlijk,
0: toch?
1: Heerlijk, ja hoor.
0: Ja, niks meer doen en lekker in je thee roeren. En Tess is volgende week natuurlijk weer hier in Menno in de middag. En dan hebben we weer een verrassend ander liedje. Ja, het is een rare overgang, maar Reinhard Roemer komt er zo aan.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French, nu in de boekhandel.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Goedemiddag, het is 2:30. Dit is Menno in de Middag met zometeen een extra jouw plaat. Dat is namelijk het liedje van Reinhard Roemer. Met als speciaal thema beestjes, dieren. Jouw plaatje kan er nog bij. Als je zin hebt, dan kun je mij een berichtje sturen. 070-307-8080 of anders eventjes een mailtje. Ronald@omroepwest.nl. Jordy Bloem komt er ook aan. Maar eerst eventjes Reinhard het laatste nieuws.
12: Voor het burgemeesterschap van Noordwijk hebben zich 13 kandidaten gemeld bij commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf. Onder de sollicitanten zijn 2 vrouwen en 11 mannen, in leeftijd variërend van 40 tot 62. 7 van hen zijn al eens eerder in een andere gemeente burgemeester of wethouder geweest. Waarnemend burgemeester in Noordwijk Bernd Snijders neemt begin volgend jaar afscheid van de gemeente met zo'n 46.000 inwoners. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting op 1 maart in functie. Een automobilist is afgelopen zondag op de A13 bij Delft betrapt toen hij daar 202 km per uur reed. Op dat stuk snelweg geldt, zowel overdag als 's nachts, 100 km per uur als maximum. De bestuurder was bovendien onder invloed van alcohol en drugs. En even verderop, op de Kruithuisweg in Delft, werd iemand met een te hoge snelheid betrapt. Een motorrijder reed ruim 190 kilometer op de provinciale weg, waar 80 geldt als grens. Van beide is het rijbewijs ingenomen. Dat is altijd wanneer je 50 kilometer of meer te hard rijdt en betrapt wordt.
11: Ik denk dat er een makelaar ergens in deze regio zegt, hè, gelukkig reden zij niet door mijn voorpui.
12: Ja, het is, ja, wat doe je liever? 50 kilometer te hard rijden en je rijbewijs kwijtraken of inderdaad door de voorpui?
11: Met 45 kilometer breng je minder schade aan dan met 202.
12: Oh zo, ja.
11: Sassenheim, hè? Dan staat hij op het toilet met zijn voorkant.
12: Ja. Je hebt het over Sassenheim. Ja. Is gisteren gebeurd en vandaag waren ze nog aan het opruimen. In de Oude Kerk in Delft worden binnenkort popliedjes in een klassiek jasje gestoken tijdens Dutch Classics. Van Boudewijn de Groot en Doe Maar tot hits van S10 en Goldband. Grote kracht zit volgens de organisator in de manier waarop bekende pophits opnieuw worden uitgevonden. De hits zijn speciaal gearrangeerd voor een pianokwartet bestaande uit piano, logisch, viool, altviool en cello. Dat zorgt voor een vertrouwd, maar juist ook weer verrassend geluid, zegt de organisatie. En André van Duin praat het geheel met persoonlijke verhalen aan elkaar. Dutch Classics vindt vanaf 6 november 2 maanden lang plaats in de Oude Kerk in Delft.
11: Het zou heel raar zijn als we een pianokwartet hebben, maar er zat geen piano in. Hè? Vraag je je toch af, hoe krijg je het voor elkaar?
13: Ja.
11: We gaan naar Jordy Bloem. Jordy, goedemiddag.
13: Goedemiddag,
11: onze weerman vandaag, die eerst het antwoord gaat geven op de vraag, wat deed hij vroeger altijd en doet hij tegenwoordig nooit meer?
13: Nee. Nee, de weerlijn bellen van het KNMI en later ook Jan Pelleboer. Ik was helemaal gek van die weerinformatie. Ja. Had je natuurlijk helemaal geen internet. En ja, nee. Ik was als klein kind was ik al bezig met het weer. Dus ja, dat was wat ik deed. Ik ging echt 003 draaien, want dat was het nummer van het KNMI.
11: Wat een leuk antwoord. Je had ook een moppenlijn met Max Tailleur, maar ik weet daar het nummer niet meer van.
13: Nee, die weet ik ook niet meer. Nee, je had allerlei lijnen.
11: De enige die humor had in ons leven.
12: Er is nog één geinporum voor u.
11: Geinporum voor u, ja, dat zeiden ze altijd. Goed, laten we maar gauw naar het weer gaan, want we hebben hem net met Tess al mooi besproken deze dag. Het is een zomerse dag in de herfst, maar dat blijft niet zo, hè?
13: Nee, het wordt minder warm, maar het is niet zo dat we vanaf nu overschakelen naar echt herfst weer met regen en stevige wind. Ja, die regen die komt er wel, die klopt een beetje aan de poort. Op dit moment is het nog droog, maar in de loop van de middag dan kan het al wat regenen. Vanavond en vannacht meer regen, plaatselijk misschien wel stevige buien. Op de ene plek valt er wat meer dan op de andere. En waar dan precies die zwaardere buien gaan passeren is nog altijd lastig te zeggen. Maar er komt wel iets aan en dat markeert de overgang naar minder warm weer. Want nu is het nog 22, 23 graden, kan nog 24 worden. In de regen zakt de temperatuur wat terug, maar komende nacht is het ook niet koud hoor, met 15, 16 graden voor het minimum. De wind draait van een zuid-zuidoostelijke richting naar het zuidwesten of westen. Of noordwesten tijdelijk, maar morgen overdag is hij zuidwest. En dan zitten we in de minder warme lucht. Kan nog wel 20 graden worden. En dat is voor de tijd van het jaar 1 oktober ook prima hoor. Want de norm is 17 graden. Zitten we 3 graden boven. Morgenochtend kan het nog een beetje grijs zijn. Restbewolking van die storing. De regen is denk ik morgenochtend al wel weg. Misschien nog een plaatselijke bui morgenmiddag. Maar tegelijkertijd gaat het ook opklaren. En die opklaringen zetten door, Ronald. Vrijdag en ook in het weekend een nieuw hoge drukgebied. De lucht is wel vochtiger, de nachten zijn lang. Dan kan het heel makkelijk tot mistvorming komen. Ook dat is even afwachten in hoeverre dat heel erg wordt en dat het ook gaat optrekken. Dat, waarschijnlijk lukt dat wel, want die zon heeft nog wel kracht. En als dat dan gebeurt en de zon komt erbij, dan krijgen we gewoon een paar heerlijke dagen. Vrijdag en in het weekend. Want ook dan middagtemperatuur van een graad of 20.
11: En dan doe je altijd nog even nog wat verder vooruitkijken, toch of niet?
13: Ja, dat klopt. Ja, nou, in grote lijnen denk ik dat het begin volgende week nog weinig verandert, eerlijk gezegd. Misschien wat meer wolkenvelden, kleine kans op regen. Maar zo vanaf de tweede helft van de week, ja, dan kan af en toe weer een storing passeren. En als dan de wind gaat draaien van het zuidwesten naar het noordwesten, dan kan het uiteindelijk wel wat afkoelen, naar 16, 17 graden. Mm. Maar ja, dat zijn dan tegen die tijd ook wel de gebruikelijke temperaturen. Ja. Dus het mag ook wel een keertje, zou ik zeggen.
11: Ja, even een keer een lange mouw, hè? Even lange mouwen weer. Ik zal het ook aan Tess even doorgeven, want die loopt ook altijd maar met die korte mouwen en die vat zo kou, hè? Dan komt het helemaal goed. Hey, dankjewel, Jordi. Heb je wel eens een vraag gesteld waarvan je later dacht, ik heb er spijt van?
13: Nee.
11: Oké, nou, ik net wel, maar je hoort het zo. Dankjewel, Jordi. Ja.
13: Hoi.
11: Ik heb Reino namelijk gevraagd wat zijn dierenplaat zou zijn. En sommige dingen moet je niet vragen in het leven.
12: Ik ben blij dat je het deed. Ik dacht, de beestenboer, daar ging het over. Toch?
11: Ja, zeker.
12: Ik denk, laten we dan de dieren zelf van het woord laten. Ed en Willem Bever.
11: Ja, die hoor je zo meteen.
12: Uit de fabeltjes dan. Ja.
14: Jouw plaat.
15: Oh, alles is

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot en met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang. Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En 's morgens dan begint het weer. En dan klinkt

0: Nou, dat was hem. De keuze van Reinhard Roemer. Extraatje hoor, was het. Hij mocht kiezen. Misschien laat ik morgen Jordi ook nog wel een liedje doen. Dan hebben we toch elke dag een beetje op het half uur een liedje met het thema dieren. We kunnen het namelijk niet genoeg over dieren hebben. Dit waren Ed en Willem Bever. En we hebben net even opgezocht. Ger Smit, Frans van Duschoten. En er was er nog een dame ook. En die heet Reinhard?
1: Elsje Scherjon.
0: Elsje Scherjon. Over
1: Ooievaar.
0: Juffrouw Ooievaar, ja. Over verleden gesproken. Hoewel, er schijnen weer nieuwe afleveringen aan te komen van de Fabeltjeskrant. Dus dat is alleen maar leuk.
2: Op de kaart.
0: Hebben we ook nog? Zeker. Ik heb haar dierenliedje eigenlijk nog niet gevraagd, maar dat ga ik nu ook niet doen. Want ze zit tussen de honden vandaag. Ik ben ouwe hand. Je hebt het echt leuk, hè, vandaag?
3: Ja, ik heb het echt ontzettend
0: echt
3: naar mijn
0: straf,
3: zin.
0: Hè, dat was ze naar, hè?
3: Ja, vreselijk.
0: Ja, vindt het heel erg, hè?
3: Ja. Volgende keer graag even wat beter mikken, want ik sta hier echt verschrikkelijk saai met een bakje koffie in mijn hand. Ja. Tussen de bomen, tussen het groen, tussen honden, tussen katten. Ja. Want die katten, die hebben we nog niet gezien.
0: Oh,
3: en er komt nu
0: ook
3: iemand aangelopen die daar wat meer over kan vertellen. Want naast honden die hier in het asiel zitten, zitten er ook heel veel katten hier in het asiel. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
3: Met wie heb ik het genoegen?
4: Ik ben Jacqueline.
3: Jacqueline, aangenaam. Kunnen we eventjes een kijkje nemen bij de asielkatten?
4: Ja, natuurlijk kan dat.
3: Ja?
4: Ik wil je mee naar binnen.
3: Ja. Ja. Als dat kan, als ze niet dan veel te veel gaan schrikken van mij met deze microfoon.
4: Dat mag wel. We zorgen altijd wel een beetje voor rust en regelmaat. Want katten zijn natuurlijk stressgevoelige dieren. Maar in dit geval kan het.
0: Ook nieuwsgierig.
3: Ja, en stressgevoelig gesproken. Net waren we in de hondenkennel. Dat was nogal een beetje stressvol met al dat geblaf. Maar ik verwacht hier een heel ander geluid, Ronald. Mm-hmm. We lopen nu een ruimte binnen. En dan heb je heel veel verschillende deuren waar je in kan gaan. En dan lopen we nu een deur naar binnen waarop staat kattenasiel. En dan ruik je ook wel dat hier veel dieren leven, hè?
4: Ja, nou, dit is ons kattenasiel. We hebben vier kamers. Die zijn op dit moment allemaal bezet met asielkatten. En die katten zoeken dus allemaal een nieuwe eigenaar, een nieuwe huis.
3: En wat is een kat waar je wat moois over kan vertellen?
4: Ja, nou, eigenlijk over iedereen natuurlijk. Ze hebben allemaal hun eigen karakter en de meeste zijn hartstikke lief. Ik kan iets vertellen over Lucky. Die zit in de achterste kamer.
3: De achterste kamer lopen we nu de gang door. Weer
0: leuke naam.
3: Een gang met heel veel deuren. En dan kan je ook door een raam heen kijken. En dan zie ik hier al een zwart katje lekker in een bedje liggen.
4: Ja, dit is Lucky. Lucky die zit sinds april van dit jaar bij ons in het asiel. Lucky heeft een heel druk karakter. Maakt dat hij ook wat lastiger te plaatsen is. Hij kan ook niet goed overweg met andere katten. Dus daarom is hij wat langer, zeg maar, hier. Hij is gewoon heel enthousiast. Het is een jonge kat. Heel enthousiast, soms iets te enthousiast. En dat kan hij dan niet zo goed kanaliseren, zeg maar, voor zichzelf.
3: En dat vind ik ook wel grappig, want ik ben echt een ontzettend groot hondenmens. En ik zie katten dan ook altijd als beestjes die eigenlijk maar gewoon heet het saai of de hele dag op pad zijn of de hele dag op de bank liggen. Maar deze die kan je er wel bij hebben als je een beetje reuring zoekt.
4: Nou, absoluut. En we proberen, het blijft natuurlijk een asielzetting, maar zoals je ziet zijn onze kamers wel heel erg ingericht, hè, met van alles, krabpalen, dekentjes, een voerpuzzel bijvoorbeeld, dat die ook lekker mentaal, zeg maar, gestimuleerd wordt. En hier hebben we bijvoorbeeld ook een looprad staan. Dat is een keer gedoneerd door iemand wiens kat er niet in ging. En we hebben Lucky geleerd om in het looprad te lopen.
3: Om een beetje de energie kwijt te kunnen.
4: Om zijn energie inderdaad kwijt te kunnen. En,
3: is er een mogelijkheid dat ik kennis kan maken met Lucky toevallig? Of is dat een beetje te veel in zijn space?
4: Dat mag. We kunnen wel even naar binnen gaan.
3: Ja? Ja, kan dat?
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
3: Ja, ik ben ook wel benieuwd naar.
4: Ik zeg altijd wel, laat de kat even aangeven, hè, of die contact wil met je of niet.
3: Absoluut. Dus eerst eventjes de hand laten ruiken. En dan komt hij gelijk al zijn bedje uit. Springt hij van een wastafeltje af.
4: Ik zal even wat blokjes maken.
0: Ik hoor hem al.
3: Hoor je hem, Ronald?
0: Ja, ik hoor hem al. Ik hoor hem al, ja.
3: Het is een heel mooi zwart katje. En normaal gesproken zou je daar juist een beetje van schrikken als je die tegenkomt. Maar deze die is echt gelijk al heel aanhankelijk. Geeft kopjes. Hallo, Lucky. Ja, het is echt een heel schattig en pluizig katje om te zien. En hij gaat nu gelijk ook naar buiten, zie ik. Nu de brokjes er zijn. Ja, wat lekkers, hè, Lucky? Ja. Kijk, even wat brokjes geven. En dan zou ik zeggen...
0: Ik hoor het al. Ja, snoepjes, lekker.
3: Nou, en dat lust hij wel, hoor. Jacqueline, is dit ook een persoonlijk favorietje van jou?
4: Ja, Lucky is Lucky. En het is een onwijs leuke en lieve kat. En inderdaad, als je wat reuring wil in huis, dan moet je zeker bij hem zijn.
0: Hey, mag ik een vraag stellen over Lucky dan?
3: Zeker.
0: Ik vraag me dan af, moet je zo'n pushen? Hè? Want een Lucky gaat niet zo heel goed met andere katten. Wordt hij gelukkiger van, zeg maar, dat je die in huis houdt? Of moet hij ook echt naar buiten?
3: Wat een goede vraag.
0: Ja,
3: kan je Lucky beter de hele dag binnenhouden? Of wordt hij er juist veel gelukkiger van om naar buiten te laten? Ondanks dat hij niet zo goed gaat met andere katten.
4: Nee, Lucky is zeker een kat die naar buiten moet. Hè? Dus in een nieuwe omgeving waar hij geplaatst gaat worden... moeten ze sowieso beschikken over een tuin, een beetje een ruime tuin. En ja, dan zal hij te maken krijgen met buurtkatten. Meestal wijst zich dat vanzelf. Dat zal een kwestie van wennen ook zijn. Maar hij zal dan in ieder geval zijn territorium wel gaan beschermen natuurlijk tegen andere katten. Dat is volkomen normaal.
0: Ja.
3: Ja, Ronald, ik weet niet of je wel eens wakker bent geworden van kattengejank in de nacht.
0: Zeker,
3: maar als
0: zeker.
3: Je dat ergens in de komende maanden misschien, als Lucky een eigen adresje heeft gevonden, hoort. Wellicht is het dan wel een zwarte kat Lucky.
0: Oh, heerlijk.
3: Jacqueline, dank je wel dat ik kennis mocht maken met hem.
4: Graag gedaan.
0: Hé, was leuk, Gwen. Ik hoop... morgen ben je er niet, hè? Later weer een keer. Je hebt het hartstikke leuk gedaan. En dank je wel voor jouw ontzettend leuke bijdrages hier in Op de Kaart.
3: Wow, dat vind ik heel lief om te horen. Dankjewel, Ronald. Jij ook bedankt, hè?
0: Hey, en niks mee naar huis nemen, hè? Ik heb het je vriend nog zo beloofd dat ik het zou zeggen tegen je.
3: Oké, ik ga daar heel goed over nadenken.
0: Is goed. Goedjes, hoi hoi.
3: Doei doei. Altijd
1: dichterbij. Menno in de middag.
2: Nee. Wat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren.
5: Hey, Ronald.

Menno in de middag. We zitten in de eindsprint inmiddels van deze show natuurlijk. Met Love Me Just A Little Bit More. We hebben zometeen nog jouw plaat. De onthulling van de plaat van vandaag. En wat we ook nog eventjes doen is nog wat antwoorden. Op de vraag, wat deed je nou vroeger elke dag? En doe je tegenwoordig eigenlijk nooit meer? En we hebben zelfs van onze gasten natuurlijk ontzettend leuke antwoorden gekregen. Peter uit Zoetermeer zegt een cassettebandje opnemen van de radio. En dan maar hopen dat de discjockey niet door het intro heen praten. Nou, dat hebben we denk ik allemaal wel een keer gedaan. Dat is ook grappig, hè? Oh, deze is ook leuk. Anja uit Delft, die zegt een boodschappenlijstje op papier maken. Tegenwoordig zet ik alles in mijn telefoon en vergeet ik alsnog de helft. Ja, dat is ook. Oh, Carla uit Alphen, ja, dat deed je alleen niet elke dag, denk ik, Carla. Foto's laten ontwikkelen. Ja, dat wachten tot je eindelijk kon zien of je vakantiefoto's gelukt waren. En altijd de laatste twee van het rolletje, die had je altijd over. Die werden dan maar in huis gemaakt. Brenny schrijft, hey Ronald, wat dacht je van lekker stappen? Van kroegje naar kroegje, chansen en dansen. Het rijmt ook nog. Maar nu gaan de pyjama en de pantoffels aan op een tijd dat je vroeger uitging. Ja, dat is ook zo. Ik herken me daar volledig in. En Timo zegt, nou Ronald, vroeger na het eten in de jaren 80 en 90 draaide ik eigenlijk altijd harde muziek. Disco, reggae, Italo disco. Maar ja, je wordt ouder, hè? Je wordt ouder, papa. Geef maar toe. 2 keer per maand, even 20 minuten moet kunnen. Timo uit Zoetermeer, laat ons dat weten. Nou, en dan kunnen we er nog een heleboel noemen, maar ik denk dat we nog eventjes lekker Douwe Bob gaan laten horen. En dan komen we zo meteen op de onthulling. Wie heeft vandaag jouw plaat? Als je nog een suggestie hebt waarvan je denkt, die mag hij niet missen. Op het laatste moment is ook van harte welkom. Ronald@omroepwest.nl en anders even een appje. En dat appje is vrij simpel te sturen. 070-307-8080. Ja, dit is dan Douwe Bob met dat mooie Note to Self. Hier in Menno in de middag.

0: is prachtig, hè?
1: Douwe Bob, van een mooi liedje is dit. En Note to Self. De appel valt niet ver van de boom. Dat zit er ook nog ergens in verborgen. Prachtig. Menno in de middag is klaar. Ik heb eigenlijk nog één dingetje. En dat
2: jouw plaat.
1: Is jouw plaat vandaag van Nico en Gerda. Zij dachten bij het horen van liedjes over dieren direct aan het Year of the Cat uit 1976. En daar kunnen wij alleen maar mee akkoord gaan. Dat is ook het slotakkoord voor deze woensdag, ja. Menno in de middag deze woensdag. Zometeen Paul van der Lucht. En luister ook naar Bas Martinius natuurlijk. En zometeen nog even Reinoud met het nieuws hier op Radio West. Wens je fijne woensdag. Spreek elkaar morgen weer. Nieuwe lunchtafel.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Je zit goed, je bent bij Radio West. Zometeen 2 uur lang muziek aan zee met Paul van der Lucht. De eerste hoofdpunten uit het regionieuws. Raadsheer Bart Stapert van het gerechtshof in Den Haag is in hoger beroep berispt omdat hij in zijn tijd als advocaat van Nabil B. tot 2 keer toe zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Dat meldt nu.nl, die een beslissing daarover van het Hof van Discipline heeft ingezien. Voor het burgemeesterschap van Noordwijk hebben zich 13 kandidaten gemeld bij commissaris van de Koning in Zuid-Holland Wouter Kolf. Onder de sollicitanten, 2 vrouwen en 11 mannen, zijn er 7 die al eens ergens anders burgemeester of wethouder zijn geweest. Waarnemend burgemeester Bernd Snijders stopt begin 2027 in Noordwijk. En 10 automobilisten hebben gisteren een forse boete gekregen omdat ze een rood kruis negeerden boven de A4 bij Den Haag. Volgens de politie ontstonden gevaarlijke situaties voor agenten die bezig waren met de afhandeling van een ongeval daar. Meer regionieuws hoor je straks om 14:30. Nu het andere nieuws.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Van Uffelen. Dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Welkom bij Muziek aan Zee, vrienden. Muziek aan Zee zonder Marjolein, want gisteren klonk ze al een klein beetje verkouden. En vandaag heeft zich dat doorgezet, dus ze is er vandaag niet. Daarom moet je het doen met mij, met Paul van der Lucht. Maar ik heb lekkere muziek voor je. Muziek die eigenlijk al is uitgezocht door Marjolein. Dus het is nog even een stapje beter ook. We begonnen met de Bee Gees en Tragedy, daarna Ed Sheeran en Happier. En hier is Madness met Embarrassment.

Een van de mooiste liedjes uit de geschiedenis van de popmuziek van Smokey Robinson. Goed nieuws. The Tears of a Clown. Ja, dat is wel buitengewoon goed nieuws. Want vanaf woensdag kunnen mensen met een beenprothese veilig in attracties in de Efteling.

0: is mogelijk dankzij een nieuwe veiligheidsriem die hier speciaal voor ontworpen is. Tot dusver liepen mensen met een beenprothese, een kunstbeen, het risico dat het uitging. En dan zat je in het karretje erachter en dan kreeg je ineens een been in je gezicht. Ja, dat is niet zo prettig natuurlijk. Maar ze hebben nu iets gevonden. De Safe Strap. Dat is een veiligheidsriem die de prothese op zijn plek houdt. Ontwikkeld onder andere door de Technische Universiteit in Delft. Dus het is ook nog een beetje regionaal nieuws. En als je een kunstbeen hebt, kun je veilig in de Baron in de Efteling.
1: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: West wordt wakker bestaat 6 jaar en dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail dat naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
11: En voor het regionale nieuws bij Radio West gaan we naar Richard Grootbot.
12: Goedemiddag, Paul. Raadsheer Bart Stapert van het gerechtshof in Den Haag is in hoger beroep berispt omdat hij in zijn tijd als advocaat van Nabil B. tot 2 keer toe zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Dat meldt nu.nl, die een beslissing van het Hof van Discipline kon inzien. Stapert was advocaat van Nabil B. toen hij net had besloten om als kroongetuige verklaringen af te leggen. Dat was tegen topcrimineel Ridouan Taghi. Voor het burgemeesterschap van Noordwijk hebben zich 13 kandidaten gemeld. Het zijn 2 vrouwen en 11 mannen. Ze zijn tussen de 40 en 62 jaar. 7 van hen zijn al eens eerder in een andere gemeente burgemeester of wethouder geweest. De waarnemend burgemeester van Noordwijk, Bert Snijders, neemt begin volgend jaar afscheid van zijn gemeente. De nieuwe burgemeester begint naar verwachting 1 maart met zijn of haar nieuwe baan. Een automobilist is op de A13 zondag bij Delft betrapt toen hij daar 202 km per uur reed. Op dat stuk snelweg geldt zowel overdag als 's nachts een maximumsnelheid van 100 km per uur. De bestuurder was daarbij ook nog onder invloed van alcohol en drugs, zo bleek later. Ook op een heel andere plek, de Kruithuisweg in Delft, daar werd iemand met een te hoge snelheid betrapt. Het was een motorrijder die reed ruim 190 km op de provinciale weg, waar nu eenmaal 80 geldt als grens. Van beide is het rijbewijs ingenomen. Dat is altijd wanneer je 50 km of meer te hard rijdt en betrapt wordt.
11: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
13: Het is warm, maar wel overwegend bewolkt. En in de loop van vanmiddag en vanavond gaat het regenen. En daarbij waait het matig uit het zuiden tot zuidwesten, later uit het westen of noordwesten. Komende nachten wordt het uiteindelijk droog en daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Het blijft wel bewolkt. En morgenochtend eerst ook nog bewolkt, heel misschien nog een buitje. Maar voor de rest lijkt het morgen overdag droog te zijn, met vooral morgenmiddag ruimte voor de zon. Dan waait het matig aan de kust mogelijk vrij krachtig uit het zuidwesten en wordt het ongeveer 20 graden. En ook vrijdag en in het weekend wordt het ongeveer 20 graden in onze regio. De nachten wat frisser met kans op mist. Overdag lost de mist wel op en krijgen we regelmatig de zon te zien.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Muziek aan zee.

0: true.
1: Wat een minder bekende van Meatloaf, van Paradise by the Dashboard Light, heet I'd lie for you. Oftewel, ik zou voor jou willen liegen. Nou, dat is heel lief, Meatloaf, maar voor mij hoeft het niet. Hier is Spandau Ballet, muziek aan zee. Het heet Gold.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.

ABBA met Ring, Ring, Ring. En ABBA, de naam is natuurlijk voor eeuwig verbonden met het Eurovisie Songfestival. Je weet het wel, Waterloo. En daar worden op dit moment beslissingen over genomen. Wie gaat er namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival? Ik weet niet of deze naam ook rondgaat, maar het is wel een heel goed artiest met een heel mooi liedje. Bente, 3, 2, 1.

0: Weet je nog uit die fantastische film The Jewel of the Nile? Met onder andere Michael Douglas. Dit was Billy Ocean, When the Going Gets Tough.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go on this rollercoaster life we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
0: Muziek aan Zee gaat door natuurlijk. Zometeen met Elvis Presley en George Ezra. Maar eerst wordt het nieuws van 3 uur gelezen door Richard Grootbot.
13: Ja, goedemiddag. Oud-advocaat Stapert is in hoger beroep berispt, want hij heeft in zijn tijd als advocaat van Nabil B. tot 2 keer toe zijn geheimhoudingsplicht geschonden. Stapert was advocaat van Nabil B. in een proces tegen topcrimineel Ridouan Taghi. Daarin was Nabil B. kroongetuige. 13 kandidaten hebben zich nu gemeld voor de post van burgemeester van Noordwijk. Het zijn 2 vrouwen en 11 mannen. Ze zijn allemaal tussen de 40 en 62 jaar. De waarnemend burgemeester in Noordwijk, Bernd Snijders, stapt op en zijn opvolger begint in maart. De subsidie voor de stichting Lichtpuntjes in Mariahoeve stopt. Daarmee dreigt een belangrijke voorziening in de Haagse wijk volgend jaar te verdwijnen. Na de explosie aan de tarwekamp speelde Lichtpuntjes een belangrijke rol bij opvang en hulp aan de buurt. Meer regionieuws om 3:30. Nu het overige nieuws.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest.
8: Er staat een lange file op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk is de vertraging 20 minuten door een auto met pech. Er zijn twee rijstroken dicht. En daardoor ook file op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Gouwen sta je nu meer dan een uur in de file.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
18: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
17: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

George Ezra. Pretty Shining People. Kenmerkende stem heeft die man toch. Ook kenmerkende stem heeft Stevie Wonder binnenkort te bezichtigen in Amsterdam. Helemaal live. Ik hoop dat je kaartjes hebt kunnen bemachtigen. En zo niet, dan zit het er niet meer in, vrees ik. Maar luister nu eventjes naar Master Blaster Jamming.

Fleetwood Mac in de vroege jaren. Dit instrumentale, bijna instrumentale, Oh Well Part 1. Daarna hebben ze zichzelf natuurlijk overtroffen met onder andere Stevie Nicks. En nou, die hebben van

Fantastische muziek gemaakt, kan niet anders zeggen. En wie dat ook heeft gedaan, is onze eigen Nederlandse Herman van Veen. En hiermee bezong hij zijn oudste dochter. En haar naam is Anna natuurlijk.

Als je dan puber was en je had een of ander schoolfeestje of zo, de discjockey die zette dit liedje op, Nice and Slow van Jesse Green. Daar was je als jongen helemaal blij, want dan vroeg je een meisje ten dans en dan kon je lekker een beetje slow dansen in de jaren 70 was het, met dit Nice and Slow. Heerlijk.

0: before.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Nu bij Zeeman. Dames basic t-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: En voor het regionale nieuws bij Radio West gaan we naar Richard Grootbot.
15: Goedemiddag Paul. Gemeenten willen één vaste subsidie van het Rijk voor de opvang van asielzoekers. De huidige regelingen zijn te onzeker en te tijdelijk. Bijna alle gemeenten zijn het erover eens, zo bleek bij een vergadering vanmiddag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. We zijn het er allemaal over eens dat het huidige stelsel niet werkt, zei de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Zij is voorzitter van de VNG. De verbouwing van het gemeentehuis in Noordwijk valt miljoenen euro's duurder uit dan eerder geraamd. De gemeenteraad stelde vorig jaar bijna 3 miljoen euro beschikbaar. Nu gaat het waarschijnlijk bijna 5 miljoen euro kosten. De burgemeester Bernd Schneiders wilde geen commentaar geven op de overschrijding. Volgens het college gaf de eerdere raming een onvolledig beeld. Raadsheer Bart Stapert van het gerechtshof in Den Haag is in hoger beroep berispt. Dat komt omdat hij in zijn tijd als advocaat van Nabil B. tot 2 keer toe zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Dat meldt nu.nl, die een beslissing daarover van het Hof van Discipline kon inzien. Stapert was advocaat van Nabil B. toen die had besloten om als kroongetuige verklaringen af te leggen. Dat was in het proces tegen topcrimineel Ridouan Taghi.
14: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
16: Het is warm, maar wel overwegend bewolkt. En in de loop van vanmiddag en vanavond gaat het regenen. En daarbij waait het matig uit het zuiden tot zuidwesten, later uit het westen of noordwesten. Komende nachten wordt het uiteindelijk droog en daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Blijft wel bewolkt. En morgenochtend eerst ook nog bewolkt, heel misschien nog een buitje. Maar voor de rest lijkt het morgen overdag droog te zijn, met vooral morgenmiddag ruimte voor de zon. Dan waait het matig aan de kust mogelijk vrij krachtig uit het zuidwesten en wordt het ongeveer 20 graden. En ook vrijdag en in het weekend wordt het ongeveer 20 graden in onze regio. De nachten wat frisser met kans op mist. Overdag lost de mist wel op en krijgen we regelmatig de zon te zien.
15: Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest.
17: Het is al behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Blijswijk is de vertraging 30 minuten. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen sta je ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht een kwartier extra reistijd.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Op kijk op omroepwest.nl.
0: Muziek aan zee.

allemaal lekkere liedjes heeft Marjolein uitgezocht voor deze aflevering van Muziek aan Zee. Dit was natuurlijk die Electric Light Orchestra met All Over the World. Daarvoor Swing Out Sister met Am I the Same Girl? En hier is A Rich Girl, Hall & Oates.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry.

Een liedje van nu, een liedje van 2026, Alex Warren. En dat heet Eternity. En ik neem je eventjes 40 jaar mee terug in de tijd. Die zijn heel, heel end, maar we gaan naar 1986. En daar vinden wij Peter Gabriel, die dit liedje opnam. En dat heet Sledgehammer.

Celine Dion, That's the Way It Is. Als een van de laatste liedjes hier in Muziek aan Zee. En ik hoop dat Marjolein er morgen weer is om 2:00. Maar ja, ze klonk wel heel erg verkouden. Dus ik vrees eigenlijk van niet dat je het morgen weer met mij moet doen. Nou, ik hoop dat je zometeen veel plezier hebt met West Komt Thuis. Misschien spreek ik je dan morgen.

0: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
17: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
16: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
18: Als je nou in Den Haag woont en een elektrische auto hebt, maar geen eigen oprit, dan is het interessant om even te blijven luisteren naar Westcom Thuis. Zometeen na 4 uur. Nu dan, 4 uur, het nieuws. Dat krijg je van Richard Grootbot.
19: Dat is ook interessant.
18: Altijd.
19: Ja, gemeenten willen een vaste subsidie van het Rijk voor de opvang van asielzoekers. De huidige regelingen zijn te onzeker en te tijdelijk. Bijna alle gemeenten zijn het daarover eens, bleek bij een vergadering vanmiddag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De verbouwing van het gemeentehuis in Noordwijk valt miljoenen duurder uit dan eerder geraamd. De gemeenteraad stelde vorig jaar bijna 3 miljoen beschikbaar. Nu gaat het bijna 5 miljoen kosten. De burgemeester Bernd Snijders wilde geen commentaar geven. Oud-advocaat Strapert is in hoge beroep berispt, want hij heeft in zijn tijd als advocaat van Nabil B. tot 2 keer toe zijn geheimhoudingsplicht geschonden. Strapert was advocaat van Nabil B. in een proces tegen de topcrimineel Ridouan Taghi. Daarin was Nabil B. kroongetuige. Meer regio nieuws om 16:30. Nu eerst het overig nieuws.
20: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
18: En dan Helene de Geest bij de ANWB met de verkeersinformatie.
1: Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu al meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda 20 minuten extra reistijd. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft een kwartier. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12. En op de N451 Moordrecht-Goudse Poort bij de Goudse Poort ook een kwartier vertraging.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
22: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
23: Wat ga jij doen dit weekend?
24: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
23: Ik ga helpen op een festival.
24: Rondlopen met een bierpomp zeker?
23: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
24: Is dat niet eng?
23: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
24: Klinkt best wel stoer.
23: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
24: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
23: Precies. Iemand nog iets te drinken?
25: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
22: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
26: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Nick Kershaw op Radio West. I won't let the sun go down. Het eerste plaatje in West komt thuis op deze middag. Ja, heerlijk natuurlijk, hè. Zo'n plaatje uit de jaren 80. Nou, dat schikt.
1: 80's at 6.
0: Dat is het vanavond tussen 6 en 7. Mocht je nog een plaatje willen horen uit die jaren 80, een plaatje van jouw goesting, stuur me dan vooral even een e-mail bas@omroepwest.nl en schrijf er even bij waarom ik dat plaatje voor je moet gaan draaien. Vind ik leuk. In dit programma straks aandacht voor kabelgoottegels in Den Haag. Den Haag gaat een proef daarmee doen. Nou, waar is het allemaal goed voor? Als je natuurlijk een elektrische auto hebt en je hebt geen oprijlaan, die heb ik ook niet, dan moet je dus die auto op het openbare terrein zetten. En dan wil je graag van je huis over de stoep naar je auto een kabel laten lopen om dat ding op te laden met je eigen goedkope stroom. Dat is natuurlijk fijn. Nou, daarvoor zijn ze dus nou creatief bezig in de gemeente Den Haag. Ze lopen daarmee toch wel een beetje achter hoor op andere gemeentes in Nederland die daar echt wel voortvarender mee aan het werk zijn gegaan. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Verderop in dit programma natuurlijk de kopstartplaten. Hadden we gisteren die lekkere van 10cc bij Olivier in de show met Wall Street Shuffle. Zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord shuffle. Wat het is geworden, dat hoor je natuurlijk straks zo rond 10 minuutjes voor 6. Rondje regio is er nog bij. Het spelletje in zijn achteruit is natuurlijk weer een fijne uit de jaren 80. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat gaan we dus vooral niet doen, hè. We gaan lekker muziek draaien nu. Dit is Darsha en zij bezingt Austin. Je weet wel, dat is een stad in Texas.

0: Rollatertje hebben er allemaal erg veel last van. Maar Den Haag start nu een proef met speciale kabelgoottegels. Dat is een tegel met daarin een goot waarin de laadkabel kan liggen. Rob Geurts uit Scheveningen, ja, die heeft zulke tegels al.
1: Volgens mij is dit de ideale oplossing, vooral omdat er niemand over kan struikelen. Ik heb het gewoon, hè, ik heb die tegels moeten kopen, privé. Maar ik wil niet dat mensen struikelen over losse kabels. Dat wil ik niet. Ik wil het gewoon op een nette en een goede manier doen. Ja, ik zou niet weten wat hier een nadeel aan is op deze manier.
2: Want dit heeft u al lang?
1: Ik heb het stiekem al een 2 jaar, denk ik nu. Ja, en officieel mag het niet.
3: Maar kwaad doet hij er niemand mee, zegt Geurts. En vanaf volgend jaar is het zelfs toegestaan voor sommigen. Want Den Haag start een proef met kabelgoottegels. De ChristenUnie SGP in de gemeenteraad probeert dat al langer voor elkaar te krijgen.
4: Omdat dit eigenlijk een soort no-brainer is om hoe we omgaan met thuisladen. Het gebeurt, mensen doen het. En dan is het ook gewoon nodig om dat op een goede en een toegankelijke manier te doen. Natuurlijk hebben we ook openbare laadpalen nodig, heel veel ook. Maar ook het thuisladen is gewoon een manier van laden die, als mensen zelf een stroom opwekken, een stukje netcongestie kunnen verzachten.
3: De vorige wethouder houdt de proef nog tegen, omdat hij vreest dat kabelgoottegels zorgen voor het verrommelen van de buitenruimte of het claimen van een parkeerplaats door bewoners. Maar die vrees wordt getackeld.
4: Nou, we hebben nu echt in het voorstel gevraagd om met een pilot te starten, waar een beperkt aantal mensen aan mee mag doen, in buurten met een parkeerdruk onder de 90%. En we hebben ook gezegd tegen het college, stel randvoorwaarden voor wie er mee mag doen. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je daarin voorwaarden opneemt om de parkeerplek openbaar te houden, maar ook dat je je eigen stroom met bijvoorbeeld zonnepanelen opwekt. En op die manier kun je er echt gecontroleerd voor zorgen dat we op de juiste plekken deze pilot uitrollen.
0: Nou, het is goed dat de gemeente Den Haag natuurlijk zo'n pilot begint. Andere steden en dorpen bij ons in de buurt, ja, die zijn daar al mee bezig of die hebben daar al bestaand beleid voor, zoals bijvoorbeeld in Zoetermeer. Je kunt dat trouwens ook even makkelijk googlen. Hè? Even kijken hoe jouw gemeente daarmee omgaat. Als je zoiets ook wil. Een kabel over de stoep of op een andere wijze naar je elektrische auto toe om de boel op te laden. Muziek is dit van Dire Straits en daarna een heerlijke van Coldplay. Ach, er zijn mensen die zijn er helemaal gek op. Die mailen me dan ook elke dag van: Bas, draai nou toch alsjeblieft weer eens zo'n plaatje. Nou, vooruit dan maar.

0: Dire Straits, The Walk of Life hier op Radio West. Straks speel ik weer dat spelletje, weet je wel, met die dierengeluiden. Maar dat is pas na 4:30.
1: Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio West.
0: Straks dat spelletje en nu een plaatje voor alle liefhebbers van Coldplay. Feels like I'm falling in love.

Dit plaatje van Coldplay raakt echt alle goede noten. Hè? Feels like I'm falling in love op Radio West. Ik ga hem gauw in mijn playlistje zetten. Dan kan ik hem in de auto nog eens keihard afdraaien. Wat wil je nog meer? Jordan, the one that I want van Olivier en van John neemt je mee naar het nieuws van 4:30 met Richard. I got-

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
11: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Het is 4:55 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van Richard Grootbol. Ries, een goedemiddag.
14: Goedemiddag. Gemeenten willen 1 vaste subsidie van het Rijk voor de opvang van asielzoekers. De huidige regelingen zijn te onzeker en te tijdelijk. Bijna alle gemeenten zijn het erover eens, zo bleek bij een vergadering vanmiddag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. We zijn het erover eens dat het huidige stelsel niet werkt, zei de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Zij is voorzitter van de VNG. Raadsheer Bart Stapert van het gerechtshof in Den Haag is in hoger beroep berispt. En dat is omdat hij in zijn tijd als advocaat, want dat was hij hiervoor, advocaat van Nabil B., 2 keer zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Dat meldt nu.nl, die een beslissing daarover van het Hof van Discipline heeft ingezien. Stapert was advocaat van Nabil B. toen hij had besloten om als kroongetuige verklaringen af te leggen. En dat deed hij in een rechtszaak tegen de topcrimineel Ridouan Taghi. De gemeente Alphen gaat een proef starten met plantenbakken rondom vuilniscontainers. Er wordt nu vaak vuilnis los bij de ondergrondse containers bijgezet. Dat zorgt voor een heel rommelig beeld. En het plaatsen van plantenbakken rondom die vuilcontainers kan dat neerzetten van vuilnis tegengaan. In Amsterdam gebeurt dat al en het blijkt te werken.
13: Nou, als het werkt, moet je het vooral doen.
14: Soms is het en het ziet er ook mooi uit.
13: Ja, dat is
14: ik heb
13: waar.
14: De foto's gezien, toen dacht ik, nou, ja, dat mag bij ons ook wel.
13: Ik snap hem. Ja, hopelijk blijft dat zo. Nou, dankjewel Ries. Dan gaan we naar Jordi Bloem voor het weer. Jordi.
15: Ah, die Bas. En ook vandaag was het warm op de laatste dag van september. En de nieuwe herfstmaand oktober staat op het punt van beginnen. En het wordt minder warm, maar zeker niet slecht. Vanavond wel tijdelijk regen. Vannacht trekt de regen weg. En ook dan is het niet koud met 15 of 16 graden. Met zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. Misschien even noordwest. Morgen overdag zuidwestelijke bries. Matig, misschien aan de kust eerst vrij krachtig. Windkracht 5. En komen eerst wolkenvelden voor. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag kan de zon zich af en toe gaan laten zien. En met de 20 graden is het dan minder warm dan vandaag en gisteren, maar nog altijd boven het langjarige gemiddelde van 17 graden. En ook in het weekend deze temperatuur 20 graden 's middags. De nachten worden wel frisser, vochtigere lucht ook, met mistvorming en lage bewolking. Maar in de middag lijkt dat te zijn opgelost, komt de zon erbij en is het toch heerlijk weer.
13: Nou, klinkt allemaal hartstikke mooi.
14: Nou,
13: dan gaan we naar Helene de Geest van de ANWB. Waar staat het vast?
15: Ah, die Bas.
13: Nou, nee, dat niet hoor. Nee. Helene heb ik hier hoor.
16: Het is druk in de regio. Bij elkaar staat er 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A4 de andere kant op tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein staat ook vast. Daar nog een kwartier extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum 10 minuten extra reistijd.
13: Een update van Helene te verwachten over een half uur.
14: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Wat een fijne cd was dit ook, hè, waar dit liedje vanaf kwam in 1990. Violator. Ik zie hem zo nog staan in mijn cd-kast. Depeche Mode hoorde je met Enjoy the Silence.

Een van die heel bekende platen van hem. Kenny Rogers, The Coward of the County, 1980 alweer. Ja, we gaan dat spelletje weer spelen. De Radio West Beestenboel. Nou, ik zal het nog even uitleggen. Het is heel makkelijk. Ik heb een dier hier op een papier staan. En jij moet raden welk dier dat is. En dat kun je alleen maar doen door mij vragen te stellen die ik met ja of met nee moet beantwoorden. Alleen maar met ja of nee. En als je dat binnen 40 seconden goed hebt, dan is die voucher ter waarde van 50 euro piek te besteden bij de grootste dierenwinkel van Nederland voor jou. Dit is Tony Christie. Tot aan dat spelletje.

0: Is This the Way to Amarillo? Tony Christie was dat natuurlijk.
1: Radio West Beestenboel.
0: Ja, we gaan dat spelletje weer spelen, de Radio West Beestenboel. Nou, wat is de bedoeling? De bedoeling is dat je raadt binnen 40 seconden welk dier ik hier op papier heb staan. En je kunt dat raden door mij vragen te stellen over dat dier. Maar die kan ik alleen maar met ja of nee beantwoorden. Dus stel de goede vragen. En als je dat binnen 40 seconden voor de bakker hebt, ja, dan heb je een voucher ter waarde van €50 te pakken. Te besteden bij Aventuria de Vogelkelder hier in Den Haag. Nou, ik ga dat spelen met Corrie van Op Scheveningen. Dag Corrie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja.
2: Ja, ik zou eens vragen, ja? Is een huisdier?
0: Oh, wacht even Corrie, we zijn er niet begonnen. Geen paniek. Ik snap dat je haast hebt.
2: Ja, 40 seconden zijn zo.
0: Geen paniek Corrie, komt helemaal goed. Want ik wilde nog zeggen, jij hebt in je nek hangen Luna uit Wateringen. Dag Luna, goedemiddag.
3: Ja.
0: Hallo. Ja, Luna, je hoort het, als Corrie het niet goed doet binnen die 40 seconden, ja, dan mag jij proberen dat dier te raden natuurlijk, hè?
3: Ja, ik heb het in de gaten.
0: Ja. Nou ja, goed, het is een beetje een ondankbare taak natuurlijk om de backup, hè, om de tweede kandidaat te zijn, maar kan het ook niet helpen. Maar,
3: nee, dat geeft niet.
0: Hartstikke lief. Nou, blijf lekker hangen en je weet nooit hoe een koe een haas vangt als we dan toch in dierentermen moeten blijven.
3: Oké.
0: Okay. Helemaal goed.
3: Gaan we het wel zien.
0: Ja, Corrie, nou weet je, ik ga de teller van 40 seconden ga ik starten. En ben jij dan klaar om de goede vragen aan mij te stellen?
2: Oké, ik ga het proberen.
0: Komt-ie, ga maar.
2: Is het een huisdier?
0: Nee, niet echt.
2: Is het een dierentuin?
0: Ja.
2: Is hij groot?
0: Kan heel klein, kan ook heel groot.
2: Een kaviaar?
0: Nee.
2: Een konijn?
0: Nee.
2: In het dierentuin?
0: Ja, in het dierentuin kom je ze ook tegen.
2: Een vogel?
0: Nee.
2: Klein. Ja, dan is het een muis.
0: Corrie, leuk geprobeerd.
2: Ja, die loopt er ook rond.
0: Nee, maar het is wel leuk dat je een muis zegt. We gaan even kijken of Luna in de gaten heeft met die paar aanwijzingen welk dier het zou kunnen zijn. Ja. Luna, het was natuurlijk een beetje mager wat je zo te horen kreeg. Heb jij enig idee wat voor dier ik dan hier op papier heb staan?
3: Nee, ik ga het proberen.
0: Ja, nou ja, je moet... ik zou zeggen, laten we het maar proberen. Dan krijg je van mij ook 40 seconden. Kom maar. Ja.
3: Heeft het 4 poten?
0: Nee.
3: 2 poten?
0: Nee.
3: 1 poot?
0: Ook niet.
3: Helemaal geen poten.
0: Dat is correct.
3: Een worm?
0: Nee.
3: Nee. Een vlinder?
0: Nee.
3: Nee, die heeft ook poten. Een slak?
0: De eerste 3 letters van dat woord kloppen. Of wat zeg ik nou toch allemaal?
3: Slang.
0: Een slang, zou je denken? Tja, Corrie.
3: Nee.
0: Ja, hoor je dat?
2: Ik hoor het.
0: Ach.
2: Ja,
0: nou
2: is het leuk.
0: Ja, is hartstikke leuk.
2: Volgende keer leuk, beter.
0: Zo is het, Corrie. Dank je wel voor het bellen. En Luna, je gaat er gewoon met die €50 piek mee naar huis, hè? Heerlijk.
3: Ja, je noemt me wel elke keer Luna, maar het is Wilma.
0: Oh, Wilma. Nou, ik vind Luna veel mooier. Kun je je naam niet even laten veranderen?
3: Ja, dat is ook heel mooi, maar...
0: Nou, goed.
3: Als ik zelf had mogen kiezen, had ik me ook geen Wilma genoemd.
0: Het is toch niet zo erg? Dat valt toch wel mee?
3: Nou, ik vind het afschuwelijke naam.
0: Nee, dat meen je niet.
3: Ja.
0: Nou ja, Wilma, wat...
3: Maar
0: luister eens, heb je een tweede naam, of niet?
3: Ja, Cornelia, nog erger.
0: Ach, Neeltje, dan zeggen we gewoon Neeltje. Tante Nelia, zeggen we dan. Zullen we dat doen?
3: Oh, heerlijk.
0: Ja.
3: Heel,
0: nou, goed.
3: Ik ben heel blij met je, Bon.
0: Nou, ik vind het fijn dat jij blij bent. Ik vind het heel jammer voor Corrie uit Den Haag. Maar het is wat het is, hè. Dankjewel, Corrie, voor het meedoen.
2: Oké, hoi.
0: Hoi. Dag Wilma, dank voor het meedoen. En blijf vooral even hangen, want ik moet nog een paar dingen opschrijven. Dag.
3: Ga ik doen, dankjewel.

Sommieux, Dark Before Dawn op Radio West. Even een momentje van bezinning, even lekker rustig aan. Uit de jaren 80, Whitney Houston. Saving All My Love For You. Na vijven onder andere nieuws over Leiden. De Lange Gracht daar in Leiden.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.
5: Dit is Radio West.
6: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Bewoners aan de Lange Gracht in Leiden wachten al een klein tijdje op maatregelen tegen verkeerslawaai. 26 jaar. Dat straks in West komt thuis. Nu is het 5 uur. Het nieuws, dat krijg je van Richard Grootbot.
17: Goedemiddag. Gemeenten willen 1 vaste subsidie van het Rijk voor de opvang van asielzoekers. De huidige regelingen zijn te onzeker en te tijdelijk. Bijna alle gemeenten zijn het erover eens, bleek bij een vergadering vanmiddag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 13 kandidaten hebben zich gemeld voor de post van burgemeester van Noordwijk. Het zijn 2 vrouwen en 11 mannen. Ze zijn tussen de 40 en 62 jaar. Waarnemend burgemeester in Noordwijk Bernd Schneider stapt op en zijn opvolger begint in maart. De subsidie voor Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve stopt. Daarmee dreigt een belangrijke voorziening in de Haagse wijk volgend jaar te verdwijnen. Na de explosie aan de tarwekamp speelden Lichtpuntjes een belangrijke rol bij de opvang en hulp in de buurt. Meer regionieuws hoort u om 5:30. Nu eerst het overige nieuws.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar 1 bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van één getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Actuele verkeersinformatie krijg je van Helene de Geest bij de ANWB.
4: Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en Knooppunt Hoefvliet een half uur oponthoud. Komt er een ongeluk. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, ook 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar sta je 25 minuten door in de file. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog eens 25 minuten oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daardoor sta je tussen Bleiswijk en Gouda ruim 20 minuten vast. De linkerrijstrook is dicht bij Gouda. Op de A12 de andere kant op richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden ook 25 minuten oponthoud. En de N206 Heemstede Zoetermeer is dicht bij Zoetermeer Buitenweg, want daar is een ongeluk gebeurd. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
23: Installatiebureau van Ginderen.
24: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
25: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
26: Tot 7 uur. West komt thuis.

beleefde jaren 80 op Radio West. Doe maar natuurlijk met pa. En over de jaren 80 gesproken, het is woensdag. Dadelijk tussen 6 en 7, dan is het 80s at 6. Alleen maar muziek uit de jaren 80 tussen 6 en 7. En jouw verzoekje kan er ook tussen zitten. Geen enkel probleem, even mailen. bas@omroepwest.nl. Een goede middag, 10 minuten over 5. West komt thuis is dit tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martiniers. Met zometeen aandacht voor bewoners aan de Lange Gracht in Leiden. Want die schijnen al heel erg lang te wachten op maatregelen tegen verkeerslawaai. Hoe lang? Dat vertel ik zometeen helemaal in detail. Straks het, de kopstaartplaat, onze muzikale kettingbrief in dit programma. Hadden we gisteren natuurlijk die beroemde, die goede kraker van 10cc, de Wall Street Shuffle. Dan zoeken we vandaag een plaatje dat moet beginnen met het woord shuffle of een goede vertaling daarvan. En ik heb al wat creativiteit zien voorbijkomen. Nou, wat dat precies is, hoor je over 40 minuutjes in de kopstaartplaat. Het spelletje in zijn achteruit is natuurlijk weer een plaatje uit de jaren 80. Een grote knijter van een hit ook. Ik denk dat die weer makkelijk geraden wordt, hoor. Dus hou dat spel in de gaten als je de radio dan nog aan hebt. En waarom zou je dat niet doen? Ja, natuurlijk. Nou, omdat we bijvoorbeeld ontzettend lekkere muziek draaien. Zou ik hem gewoon aan laten staan?

0: Direct op Radio West, 14 minuten over 5. Bewoners aan de Lange Gracht in Leiden die wachten al ruim 26 jaar op maatregelen tegen verkeerslawaai. De huizen die staan sinds 2000 op een lijst voor geluidssanering, maar pas nu wordt bekeken welke woningen extra gevelisolatie nodig hebben. Bewoners, logischerwijs, vragen zich af waarom dat allemaal zo lang moet duren.
1: 26 jaar, dan denk ik van, wat zitten we daar te doen met z'n allen op dat gemeentehuis?
2: Slapen, denk ik, ja. Ik denk dat ze liggen te slapen.
3: Opvallend genoeg heeft lang niet iedereen last van het verkeer.
4: We hebben dubbel glas. Dat is al hartstikke geluidswerend. Als ik mijn balkon er dicht heb, hoor ik niks.
1: Als je de deur dicht hebt, eigenlijk niet zo heel veel?
2: Nee, natuurlijk hoor je wel een bus of iets, maar het is niet heel extreem. Valt eigenlijk wel mee.
3: De Lange Gracht lag een paar jaar geleden langdurig open. En precies daar zetten bewoners vraagtekens bij. Waarom zijn de maatregelen tegen verkeersgeluid toen niet meteen genomen?
5: Ja, dat was toen kunnen oplossen. Ja.
6: Dat had langer opgelost moeten zijn.
3: De gemeente erkent dat het dossier al sinds 2000 loopt. Volgens de gemeente Leiden duurt de sanering lang door onderzoek, procedures en een tekort aan specialisten. Per woning wordt nu bekeken wat nodig is. Bij de bewoners zelf lopen de ervaringen uiteen. De een heeft dus nauwelijks last van het verkeer en de ander juist wel.
6: Best wel veel. Vooral als ik zomers op balkon zit.
3: Maar wanneer duidelijk is welke woningen daadwerkelijk gevelisolatie krijgen en wanneer de werkzaamheden gaan beginnen, kan de gemeente nog niet zeggen. Na 26 jaar is het dossier dus nog altijd niet dicht. Eerst volgt onderzoek per woning, daarna pas duidelijkheid voor de bewoners. Na 26 jaar is het dossier dus nog altijd niet dicht. Eerst volgt onderzoek per woning, daarna pas duidelijkheid voor de bewoners.
7: Tot 7 uur,

Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.

De Lady Rockers van de band Heart. Dit is Alone. We gaan weer richting 17:30. Zometeen dan Richard Grootbot natuurlijk met het nieuws. Ilse de Lange die neemt je mee op die grote ontsnapping. En dan dadelijk weer een updateje van weer en verkeer. Want het is erg druk op de weg. Dat hebben we Helene horen zeggen. Tot zo.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
13: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
14: Het is precies 17:30. Aangeschoven voor het nieuws is Richard Grootbot. Ries, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bas. Steeds meer mannen halen een diploma waarmee ze leraar op een basisschool kunnen worden. Vorig jaar kregen 885 mannen hun bevoegdheid. Het hoogste aantal van de afgelopen jaren, bijna 70% meer dan 10 jaar geleden. De meeste nieuwe basisschoolleraren zijn nog altijd vrouw, maar politiek en onderwijs willen dat er meer meesters voor de klas komen te staan.
14: Balans.
15: Ja, precies. Die kunnen een rolmodel zijn voor jongens. Zo is het idee. Er zijn gewoon beter dan vrouwen. Nee hoor, dat is echt flats, onzin.
14: Nee, dat is leuk. Een goede grap moet kunnen.
15: Gemeenten willen een vaste subsidie van het Rijk voor de opvang van asielzoekers. De huidige regelingen zijn te onzeker en te tijdelijk. Bijna alle gemeenten zijn het daarover eens. Bleek bij een vergadering vanmiddag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We zijn het er allemaal over eens dat het huidige stelsel niet werkt, zei de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Zij is voorzitter van de VNG. Raadsheer Bart Stapert van het gerechtshof in Den Haag is in hoger beroep berispt, omdat hij in zijn tijd als advocaat, dat is hiervoor geweest, advocaat van Nabil B., tot 2 keer toe zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Dat meldt nu.nl, die een beslissing daarover van het Hof van Discipline heeft kunnen inzien. Stapert was advocaat van Nabil B. in de tijd dat die man had besloten dat hij kroongetuige zou worden, dat hij verklaringen ging afleggen. Dat was toen in dat grote proces tegen topcrimineel Ridouan Taghi.
14: Dankjewel, Ries. Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
16: En ook vandaag was het warm op de laatste dag van september. En de nieuwe herfstmaand oktober staat op het punt van beginnen. En het wordt minder warm, maar zeker niet slecht. Vanavond wel tijdelijk regen. Vannacht trekt de regen weg. En ook dan is het niet koud met 15 of 16 graden. Met zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. Misschien even noordwest. Morgen overdag zuidwestelijke bries. Matig, misschien aan de kust eerst vrij krachtig. Windkracht 5. En komen eerst wolkenvelden voor. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag kan de zon zich af en toe gaan laten zien. En met de 20 graden is het dan minder warm dan vandaag en gisteren, maar nog altijd boven het langjarige gemiddelde van 17 graden. En ook in het weekend deze temperatuur 20 graden 's middags. De nachten worden wel frisser, vochtigere lucht ook, met mistvorming en lage bewolking. Maar in de middag lijkt dat ze te zijn opgelost, komt de zon erbij en is het toch heerlijk weer.
14: Dankjewel, Jordi. Dan gaan we naar de verkeersinformatie, want het is ontzettend druk op de weg.
1: Het is opvallend druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier extra reistijd. Op de A4 is dat het geval van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Den Horen en Zoetewoudendorp, 20 minuten vertraging. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Roelevarensveen en Delft, zelfs 27 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je 3 kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden is de vertraging 35 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Er zijn er nu 2 rijstroken dicht. Vanaf Hendrik Ido Ambacht is de vertraging 30 minuten. Door de drukte op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je nu ook een kwartier in de file. En de N206 Zoetermeer-Heemstede die is in beide richtingen dicht bij Zoetewoudendorp. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd.
14: Over een 30 minuten meer actuele informatie van de situatie op de weg.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. En als je dan toch in de file staat, blijf dan gewoon even luisteren. Zometeen bijvoorbeeld de podcastrubriek. Je kunt, als je meer nieuws wilt, ook de app gebruiken of kijk op omroepwest.nl.
14: Zo is het. Dankjewel, Ries.
17: West komt thuis.

0: Roxette op Radio West. Het overbekende Joyride, dat wou ik zeggen. Ja.
1: Podcast met Richard.
0: Richard Grootbot, een goedemiddag, hoorde je net natuurlijk in het nieuws. Maar nu heb je de andere pet opgezet, de podcastpet.
2: Ja.
0: Wat heb je voor ons meegebracht deze week?
2: Ik heb twee podcasts, die gaan alle twee over zelfdokteren.
0: Je kijkt een beetje vies bij.
2: Nou ja, van die ene podcast heb ik het nou in mijn rug. Dat is toch echt waar ook. Ik zal het je straks uitleggen.
0: Okay,
2: dus maar de eerste die ik wil bespreken, die gaat over shamanen. Hij heet ook Dokters en Shamanen. Sinds een tijdje waait er in de feed van journalist Elif Khan een nieuwe wind, een spirituele wind namelijk. Vrouwen met cirkels, met glaasjes cacao, dampende lijven in zweethutten. Begeleide paddo-trips in de duinen, is dat wat voor je? Iedereen komt er als herboren uit je, als je die filmpjes mag geloven dan. Hè? Mm-hmm. Ze hebben hun trauma's in die sessies in de bek gekeken. Ze zijn geheeld. Zonder psycholoog of iemand anders die ervoor gestudeerd heeft. Hè? Nee, dat hebben ze allemaal zelf gedaan. Alternatief circuit, daar hebben we het over. Elif gaat op onderzoek uit. Helpt dat nou wel echt, zo'n bezoek aan een sjamaan? Of helpt het vooral de portemonnee van de sjamaan? Daar gaat Elif achteraan en ze praat met mensen die het allemaal hebben gedaan.
3: Ik had nog nooit een echte ayahuasca-sessie bij een echte Amazona-sjamaan gedaan. Nou, ik zei het al, ze bleek anderhalf uur hier vandaan te wonen. Ja, en ik ben er naartoe gegaan.
4: Om terug te komen op de truffel hoge doseringstrip die we hebben gedaan. Dat we ook echt lachbuien hadden. Ik had ook even een huilbui.
5: Omdat ik het idee heb dat ik met heel veel trauma rondloop. En wees gerust jongens, iedereen loopt aan mij rond.
2: Ja, iedereen loopt aan mij rond.
0: Natuurlijk.
2: Podcastmaker Elif besluit in die wereld van die alternatieve therapieën te stappen en helemaal onder te dompelen. Misschien wel juist omdat ze er heel weinig mee heeft zelf. Ze doet een ayahuasca trip.
0: Ja, bij een sjamaan dus uit Brazilië, maar die woonde op anderhalf uur rijden. Dus dat vind ik al verdacht.
2: Eindhoven, zeg maar.
0: Oh, ja.
2: Eindhoven. En een drankje waarvan je gaat hallucineren, is dat? Ayahuasca.
0: Mm-hmm.
2: Je kunt er negatieve emoties en patronen mee uit je lichaam verwijderen. Maar Elif die doet dat dan en die komt erachter dat je nog veel meer uit je lichaam gaat verwijderen. Want je gaat ervan zweten als een otter. Je gaat ervan overgeven. Je hart gaat tekeer als een bezetene. Niet doen, zegt Jelinek op hun site. Maar Elif doet het toch, zodat wij het niet meer hoeven te doen, Bas. En inderdaad, het toiletpapier gaat helemaal op. Ze doet in een andere aflevering aan breathwork. Een soort adem in, adem uit voor mensen die liever niet willen praten met iemand die daar een diploma voor heeft, maar besluiten op een matje tegen hoge betaling te gaan hijgen en hyperventileren met iemand die daar dan geen diploma voor heeft. Wat ik wel fijn vind aan deze serie is dat Elif een lekkere dosis skepsis heeft tegenover die therapieën waar ze verslag van doet. Maar ze doet het wel. Het is echt een soort aanschouwelijk theater voor de serie. Ik moest er heel hard om lachen af en toe. Ik denk dat iedereen die erin geïnteresseerd is, of je nou serieus op zoek bent, denkt van, nou, zo'n alternatieve sjamaan, waarom niet? Dan of helemaal niet. Een ongelovige Thomas bent zoals ik, dan kun je toch heel goed naar die podcast luisteren. Dokters en Shamanen heet hij. En ik zie in jou.
0: Ja, wat zie je?
2: Ook wel een soort shamaan.
0: Oh ja?
2: Met een biertherapie.
0: Ja, dat moet je doen. Dat is goed hoor.
2: Met een ceremonie.
0: Heerlijk lekker. Dat bedoel ik.
2: Oké, andere. En hier kreeg ik het van in mijn rug. Ondertussen in de Kosmos is de titel van de wetenschapspodcast van de Volkskrant. En die podcast die heeft zich nou eens bezig gehouden met de vraag, waarom hebben zoveel mensen wel eens rugpijn? Heb je wel eens rugpijn?
0: Nee, ik ben een mazzelaar. Nee, ik heb er niet zoveel last van. Nee.
2: Maar goed, heel veel mensen vragen zich af, waar komt dat nou door? 90% van alle volwassenen heeft er wel eens last van.
0: Ja.
2: Meestal is dat dan lage rugpijn.
0: Ja, oké.
2: En een oorzaak die je soms wel eens hoort is, mensen zijn er ook niet op gebouwd om zoveel rechtop te lopen. We hebben in principe nog steeds dezelfde rug als een aap. Ik zie wel eens mensen lopen. En dan denk ik zelf ook wel, als ik 's ochtends in de spiegel kijk, dan denk ik ook wel eens,
0: wat is dat voor een aap?
2: Dit is wetenschapsredacteur Ellen de Visser van de podcast.
6: Want als je op vier poten loopt, dan is je ruggenwervel horizontaal en dan verdeel je de druk. En als je rechtop gaat staan, dan moet die ruggenwervel je hele romp en je hoofd dragen.
0: Ja.
6: Dus ik dacht, nou, daar is die rug dan niet voor gemaakt.
2: En toch denk je, dit klinkt plausibel.
0: Ja, maar ook wel een beetje ver van mijn bed, show.
2: Ik
0: natuurlijk.
2: Heb het een half uur geprobeerd, Bas.
0: Ja, en dat werd niks.
2: Niet doen.
0: Nee.
2: Als je vier deskundigen op het gebied van rugpijn hierover aan het woord laat, zeggen die trouwens ook allemaal onzin. Dat is het helemaal niet.
0: Oké.
2: We zijn alleen gewoon niet voorzichtig genoeg met die mooie, flexibele rug met al die wervels van ons. We zijn te zwaar, we oefenen niet, we hebben te veel stress. Hormonen zijn niet goed voor de spieren. Het overgrote deel van de rugklachten is toch eigenlijk, is mijn conclusie nu als ik die podcast hoor, we weten het niet. overbelasting van de spieren is echt heel moeilijk te vinden. Dus het echte antwoord is eigenlijk, we weten het niet. Het is wel een eerlijk antwoord. En ook geeft die podcast je informatie waar je dan misschien wel iets mee kunt. Pijn is in een vroeg stadium veel gemakkelijker te helpen door fysiotherapie. Dan waarmee je ermee blijft rondlopen, is een van de conclusies. Als je ooit pijn krijgt, ga meteen naar de fysiotherapeut. Niet wachten totdat je echt gewoon niet meer overeind kunt komen. Want dan moet je er gewoon 10 keer naartoe. En dat is ook gewoon qua financiën voor de rest van de wereld, voor ons, helemaal geen goed idee. De serie heeft ook een heel prettige toon. Luisteraars worden er serieus genomen. Dat vond ik er fijn in. De titel is Ondertussen in de Kosmos. En die makers behandelen dus elke dag een ander onderwerp. Dat is hartstikke leuk. En die eerste over zelfdokteren met shamanen. Die heet dan Dokters en Shamanen.
0: Ja. Ries, je hebt weer mooie dingen meegenomen. Ik zat ook met verwondering te luisteren. Vooral naar dokters en shamanen.
2: Ja, hè? Het is echt.
0: Nou.
2: Ja.
0: Nou, ik zet er maar een stemmig muziekje bij op.
2: Ja, ja. En dan ook dan van die mensen die heten dan Theo. En die zeggen, ik mag mezelf niet overvragen.
0: Verschrikkelijk. Goed, dit is Vertrouwen. George Michael met Fate. Oh ja, joh.

0: Because I gotta have faith.
1: Ik ga straks, kom ik bij zo thuis, dan neem ik een 0,0. Ja, koud is het. Ja. En het is toch ook best wel te zijn.
2: Jawel.
3: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
4: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen.
2: Ja.
4: Je krijgt sommigen als puber, komen voor het eerst bij je met de diagnose, met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
3: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: De kopstaartplaat, zometeen na deze plaat. Gisteren hadden we Wall Street Shuffle als kopstaartplaat. En daarom zoeken we een plaat die begint met het woord shuffle. Wat is het geworden?

0: Julien Clerc, Winnie's. En daarmee weer de tijd voor...
1: De Kopstaartplaat.
0: Gisteren dus Wall Street Shuffle van 10cc als kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaat die begint met het woord shuffle. En shuffle is natuurlijk ook een bepaald ritme dat je in de drums kunt stoppen. Maar daar ging dit niet echt over. Neem niet weg dat er hier en daar toch wel een shuffle ook geopperd wordt. Beginnen bij Martin en die Milt Hooibas. Mijn bijdrage is er eentje van, ja, mensen schrik niet van de titel, van de artiest moet ik zeggen. Laughing My Fucking Ass Off. Respectievelijk de zoon en de neef van Barry Gordy. Je weet wel, schrijft Martin, de grote baas van Motown. Deze jongens hebben op eigen kracht een aantal wereldhits gehad, waaronder I'm Sexy and I Know It. Ja, dat is een bekende natuurlijk. En ook Shufflin' Every Day. Zo zegt Martin. Maar ja, Martin is echt een oude smokkelaar, dat wil je niet weten. Die draait die woorden van die titel helemaal om. En dus is het everyday do the shuffling of iets dergelijks. Maar dit telt natuurlijk helemaal niet. Het is wel trouwens een vette plaat, Martin. Dat moet je dan alweer meegeven. Jan Keizer uit Zuid-Afrika, die schrijft nog even snel mijn suggestie in de groep gooien. Echt een oudje, Fred Astaire, Dance in the Old Fashioned Way. Wat een heerlijk plaatje is dat. Je hoort het nooit meer. En een shuffle kan ook een dans zijn, dus vandaar. Ja, jij bent ook erg creatief, Jan. Met de groetjes uit koud en nat Zuid-Afrika. Nou, bij ons was het vandaag 23 graden, dat kan ik je wel vertellen. Koos Endhoven, hij zegt... Hey Bas, met shuffle vond ik niets, dus ik maak er shake van. En dat betekent ook schudden. En dan kom ik op Shake, Rattle and Roll van Bill Haley... met zijn Kometen uit 1955, jongens. Een rock'n'roll nummer waar ik nog les op heb gehad. Zo schrijft Koos. Koos, dank. Tilly Vertuin, ze schrijft, Hali Verbas, veel opgestoken. Ze refereert aan een cursus die ik gisteren heb bijgewoond. En ze schrijft, ja, vaak heb je ook lekkere lunches, hè, bij cursussen. Bij jullie ook? Nou, kan je vertellen, het was hier in huis en het was met heerlijke broodjes, absoluut. Maar het was niet zo dat het geld enorm tegen de plinten klotst, hoor. Maak je daar maar geen zorgen over. Haar suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag, een lekker nummer, schrijft ze. Shuffle of the Buckled van Mary Black. Ze wensen ons een leuke en gezellige uitzending en een fijne avond. Groetjes van Tilly. Tilly, dank. Romeo Sattloa schrijft, hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Shuffle and Stamp van Boogie Woogie Kid. Ja, dat is inderdaad een piano-virtueus die de shuffle en de stomp speelt op zijn piano. Dankjewel, Romeo. Kees Pronker schrijft, dag Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Ja, moet jou wel aanspreken, want dat is Shuffle Your Feet van Black Rebel Motorcycle Club. Dit nummer van deze Amerikaanse rockband verscheen in 2005 als openingsplaat op hun veelgeprezen album Howl. Met de groeten van Kees. Kees, dank. Ja, en jij bent niet de enige die er zo over denkt. Want ook Bastiaan Ketting schrijft. Hey Bas, Shuffle Your Feet van Black Rebel Motorcycle Club. Ik heb er nog nooit van gehoord, schrijft Bastiaan. Maar vind wel een leuk plaatje. En ook handig voor het vervolg van morgen. Dat is een waarheid als een koe, Bastiaan. Dus, luidjes, dank allemaal weer voor de suggesties van vandaag. De kopstaartplaat van vandaag is Shuffle Your Feet, de Black Rebel Motorcycle Club. Ja.

Dat was hem, de kopstartplaat van vandaag. Black Rebel Motorcycle Club. Het liedje heet Shuffle Your Feet. En dat betekent dat we met dat woord feet weer op kunnen naar de volgende kopstartplaat. Die van morgen dus. Dus stuur me jouw ideetje voor een plaatje dat begint met het woord feet. En natuurlijk een goede vertaling is ook helemaal prima. Bas@omroepwest.nl. Tot aan het nieuws van 6 uur. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Verlaag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
16: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
17: Zometeen tussen 6 en 7.
18: 80's at 6.
17: Alleen maar muziek uit de jaren 80, aangevraagd door jou. Het is 6:02. De hoogtepunten, de hoofdpunten, dat is het. Van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Richard Grootbot.
19: Goedenavond, Bas.
17: Hoi.
19: Richard de Mos, wethouder van Den Haag, die zit vanaf vandaag ook in het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Vanmiddag was de jaarvergadering. Geen taken zonder knaken is zijn motto daar. En ook de hervorming van jeugdzorg en grip op de asielstroom komen hoog op de agenda, zo zegt de Mos. Steeds meer mannen halen een diploma waarmee ze leraar op een basisschool kunnen worden. Vorig jaar bijna 70% meer als 10 jaar geleden. Politiek en onderwijs willen dat er meer meesters voor de klas komen te staan, omdat ze een rolmodel kunnen zijn voor jongens. Oud-advocaat Stapert is aan hoger beroep berispt, want hij is in zijn tijd als advocaat van Nabil B. tot 2 keer toe zijn geheimhoudingsplicht geschonden. Stapert was advocaat van Nabil B. in een proces tegen topcrimineel Ridouan Taghi. Daarin was Nabil B. de kroongetuige. Het nieuwsoverzicht van vandaag hoort u straks om 6:30. Nu eerst het overig nieuws.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Het is een erg drukkende avondspits. En Helene Geest van de ANWB die weet precies waar die files dan staan.
18: Het is nog steeds heel druk in de regio. 130 kilometer file. En de meeste files leveren ook heel veel vertraging op vanmiddag. Op de A4 bijvoorbeeld, van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoflied is de vertraging 25 minuten. Ook de andere kant op nog een lange file van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag, tussen Utrecht en Harmelen, 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging een half uur. Verder file op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Rotterdam-Overschie een kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven is de vertraging een kwartier. Tot slot gebeurde er een ongeluk op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Zoeterwoude-Dorp. De weg was in beide richtingen dicht. Die is alleen nu nog richting Zoetermeer dicht. En daar is de vertraging nu 25 minuten.
21: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
22: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
23: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
24: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
25: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
29: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Tears for Fears met dat mooie Change uit 1983. Een hartelijk goede avond. Radio West tot 7 uur vanavond met West komt thuis. En op woensdag is het altijd
1: 80s and 6.
0: Ik draai alleen maar jaren 80 plaatjes tussen 6 en 7. En ze zijn allemaal op jullie verzoek. Straks het rondje regio. We gaan eens even buurten in Leidschendam-Voorburg en of Zoetermeer. Kijken wat daar speelt, wat daar aan de hand is. Het spelletje in z'n achteruit, dat is er ook nog. En dat was het spoorboekje van vanavond, want we gaan lekker snel van start met het volgende aanvraagje. Rick Haaiers, die wilde een plaatje horen. Hij zegt, ik zat weer eens even aan de jaren 80 te denken. En toen kwam ik onder andere uit bij ZZ Top. Sharp Dressed Man bijvoorbeeld vind ik een fijne plaat. Los van het feit dat er zoveel moois is gemaakt in die jaren. Nou, kan het niet meer met je eens zijn. Zo is het, Rick. Deze is dus voor jou. Even de gitaar uit de kast, hè. Kom maar door.

0: verzoek van Rick Haaijens, deze oude van ZZ Top, Sharp Dressed Man. Fijn plaatje, blijft dat toch goed? Het is tijd voor...
1: Rondje Regio.
0: Annieke Enthoven is weer aangeschoven in de studio. Nou ja, als zij er is, dan gaan we het of over Leidschendam-Voorburg... of over Zoetermeer en soms over allebei de gemeentes hebben. Maar je mag het zelf zeggen, wat heb je in petto vanavond?
2: Ja, we gaan het over Voorburg hebben, Bas.
0: Oké, maak me gek.
2: Ja, gisteravond was ik bij een oefening in Voorburg. Het was heel bijzonder.
0: Je in petto vanavond?
2: Ja, we gaan het over Voorburg hebben, Bas.
0: Oké, maak me gek.
2: Ja, gisteravond was ik bij een oefening in Voorburg. Het was heel bijzonder. Ze oefenden daar wat er

0: Eenzaam.
1: Nou, ik begrijp je heel goed. Je had gelukkig een gracht voor de deur.
0: Om
1: maar eens wat praktisch te noemen.
0: Maar ja, je moet het dus als inwoner, als burger even volhouden, zegt de overheid. En daarna worden er noodsteunpunten opgezet. Nou, gisteravond in Voorburg werd zo'n noodsteunpunt opgezet. Of in ieder geval, dat was al opgezet. Maar dat ging open gisteravond. En dan zogenaamd in een crisissituatie. Woonzorgcentrum Het Anker werd daarvoor gebruikt. In ieder geval de begane grond daarvan. Dus de receptie, de ontmoetingsruimte, de keuken, de vergaderzaal. Hulpverleners, vrijwilligers en acteurs oefenden daar. Nou, hoe gaat dat nou als er 16 uur geen stroom is?
1: Ja.
0: En het ging er heel serieus aan toe.
2: Gaat het nu iets beter? Nu zo licht? Nee? Weet u waar u bent? Nee. Oké, ik heb een rustige, krachtige pols die ik voel. U heeft ondertussen een infuusje met wat extra vocht. Want weet u nog dat u gesneden heeft aan een soepblikje?
3: Thuis?
2: Ja, tenminste, ik denk dat u thuis was.
1: Ja, dit is toch wel behoorlijk echt aan het lijken. Hè?
0: Gesneden aan de soepblikje. Ja,
1: wat anders moet je eten?
0: We gaan allemaal aan de soep dan. Ja. Nou, ja. Dit was een huisarts die echt heel goed meeging in het verhaal. En er lag daar een meneer met een bebloede hand. Die helemaal niet lekker was. Een acteur natuurlijk. Dat was in de vergaderzaal van dat woonzorgcentrum. Daar was die eerste hulppost. En bij de receptie was er dan een meldkamer opgetuigd. En er liepen allemaal acteurs binnen met problemen en vragen. En projectleider Milika Barak, die vertelt wat voor soort vragen ongeveer.
4: Wat ik nu vooral voorbij zie komen is mensen die zich hebben verbrand aan een gasbrander waar ze nog mee hebben geprobeerd te koken. Maar ook zwangere vrouwen die een harde buik hebben. Boze buren die geen informatie krijgen.
1: Ja, dat soort zaken kun je allemaal best goed voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen, jij hebt kinderen, hè?
0: Ja.
1: Twee jongens.
0: Ja.
1: En die zitten zo'n beetje de halve dag, als het niet de hele dag is, op dat apparaatje met dat schermpje.
0: Ja.
1: En als je daar iets niet in orde is met de wifi thuis, nou, dan weten ze je vader weten ze dan te vinden. En jou natuurlijk ook. Wat was zo'n beetje de meest gestelde vraag daar zo op die hulppost?
0: Ja, nou, dat dus, Bas. Kan ik hier bellen? En dat stond heel groot door, ook bij de voordeur op een bord. Meest gestelde vragen, kan ik hier bellen? Nee, u kunt hier niet bellen. En de volgende vraag was, hoe lang duurt het nog? Maar ja, dit was dan zo rond 16 uur, maar dat was gespeeld. Ja, normaal weet je dat helemaal niet.
1: Absoluut.
0: Dus ook daar konden ze niet echt antwoord op geven. Nou ja, er was wel licht, want zij zeiden, we hebben een noodstroomaggregaat. Dus vandaar dat het licht hier brandt. Er werd ook gebeld met mobiele telefoons. Dus ik vroeg meteen, hoe kan dat nou? Hè? Ja. Toen ik 72 uur in dat huis zat, mocht ik niet bellen, kon ik geen telefoon gebruiken. Maar er werd een satellietverbinding gebruikt.
5: Daarmee krijgen we een wifi-signaal hierin, zodat er via wifi gebeld kan worden. Dus ook brandweer, politie, ambulance, de gemeente, die hebben ook zo'n systeem. En zo kun je alsnog communiceren via satellieten in de ruimte.
1: Ja,
0: daar kon dat dus wel. Nou ja, dat zien mensen dan natuurlijk gebeuren. Hey, diegene belt.
1: Die staat te bellen.
0: Kan ik hier ook even bellen?
1: Ja, precies.
0: Het punt is natuurlijk, zelfs al zouden ze ja zeggen, wie ga je dan bellen? Want niemand heeft telefoon.
1: Nou, dat is het natuurlijk. Absoluut.
0: Maar voor hulpverleners is het natuurlijk heel erg prettig dat er wel met elkaar gecommuniceerd kan worden. Met bijvoorbeeld portofoons of met zo'n satellietverbinding.
1: Ja.
0: Nou, gisteravond rond 9 uur was het dan afgelopen. Toen gingen de hesjes uit, werd er geëvalueerd. Burgemeester Martijn Vroom van Leidschendam-Voorburg was er ook bij en die zeiden het volgende over.
6: Ik denk dat wij, als er morgen zo'n grote stroomuitval is, dat we dat aankunnen. Maar dat we er nog lang niet zijn volgens het model van die noodsteunpunten en het echt het hoofd kunnen bieden aan een crisis die zo lang duurt. Daar zijn we als samenleving nog lang niet. Maar ik wel de eerste conclusies uit de twee pilots van afgelopen vrijdag en vandaag is wel dat als je het mensen vraagt, veel mensen bereid zijn om een stapje naar voren te zetten. En daar begint het mee. En ook mensen die dat doen voor iemand die ze niet kennen. Dat vind ik zelf als burgemeester altijd erg belangrijk. Want wat je doet voor je familie, supergoed. Maar wat doe je voor iemand die je niet kent? Nou, daar heb ik hele hoopvolle, hoopgevende dingen gezien de afgelopen dagen.
1: Ja, of in het kader van Burendag, hè? Wat doe je voor je buren? Als we allemaal onze buren een beetje helpen, dan komt het met ons allemaal wel goed.
0: Nou, zeker in zo'n crisissituatie, hè? Eventjes gaan kijken, hoe gaat het met de buurvrouw? En heb jij nog een blik soep of wil je wat van mij lenen?
1: Ja.
0: Dat is

0: natuurlijk prettig. Nou ja, je hoorde hem zeggen dat ze vrijdag ook al geoefend hadden. Dus er zijn twee oefendagen geweest. En dat is in 70 gemeenten in Nederland gebeurd of gaat nog gebeuren. Nou, al die ervaringen gaan ze bij elkaar stoppen. En dan gaan ze kijken, hoe kunnen we nou het beste in een echte crisis zo'n noodsteunpunt opzetten?
1: Ja, absoluut. Nou hebben we natuurlijk, wat was het, vorige week of de week daarvoor, ergens uit de politiek een beetje het geluid gehoord van, misschien moesten de mensen zich maar eens gaan voorbereiden op zo'n beetje 8 dagen. Autonoom, hè, zelfstandig, in je behoeften voorzien, in plaats van die 72 uur natuurlijk die gecommuniceerd is tot nu toe. Heeft de burgemeester daar misschien nog iets op gezegd?
0: Nee, hij houdt zich stellig vast aan die 72 uur. Hij zegt vooralsnog is dat de regel, hè, die de overheid aanhoudt. Zo lang moet je jezelf kunnen redden. En hij zegt wij hopen eigenlijk gewoon dat we toch wel met 1 uur of 4 zo'n noodsteunpunt opgetuigd hebben. Dat is natuurlijk echt heel snel.
1: Ja.
0: Maar ja, nogmaals, daar kan je dus niet terecht voor een blik soep of even bellen. Of vragen hoe lang duurt het nog. Dat is echt voor een luisterend oor, voor eerste hulp.
1: Voor hoge nood.
0: Voor hoge nood.
1: Ja, absoluut. Helder verhaal. Ik ben benieuwd naar de oefeningen van andere gemeentes bij ons in de buurt. Nou, dat zullen we tegen die tijd vast wel horen. Kijken waar ze tegenaan lopen en zo. Interessant dit. Dankjewel, Aniek.
0: Graag gedaan.
1: Oké. En op tijd naar bed vanavond, want jij moet hier morgenochtend weer zitten.
0: Morgenochtend om 6 uur zit ik hier weer, ja.
1: Niet te geloven. Er wordt hier een partij hard gewerkt, mensen. Wil je niet weten. Mailtje binnengekregen van Kees Zwets. Hij zegt, John Mellencamp die maakte een plaat Jack and Diane, 1982. Het moest eigenlijk gaan over een zwarte jongen met een blank meisje, maar dat kwam niet door de censuur bij de platenmaatschappij. En toen schreef hij het over 2 blanke tieners... die de overgang maken van hun tienerjaren naar de volwassenheid. En de boodschap in de song luidt, probeer zo lang mogelijk lekker jong te blijven. En hij zingt ook zo, blijf zo lang mogelijk lekker 16.

0: Aangevraagd door Kees Zwets, deze van John Cooker, Mellencamp, Jack and Diane. Blijf zo lang mogelijk jong, dat is de onderliggende boodschap. Over boodschap gesproken, zometeen het nieuwsoverzicht met Richard Grootbot.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groene Ster.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Is skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
14: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: 1 minuut over 6:30. We gaan naar het dagoverzicht met Richard Grootbot. Ries, goedenavond.
17: Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Gemeenten willen 1 vaste subsidie van het Rijk voor de opvang van asielzoekers. De huidige regelingen zijn te onzeker en te tijdelijk. Bijna alle gemeenten zijn het daarover eens, bleek bij een vergadering vanmiddag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. We zijn het er allemaal over eens, het huidige stelsel werkt niet, zei de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Zij is voorzitter van de VNG. In de busgarage aan de Haagse Telexstraat zijn HTM-medewerkers vanochtend vroeg verrast door pro-leider Jesse Klaver. Met een taart bedankte Klaver hen voor de staking tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet Jette eerder deze maand. Gisteren werd bekend dat die bezuinigingen worden geschrapt. Je hoort Jesse Klaver.
18: Je moet je voorstellen, je houdt van je werk. Hè? Je staat iedere dag op omdat je denkt, ik wil mensen naar hun werk brengen of naar school. En dan besluit je om het werk neer te leggen. Dat doe je niet zomaar. Dan moet het heel ernstig zijn. En ik hoop dat heel veel mensen in Nederland zien, opstaan voor je rechten werkt.
17: De subsidie voor lichtpuntjes van Maria Hoeven stopt, waardoor het voortbestaan van die stichting in gevaar komt. Daarmee dreigt een belangrijke voorziening voor bewoners van de Haagse wijk volgend jaar te verdwijnen. Na de fatale explosie aan de tarwekamp speelden lichtpuntjes een belangrijke rol bij de opvang en hulp aan de getroffen bewoners.
19: Je ziet daar echt dat ze bijvoorbeeld zelfs ook bij een noodsituatie aan de tarwekamp, ze kunnen gelijk inspringen. Je ziet dat iedereen ze weet te vinden. Vraag ik me ook wel echt af of dit college weet waar ze echt op bezuinigen. Dat dit soort voorzieningen, die moet je gewoon hebben in een wijk.
17: Raadslid van Pro Den Haag, Venna Timsi, was dat. Een oproep van minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting om mensen die permanent op een vakantiepark verblijven vooral met rust te laten, heeft niet bepaald geleid tot meer zekerheid voor de bewoners. Vandaag blijkt uit onderzoek van Omroep West en de andere regionale omroepen samen met de NOS. In Nederland wonen naar schatting minstens 60.000 mensen permanent op een vakantiepark, maar veel gemeenten in onze regio zijn daar in principe tegen. En dan wordt er vaak gehandhaafd, zo zegt deze wethouder.
6: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
17: Ja, tijdelijk en met toestemming, zegt hij. De inzet van het kabinet blijft volgens Boekholt-O'Sullivan dat wie al in een vakantiehuisje woont daar mag blijven vanwege de woningnood. In 8 gemeenten in onze regio zijn in totaal 77 vakantieparken en in 26 daarvan wonen mensen daar vast, terwijl dat wettelijk dus niet is toegestaan, ook niet in tijden van woningnood. Tijdens feesten rond Leidens Ontzet voelt niet iedereen zich altijd veilig. De gemeente Leiden houdt daarom een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid, waar bezoekers zich via een QR-code anoniem kunnen melden als ze iets naars meemaken of zien gebeuren. Nina Maaiers is beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeente Leiden.
20: We hebben onderzoeken gezien van over straatintimidatie bijvoorbeeld, ook wel onder uitgaanspubliek, dat seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag wel voorkomen tijdens het uitgaan. Dat heeft ook te maken met alcohol, soms vervagen grenzen. Er zijn veel mensen op één plek. Waar veel mensen op één plek zijn, kan ook wel eens iets gebeuren wat minder prettig is.
17: De gemeente Leiden gaat na de viering van Leidens Ontzet kijken hoe vaak dat meldpunt is gebruikt. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Richard, dankjewel. 6:55. Het weer met Jordi Bloem.
21: En ook vandaag was het warm op de laatste dag van september. En de nieuwe herfstmaand oktober staat op het punt van beginnen. En het wordt minder warm, maar zeker niet slecht. Vanavond wel tijdelijk regen. Vannacht trekt de regen weg. En ook dan is het niet koud met 15 of 16 graden. Met zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. Misschien even noordwest. Morgen overdag zuidwestelijke bries. Matig, misschien aan de kust eerst vrij krachtig. Windkracht 5. En komen eerst wolkenvelden voor. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag kan de zon zich af en toe gaan laten zien. En met de 20 graden is het dan minder warm dan vandaag en gisteren, maar nog altijd boven het langjarige gemiddelde van 17 graden. En ook in het weekend deze temperatuur 20 graden 's middags. De nachten worden wel frisser, vochtigere lucht ook, met mistvorming en lage bewolking. Maar in de middag lijkt dat te zijn opgelost, komt de zon erbij en is het toch heerlijk weer.
0: En dan, Helene de Geest, gaan we een klein beetje de goede kant uit met het verkeer.
22: De files in de regio zijn snel korter aan het worden, maar bij elkaar staat er toch nog wel dik 60 kilometer. En op sommige plaatsen heb je nog veel vertraging. Zoals op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Knoopend Hoefvliet. Daar is het tijdverlies nog een kwartier. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam, de andere kant op dus, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 25 minuten. En de N206 Zoetermeer-Heemstede is in beide richtingen dicht bij Zoeterwoude-Dorp door een ongeluk. Vooral richting Zoetermeer sta je daardoor in de file. Daar is de vertraging een kwartier.
23: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
24: West komt thuis.
23: Dit is Radio West.
0: Een mail binnengekregen van Mick uit Waddinxveen. Wil graag horen Starlight Dancer van Kajak.

0: Laat je aangevraagd door Mick uit Waddinxveen, Starlight Dancer. Dat was natuurlijk Kajak.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen speel ik het weer, het spelletje In zijn achteruit. Natuurlijk heb ik een jaren 80 plaat gepakt bij kop en kont. Een stukje ervan in zijn achteruit gezet. En de bedoeling is dat jij raadt over welke plaat het gaat. Titel en artiest wil ik van je weten.

Sint. Nou, lijkt me niet zo moeilijk. Als je een ideetje hebt, 070-390-5454. 070-390-5454. Voor dat spelletje in zijn achteruit. Welke plaat hoorde je daar? Deze plaat is op verzoek van Romeo. Prachtige plaat. Avalon, dit is natuurlijk Roxy Music.

0: Ja, en in die tijd allemaal zonder autotune, hè? Deze dame die die hoge noot daar even pakt. Op deze plaat van Roxy Music. Prachtige Avalon. Aangevraagd door Romeo.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan dat spelletje In zijn achteruit. Ik heb een jaren 80 plaatje bij kop en kont gepakt. Een stukje daarvan uitgeknipt, in zijn achteruit gedaan. De bedoeling is dat jij raadt welke plaat dat dan is. Volgens mij is het niet heel erg moeilijk. 070-390-5454. Als je wil meedoen met dat spelletje, gewoon lekker bellen. Wat kan jou het schelen? Ja, als je dat hoort, 070-390-5454. Welke plaat heb ik daar in zijn achteruit gezet? Leuk als je meedoet. Nou, in ieder geval ben ik al gebeld door een aantal mensen. Ik ga eens even het rijtje af. Dat wordt, ook moet wel op het goede knopje natuurlijk drukken. Patricia, goeie avond Patricia.
2: Hoi, goeie avond.
0: Hoi, zet je radio maar wat zachter, want anders dan hoor je mij echoen en dan zijn we vanavond om 12 uur nog bezig.
2: Ja, nee, dat schiet niet op, hè. Dan leg ik al in bed.
0: Ja, dan zit ik ook rustig nog thuis een beetje bij te komen. En dan ga ik ook een beetje naar mijn bedje toe rond die tijd. Misschien iets later, maar vooruit. Daarop. Nou, Patricia, ja, leuk dat je belt. Ja, jij hoorde die plaat daar in zijn achteruit. En je dacht van, nou, grote kans dat ik hem toch wel weet, hoor.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, nou, Patrice, blijf hangen. Dan mag je het zo meteen als eerste gaan proberen. Dat is natuurlijk een hele eer. Dus ja, dan kun jij met de prijs er vandoor gaan. En dat is,
2: Nou, dat lijkt me leuk.
0: Nou, hartstikke goed. Zo is het maar net. Blijf lekker hangen, Patrice. Dan ga ik naar Danielle. Dag Danielle, goeie avond.
3: Goedenavond, Bas.
0: Good evening, hoi. Hoi. Ja, je bent een vaste luisteraar van dit spelletje. En je bent er ook hartstikke goed in, dat weet ik.
3: Dankjewel.
0: De opgave van vanavond, ja, toch weer niet te moeilijk, hè?
3: Nee, ik hoor hem wel gelijk. Dus
0: ja, maar ja, als ik het dan weer moeilijker maak, dan zit ik hier in mijn eentje in de ether te praten en dan belt er helemaal niemand. Maar ja, dus dat.
3: Ja, die jaren 60 nummers, daar heb ik wel wat moeite mee.
0: Ja, ja.
3: Zeg maar voor mijn tijd, maar deze, ja, dat is wel...
0: Ja, precies. Nee, jij bent natuurlijk rond de 25, dus ik snap dat jij die oude muziek niet zo goed kent. Ja, nee, precies. Oké, Danielle. Ik ben zo weer... Hou op, schei uit. Eeuwige jeugd. Wat zou het mooi zijn aan de andere kant. Nou, ik ben zo weer bij je terug, want je bent na Patricia. Je weet het maar nooit, dus blijf lekker hangen. En dan ga ik naar Ben uit Katwijk. Dag Ben, goeie avond alweer.
4: Ja, avond. Goedenavond.
0: Ja, ik moet soms even schakelen, even kijken en denken en zo.
4: Ja,
0: ja Ben, jij was gisteren hier bij ons op de zaak, hè, om een eerder gewonnen prijs even op te halen. En toen stuurde hij me nog een mail van, joh, misschien kunnen we even handen schudden als ik er ben. Toen zei ik van, nou, dat zou ik graag doen, maar ik zit in een cursus. En het is inderdaad niet gelukt, dus ja, nou weten we nog steeds niet of jij bruine ogen hebt of niet. Ik weet het niet.
4: Ik heb groene ogen.
0: Groene ogen, oké. Okay.
4: Groene ogen.
0: En heb je krullen of heb je ook een beetje mijn kapsel?
4: Nee, alle twee niet. Gewoon kort haar.
0: Kort haar. Oké. Okay.
4: Ja. Gewoon kort haar, ja.
0: Ja. Nou, ik heb geen haar meer en ik vind het niet erg ook. Nee, heerlijk. Lekker onderhoudsvrij. Dus dat.
4: Daarom.
0: Maar nee, je bent prima ontvangen hier zo. Kopje koffie erbij van onze lieve Sandra.
4: Gedronken, ja.
0: Helemaal goed, joh.
4: En toen weer naar huis gegaan. Ja, prima. Daarom.
0: Nou ja, Ben. Leuk. Of jij vanavond een volgende prijs gaat winnen, dat is maar helemaal de vraag.
4: Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet.
0: Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet het maar nooit. Vorige week werd ik ook verrast. Nou, blijf lekker hangen. Dan ga ik weer terug naar Patricia. Patrice, ja, jij mag het als eerste zeggen. Dus ik zou zeggen, doe maar even een schot voor open goal. Welke plaat draaide ik daar in zijn achteruit?
2: Nou, daar komt hij dan.
0: Ja.
2: Level 42, Lessons in Love.
0: Nou ja. Nou, Patrice, hou op hoor. Goed gedaan. Tuurlijk.
2: Ja, toch.
0: Ja. Fijn plaatje, hè, van Level 42.
2: Nou, dat vind ik dus wel.
0: Ja, vind ik ook. Ja, en nou, dan gaan we even naar Danielle even vragen of zij toevallig hetzelfde antwoord zou gegeven hebben.
3: Hetzelfde antwoord. Ja. Gefeliciteerd, Patrice.
2: Dankjewel, meis. Fijne avond.
0: Dag Danielle, dankjewel voor het bellen.
3: Doei.
0: Danielle was dat. Ja, Ben, ik hoef het misschien aan jou ook niet te vragen. Jij weet het ook, hè?
4: Ja, het was een inkopper eerste klas.
0: Dat bedoel ik, helemaal goed.
4: Ja.
0: Ben, enorm bedankt voor het bellen. Heb je al gegeten of moet je nog eten?
4: Ik heb al gegeten.
0: Oh, nou, goede bekomst dan. Wat was het?
4: Ja, dankjewel. We hadden spessieboontjes met een balletje gehakt.
0: Ach, hou op, heerlijk. En met een aardappeltje, een beetje jus zo ook.
4: Ja, ach, lekker zuurtje. Heerlijk.
0: Lekker, ja. Het water loopt me nou al in de bek, zeg maar.
4: Nou, gauw naar huis.
0: Zo is het net. Dag Ben, groeten.
4: Oké, fijne avond.
0: Patricia, heb jij al gegeten vanavond?
2: Ja, zeker.
0: Oh, en wat was dat dan?
2: Wil je weten wat?
0: Ja, ik ben toch wel nieuwsgierig.
2: Een shawarma-schotel.
0: Een shawarma-schoteltje, zo, lekker. Ja. En ga jij dan voor de kalfs, de shawarma of de varkens-shawarma? Wat vind jij het lekkerst?
2: Nee, gewoon varkens.
0: Gewoon vark, ja. Okay.
2: Ja, ik ben gewoon wel een varken, ja.
0: Nou, dat zei ik niet, hè. Dat zeg je zelf. Dat,
2: alles met varken vind ik lekker.
0: Oh, okidoki. Echt, jij houdt van varkensvlees. Ja, ja. Schijnen ze in China ook van te houden, hè. Want er gaan miljoenen varkens op de export richting China. Ja, ze eten zich helemaal schil aan varkensvlees. Al daar.
2: Ja, maar het is wel lekker, hoor.
0: Patrice, helemaal goed. Ja. Ben jij een beetje een sportvrouw? Sta je iedere dag een beetje te hupsen en zo en te zweten?
2: Nou, ik loop echt heel veel, want ik heb een hondenuitlaatservice, dus vandaar.
0: Oh, ja. Nou, wie weet komt toch nog van pas, namelijk de grote prijs, namelijk de sneldrogende Omroep West handdoek, waarmee je dus lekker vakantie kan vieren of een sportieve activiteit, want je veegt je ermee af en hij is zo weer droog en dan kun je dat nog een keer doen, hè?
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, nou, dus dat is van jou. Ja. Dus heel veel plezier ermee. Dan ga ik lekker die plaat draaien. Vind je ook niet?
2: Ja, dat vind ik ook. Helemaal geweldig. Ja,
0: helemaal goed. Dag Patricia, de groetjes.
2: Nou, dankjewel. Doei, doei.
0: Doeg. Patricia was dat. Zij won die mooie prijs, die handdoek. En het gaat natuurlijk niet om het winnen. Het gaat lekker om dat spelletje. Dit is de ene laatste plaat van vanavond. Level 42, de oplossing van In Z'n Achteruit.

Ja, de man die je daar hoorde zingen, Mike Lindup. Hij doet de toetsen en de zang in Level 42. Een van de founding fathers van de band. Ze zijn in 1979 opgericht op het eiland Wight. Daar in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk. Net als Mark King, hè, zit er ook nog in de band. Bas en zang, dat hele dat plukken, dat is natuurlijk waar ze bekend om zijn. En ze doen het nog steeds. Ze zijn in 2001 doorgestart, om het maar zo te zeggen. Ze hebben een tijdje zijn ze uit elkaar geweest. Maar inmiddels spelen ze weer gewoon overal en nergens. Level 42, de plaat in zijn achteruit, was dat. Dan het laatste verzoekje van de avond. Ik kan hem niet helemaal draaien. Ik hoop dat je dat niet heel erg vindt. Ik ga even kijken wie dat ook alweer had aangevraagd. Bladibladibla. Even kijken. Jongens, ik hoor nog kippen roken. Oh ja. Een plaatje voor Roy. Die wil graag horen. Terrence Trent D'Arby. Wishing well. Tot morgen allemaal. Morgenochtend West wordt wakker. Met Aniek en Geert. Cheers.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Van Uffelen. Dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
8: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
12: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
11: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Mensen vragen me altijd of ik tip en flu heb. Dat is om te roken, om wiet te roken. Maar ja, ik rook geen wiet. Dus dat heb ik heel vaak.
1: Alsof dat hier op je voorhoofd staat.
0: Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ik denk niet dat hij vegetariër is, als je het zo ziet. Nee. Ik denk dat jij het ook niet bent. Nee, als ik jou zo zie, nee, dan hoor je ook bij die categorie.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Nieuws checken op je mobiel? De app openen? Of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij. En jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
6: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je,
5: Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
7: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
5: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
8: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
5: Twee andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
13: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjit en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Mensen vragen me altijd of ik tip en flu heb. Dat is om te roken, om wiet te roken. Maar ik rook geen wiet. Dus dat heb ik heel vaak.
1: Alsof dat hier op je voorhoofd staat.
0: Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ik denk niet dat hij vegetariër is, als je het zo ziet. Nee. Ik denk dat jij het ook niet bent. Nee, als ik jou zo zie. Nee, dan hoor je ook bij die categorie.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
7: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
6: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
8: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
6: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
11: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
13: Tot 11 uur, romantiek op

Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio West.

0: Mensen vragen me altijd of ik tip en flu heb. Dat is om te roken, om wiet te roken. Maar ik rook geen wiet. Dus dat heb ik heel vaak.
1: Alsof dat hier op je voorhoofd staat.
0: Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ik denk niet dat hij vegetariër is, als je het zo ziet. Nee. Ik denk dat jij het ook niet bent. Nee, als ik jou zo zie, nee, dan hoor je ook bij die categorie.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
8: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
7: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
9: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
7: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Mensen vragen me altijd of ik tip en flu heb. Dat is om te roken, om wiet te roken. Maar ik rook geen wiet. Dus dat heb ik heel vaak.
1: Alsof dat hier op je voorhoofd staat.
0: Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ik denk niet dat hij vegetariër is, als je het zo ziet. Nee. Ik denk dat jij het ook niet bent. Nee, als ik jou zo zie, nee, dan hoor je ook bij die categorie.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega vandaag, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel vandaag wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daarvoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. Een gezinshuis in Spanje voor Nederlandse jongeren die zorg nodig hebben moet per direct stoppen. De Spaanse inspectie zegt dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg en daarom dicht moet. Het gezinshuis in de regio Valencia wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek twee weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. Zo moesten jongeren voor straf urenlang op een paal zitten of kregen ze minder te eten. Daarop begon de Spaanse inspectie zelf een onderzoek. Bij natuurgebied De Bosjes van Peks in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. Het gaat om een jongen van 13 en een jongen van 17. Maar mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Een van de jongens werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. Ze gooiden iets naar hem en wilden vervolgens geld van hem hebben. Toen de jongen zei dat hij dat niet bij zich had, werd hij met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Voor de mishandelingen in Den Haag is nog niemand opgepakt. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mats Hadass heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze bijvoorbeeld over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten toen medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar hen overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer nog. Verspreid over het land flinke buien momenteel met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij uiteindelijk rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten dan nog buien. Op andere plekken is het droger. Het wordt in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben vind ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
15: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Er zijn van die avonden dat het eigenlijk nergens op slaat om iets grappigs te zeggen aan het begin van het oog. Of een wijsneuzerige opmerking te maken over de actualiteit van de dag. Dit is zo'n dag, de dag waarop we hoorden dat Paulien Cornelissen is overleden. Hier bij het oog waren we met z'n allen vooral even stil. Goedenavond en welkom bij dit oog. Ja, en daarna dachten we natuurlijk, met wie zouden we kunnen praten? Over Paulien. Herman wil dat, Herman van der Zandt, en dat is fijn. Over Paulien als collega natuurlijk, maar ook over haar geweldige gevoel voor taal en humor. In Politiek Den Haag is de opperbeste stemming rond de begroting na één dag eigenlijk alweer weg. Wilma Borgman legt straks uit hoe dat komt. En wel volop feest in Irak vandaag, omdat de laatste Amerikaanse militairen daar nu zijn vertrokken. Na 23 jaar gaat alles beter worden daar, vanaf vandaag is de vraag. En Jamaica heeft heel veel strand, maar steeds minder van dat strand is publiek toegankelijk. Twee Nederlandse filmmakers maakten daar een documentaire over en komen straks vertellen wat daar aan de hand is. Maar om te beginnen, een overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 30 september.
2: Een vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv maakt plotseling twee duikvluchten.
3: Suddenly the aircraft was dropping very sharply, like massive turbulence, and we didn't understand why, because we didn't get any alert.
2: Mensen hoorden geschreeuw uit de cockpit. Volgens ooggetuigen viel de co-piloot de gezagvoerder aan. Hij zou hem meerdere malen hebben gestoken.
4: We're here, the plane. We've just taken control of the terrorists. We're about to land. All aboard the flight are healthy and in one piece, aside from the pilot. We need help.
2: Ja, toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Israël sprak al snel over een terroristische aanval en bereidt zich voor op mogelijk nieuwe dreigingen.
5: Kedel aftiach et hashavatam abtucha arza. En geet ik maarchot abitachon laarech mul iyumim potentiali nosafim.
2: En inmiddels zijn de passagiers aangekomen in Tel Aviv en beginnen de gebeurtenissen langzaam een beetje in te dalen.
3: It has been a long day. Luckily for us it's ended sound and safe and we are very happy to be here to come back.
2: En Paulien Cornelissen is dus overleden. Hier in Nederland werd Cornelissen bekend als voorvechter van de Nederlandse taal.
6: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van nou, ik zeg eens wat.
2: Ja, bijna iedere dag op de buis als gevatte jurylid van De Slimste Mens. Een programma waar ze ondanks haar ziekte vorig jaar vol overtuiging aan was begonnen.
6: En wat ik heb geleerd is dat het helpt om hoopvol te zijn, maar tegelijkertijd dat je ook plaats moet bieden aan wanhoop. Omdat die twee dingen er allebei zijn. En vooral heel veel leuke dingen doen. En dat is in ieder geval een van de redenen dat ik hier nu zit. Omdat ik dit heel erg leuk vind.
2: Afgelopen nacht ging een grote groep jongeren in Arnhem met elkaar op de vuist. En dat eindigde in een steekpartij.
7: Die jongen is neergestoken. Die komt hier de Korenmarkt op rennen. Een collega van mij, een meisje van 17, heeft dus gelijk een doek gepakt. Hij heeft het gesteld totdat de ambulance en de politie er waren.
2: Nou, volgens burgemeester Marcouch komt geen van hen uit Arnhem.
8: Het zijn jongeren die asielzoeker zijn. Sommige van deze jongeren zijn al lang uitgeprocedeerd. Dus die hadden hier eigenlijk niet mogen zijn.
2: En de oplossing ligt volgens de burgemeester in Den Haag.
8: Je bent uitgeprocedeerd, je mag hier niet zijn. Dan heeft de minister ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze jongens eigenlijk zo snel mogelijk ook worden uitgezet. En dat gebeurt op dit moment niet en daar heb ik zorgen over.
2: Iets anders. Als je niet naar de Efteling toe kan, komt de Efteling maar naar je toe. Moet de 14-jarige Lars hebben gedacht.
9: Ik heb besloten om een Efteling-attractie, de Dans van Kamer, na te bouwen in mijn achtertuin.
2: En dat doet de jongen niet gehinderd door enige kennis van zaken.
9: Ik heb een paar YouTube-films gekeken en toen kan ik ook wel. Toen heb ik op school één keer gelast op school. En toen hebben we lastmachine gekocht. En blijkbaar kon ik het.
2: Het probeert zo precies mogelijk te zijn, maar er is één groot verschil.
9: Alleen bij de Efteling kunnen er wel 108 in, hier een 6.
2: Ja, hij droomt ervan om later attractiebouwer te worden. Maar eerst even deze nog afmaken.
9: Ik hoop dat hij volgend jaar helemaal ongeveer af is.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dit is het nieuws in de krant van morgen. Als er nieuws in staat, Levi van Eck.
10: In NRC een uitgebreide reconstructie over de komst van het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly naar Katwijk. Het bedrijf in een fabriek van 2,6 miljard euro bouwen voor dieetmedicijnen. Het Rijk, de provincie en investeerders hebben de afgelopen 2 jaar grote druk op de gemeente gezet om snel akkoord te gaan vanwege de werkgelegenheid en economische voordelen. Katwijk twijfelde lang over de komst van de fabriek.
2: Er zijn onder meer zorgen over de omvang van het project en de verwerking van het afvalwater. De gemeente voelde zich uiteindelijk zo onder druk gezet dat het college van BMW vreesde dat het Rijk en de provincie komende jaren geen grote investeringen in Katwijk meer zouden doen als die fabriek er niet zou komen. Toch is de verwachting dat de gemeenteraad morgen instemt met de plannen, omdat de economische voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.
10: De roep om PFAS helemaal te verbieden neemt toe. Nu blijkt dat inwoners door heel Europa PFAS in hun bloed hebben. Eerder deze week maakte het RIVM bekend dat ook bij alle Nederlanders PFAS in het bloed zit. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid zijn, leidt de discussie over een totaalverbod door de nieuwe cijfers weer op. Lezen we in Trouw.
2: In de Europese Commissie is een voorstel in de maak voor zo'n totaalverbod. Ook milieuorganisaties juichen dat idee toe, omdat mens en milieu er schoner van zouden worden. En de chemische industrie zou gedwongen worden om PFAS te vervangen door andere stofjes. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die niet afbreken in het lichaam. Het zit in alles: drinkwater, vlees, vis en zelfs in bier.
10: De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het gedwongen ontslag van Joodse medewerkers en verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bestuursvoorzitter van de UvA deed dat bij de onthulling van een monument. Daarop staan de namen van 254 studenten en 28 medewerkers die in de oorlog zijn overleden. Het Parool schrijft erover.
2: Woorden brengen niemand terug, maar onrecht kan wel worden erkend, zei de bestuursvoorzitter. En ook zei hij dat dit besluit nooit zo lang op zich had mogen laten wachten. De universiteit heeft de ontslagen van de medewerkers formeel teruggedraaid.
10: En in de Telegraaf aandacht voor kamperen. Want wie denkt dat je nog altijd met een wc-rol onder de arm naar het toiletgebouw moet lopen, heeft het mis. De kampeerder van tegenwoordig wil namelijk veel meer luxe.
2: Allemaal te zien op de kampeer- en caravan jaarbeurs in Utrecht. Caravans en campers met vloerverwarming, airco, zonnepanelen, comfortabele bedden en een koelkast van flink formaat. En wie wil, hoeft tijdens het kamperen weinig luxe van thuis achter te laten.
10: En wie echt wil uitpakken, kan op de beurs een maatje groter. Er staat een caravan van bijna 12 meter met badkamer en een bed dat een elektrisch verstelbaar hoofdeinde heeft. Het imago van kamperen is een beetje creperen is dus niet meer van deze tijd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Douwe Bob en Note to Self. Ja, Paulien Cornelissen is overleden. Sinds vanmiddag weten we dat. Ze is enorm bekend geworden als cabaretier, als schrijver, als columnist op de voorpagina van de Volkskrant en de laatste jaren ook als jury bij de Slimste Mens. Ik heb Herman van der Zandt aan de lijn. Herman, goedenavond.
1: Dag Rob.
0: Dat is fijn dat je voor ons even aan de telefoon wilde komen. Jij bent nu in Engeland. Ja. Hebt het daar gehoord. Herman, het was natuurlijk bekend dat Paulien Cornelissen ziek was. Wist jij dat ze zo ziek was?
1: Ja, ik wist dat het de laatste tijd niet heel goed met haar ging. Ze was onder behandeling. Het was allemaal niet heel geruststellend, de geluiden die ik erover hoorde. Ik had zeker niet elke dag een update of zo van haar. De opnames van de Slimste lopen niet, dus we appten wat heen en weer. Ik stuurde ze een fotootje en dan kreeg ik een duimpje of een hartje terug of zo. Dat was een beetje de communicatie van de laatste weken. Maar dit is wel, dit is heel snel gegaan de afgelopen dagen. Ja.
0: Hey, want wat niet iedereen zal weten, die afleveringen die wij nu zien, ook de afgelopen dagen, die zijn al een hele tijd geleden opgenomen.
1: Ja, die zijn. De laatste was in juni, denk ik. Dus het is, dat was voor de zomer al. En dat duurt het een tijdje voordat we aan de beurt zijn om uitgezonden te worden. En dat werd nog wat later dan normaal. Ja. Het is misschien heel lastig voor de kijker om nu te zien dat ze daar in al haar energie en al haar vrolijkheid en al haar spitsvondigheid zit. En terwijl we nu allemaal weten dat ze er niet meer is.
0: Nee, ja, ik denk dat dat de schok ook zo groot maakt, hè, voor veel kijkers natuurlijk van jullie programma. Dat die haar dag in dag uit ook de afgelopen week hebben gezien en dan dit nu horen. Ja.
1: Dat is heel merkwaardig om met elkaar te rijmen. Er kijken heel veel mensen naar. Die bouwen een band op met Paulien. Alsof het een vriendin van je is. Ik weet niet.
0: Wat was er voor jou, Herman?
1: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toekte zij nog af en toe over. Hmm. En dat was heel erg leuk. Want dan dacht ik, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat... Ze daagde me uit en ze zorgde dat ik scherp was. En ze kwam, ondanks het feit dat ze hartstikke ziek was en dat ze tussen wandelingen door gewoon de opnames deed, super energiek binnen en had plannen, ideeën en wilde gaan. En dat maakte ook dat wij, dan gaan we met z'n allen gewoon een geweldig programma maken. Hmm. Onder deze omstandigheden.
0: Had je het met haar over haar ziekte ook?
1: Dan gaan we met z'n allen gewoon een geweldig programma maken. Hmm. Onder deze omstandigheden.
0: Had je het met haar over haar ziekte ook?
1: Als er bijvoorbeeld...

0: met wie je werkt iets geweldigs van maken. En wij hebben ook het gevoel dat we haar iets hebben kunnen geven. Omdat ze natuurlijk niet meer kon toeren. Ze kon niet meer de dingen doen die ze echt leuk vond. Op het podium staan overal in het land.
1: Want was dat ook wat de slimste mens voor haar betekende? In die laatste periode?
0: Ik denk wel. Ja, zij heeft wel vaker gezegd van dat ze blij was dat ze dat had. En dat ze nog op die manier kon optreden tussen aanhalingstekens. Of niet eens tussen aanhalingstekens. Dat was natuurlijk echt optreden. En dat ze toch kon meedoen op deze manier. En dat heeft ze grandioos gedaan. En daar komt nu op een veel te vroeg en op een vreselijke manier een eind aan.
1: Ja. Ja. Hoe was het voor haar om op die plek te zitten? Want dat zijn we al een beetje kwijt natuurlijk, omdat zij zo'n enorm die plek heeft ingenomen. Maar ze was natuurlijk de opvolger van Maarten van Rossum. Dat lijkt me best lastig. Merkte je dat ook aan? Dat niet?
0: Ja, het vreemde was, zij zei vanaf dag 1, nu is deze stoel van mij. Ja. En ik zit er nu en ik ga het op mijn manier doen. En dan moeten mensen thuis maar denken wat ze ervan vinden. En ze had nog een hele lieve brief gehad van Maarten ook. Want het was natuurlijk nogal een ding dat zij op die plek ging zitten. Maar ze is voor de duivel niet bang. En vanaf dag 1 heeft ze zich eigen gemaakt. En wij moesten natuurlijk ook een relatie opbouwen, zij en ik. Dat moest natuurlijk wel een beetje klikken op tv.
1: Klikte dat meteen vanaf het begin?
0: Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk dat we van elkaar begrepen wat we van elkaar wilden. En we kenden elkaar helemaal niet, of helemaal niet zo goed. Ja. En dat ging eigenlijk vanaf het begin, terwijl de druk er natuurlijk wel op stond, ging dat eigenlijk meteen goed. En ik ook alle kandidaten en ook de mensen die in het publiek zaten. En de schatten van de redactie van de slimste, die nu ook allemaal heel verdrietig zijn, die liepen met haar weg en zij met hen. Het was het is heel bijzonder dat ze. Ik prijs me gelukkig dat ik met haar heb kunnen werken.
1: Herman, dankjewel. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Ik heb ook aan de lijn de huisdichter van het Oog, Ingmar Heidse. Dag Ingmar.
2: Goedenavond.
1: Hoe is het nieuws van het overlijden van Paulien bij jou aangekomen?
2: Nou, beroerd. Ik vind het echt ongelooflijk jammer. Ja, en wie niet, natuurlijk. Dat is nou echt iemand waar volgens mij niemand iets beroers over te zeggen heeft. Maar iemand die alleen maar leuke en bijzondere dingen de wereld in heeft gebracht. En ervoor heeft gezorgd dat natuurlijk dichters ook hopen op hun vierkante millimeter. Dat zijn voor heel Nederlands gedaan. Namelijk mensen ervan bewust maken wat je eigenlijk precies zegt door hoe je het zegt. Daar was ze gewoon een grootmeester in.
1: Ja, jij was een bewonderaar van haar teksten, hè? Wat maakte die teksten zo bijzonder?
2: Nou, het is ongelooflijk scherp, slim, altijd grappig, maar nooit hard grappig, maar meer melancholiek misschien. En ook wel, eigenlijk was het iemand die ervoor zorgde dat je ook om jezelf kon lachen. Natuurlijk veel dingen die over taal gingen. Ja, daar betrap je jezelf er ook op, tenminste, ik wel. Dus kon ik wel feilloos aangeven wat iedereen de hele tijd, maar wij op dit moment ook, terwijl we zitten te praten, voor rare, stomme tussenwerpsels hebben, of woordjes als even of he. Ja. En dat is heel vrolijkmakend, vind ik.
1: Kan jij je herinneren wanneer je haar voor het eerst zag?
2: Ja, ik weet nog, de eerste keer zag ik er in Anti-Kraakpand in Moira in Utrecht. En daar was ze geboekt met. Toen was taal zeg maar echt mijn ding. Zeg maar, waarmee ze doorbrak, was net uit. En er waren een aantal nogal alternatieve dichters. En ik weet nog dat ze iedereen totaal van de planken speelden. En dat ik aanvankelijk dacht van, ja, maar dit is wel een beetje makkelijk met taalgrapjes. Ik begon heel smalend aan het boekje. Maar ik was eigenlijk al 10 bladzijden was ik gewoon wel fan. Dus het is echt heel jammer, vind ik.
1: Wanneer zag je er voor het laatst?
2: Op het boekenbal. Wat ik zeg, natuurlijk een prima plek is om Paulien Cornelissen eens tegen te komen. In een prachtige jurk. En ze had die speltjes bij zich met he erop. Hmm. En daar heb ik er nog eentje van. Heb ik net weer opgeduikeld.
1: Koester.
2: Ja, absoluut. Ja, dat ga ik doen.
1: Ingmar, dankjewel.

0: Mr. Tambourine Man van de Byrds. Ja, gisteren nog had het kabinet een probleem opgelost. Geen bezuinigingen meer op de sociale zekerheid, althans voor komend jaar, geschrapt, waardoor de bonden komen praten, de belasting op vermogen was geregeld. Maar vandaag doemt het volgende probleem alweer op, bleek tijdens de eerste dag van de financiële beschouwingen, het debat over alle financiële plannen in de Kamer. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Waar zit dat probleem?
1: Ja, dit gaat dus allemaal over die nieuwe belasting op vermogen. Dat is niet meer zoals het eerder was een belasting over een fictieve stijging van dat vermogen. Maar ze willen in de Kamer dat de fiscus pas langskomt als je de winst op dat vermogen echt ook in euro's op je bankrekening hebt staan. Omdat je bijvoorbeeld je tweede huis of je aandelen hebt verkocht. De overgang naar dat nieuwe systeem, dat kost miljarden. En die miljarden wilde het kabinet gisteren nog betalen in een brief die er naar de Kamer was gestuurd door ook mensen met een klein beetje vermogen belasting te laten betalen. Dat heet in Haags jargon dan dat de dekking wordt gevonden bij de kleine spaarders. Nou, dat plan viel vandaag in de Kamer op dorre grond. Bijna niemand vond dat een goed idee. Dat vonden ze niet bij de oppositie van links tot rechts. ChristenUnie, ja, 21 hoor je zo. En heel bijzonder, ook niet bij coalitiepartij het CDA.
2: Nou, heel eerlijk, ik heb gisteravond ook de brief gekregen en dit was natuurlijk het eerste punt waarvan ik dacht, ai, die vinden wij als fractie helemaal niet zo fijn.
3: Ja, dat is dus echt die kleine spaarder, die kleine belegger pakken.
4: Waarom toch moeten kleinere spaarders opdraaien voor de vermogenswinstbelasting op aandelen? Talloze kleinere spaarders worden daardoor geraakt en de Belastingdienst krijgt er 850.000 belastingplichtige inbox 3 bij. En volgens mij is een breed gevoel dat we dat allemaal niet rechtvaardig vinden.
2: Nou, ik heb in de Kamer brede geluiden gehoord dat we dat met z'n allen een onhandige dekking vinden. Dus ik voel me gemotiveerd om met u en met anderen te kijken hoe kunnen we dit oplossen voor die kleine spaarder. Omdat ook wij dat een ongelukkig puntje vinden.
1: Een ongelukkig puntje noemen ze dat bij het CDA. Nou ja, het gaat om 850.000 mensen die dan ineens in box 3 belastingplichtig zijn. En ook de andere coalitiepartij, D66, zit er niet echt op te springen. Dus op dit moment is er helemaal geen meerderheid voor.
0: Nee, gisteren vertelde jij dat die financiering ook flinke pijn doet bij de VVD-achterban. Ja. Houden ze daar wel vast aan deze dekking dan?
1: Nou, over die pijn heb ik vandaag geprobeerd om wat meer duidelijkheid te krijgen. Hoeveel pijn doet het dan? Nou, het is wat genuanceerd, maar ik hoor ook echt verhalen daar over opzeggingen van leden, over grote teleurstelling ook bij de achterban. En daar is toch wel iets raars gebeurd, want gisteravond verdedigde de VVD die maatregel nog voluit. Onder het mom van, het is niet prettig, oké, maar kijk eens wat er tegenover staat. Die vermaledijde papieren winstbelasting, die is van de baan en wij van de VVD, we krijgen wat we altijd wilden. Dat gewoon straks de echte winst wordt belast. Maar vandaag in de Kamer klonk het VVD-Kamerlid Wendy van Eijk ineens heel anders. Toen ze daardoor SGP'er André Vlag op werd bevraagd. Van Eijk wees opnieuw op wat de VVD heeft binnengehaald met die box 3-herziening, maar ja.
5: Tegelijkertijd zie ik in de brief ook dat de manier waarop het gedekt wordt, en zeker ook als je kijkt waar de rekening wordt neergelegd, dat we met elkaar het open debat moeten voeren over waar vinden we dat dat anders zou moeten en kunnen. En alle bereidheid, zeker als het gaat om de kleine spaarders, om te kijken of daar een alternatieve dekking voor te vinden is.
6: Meneer Vlag.
7: Dat was niet wat voorlag. Dat was niet een opening voor een gesprek. Het is een voorstel van het kabinet om het aan te passen. En ik neem aan dat de VVD daar ook achter staat. Ik ben blij dat mevrouw van Dijk aangeeft van ik sta open voor andere dekkingen. Want we willen toch niet dat straks de box 3-belegger onthoudt van dit begrotingsdebat dat minister Heijnen je rendement laat verdwijnen.
6: Mevrouw van Eijk?
5: Nou, wat iedereen van dit debat moet onthouden is dat dit kabinet een definitieve oplossing biedt voor box 3. En dat betekent dat we op 1 januari 2028 overgaan naar een vermogenswinstbelasting. En dat het belasten van papieren winsten eindelijk definitief van tafel is. En tegelijkertijd, ik zie ook dat in de gekozen dekking kwetsbaarheden zitten. Dat vindt mijn partij ook. Dus ik wil daar heel serieus naar kijken. En ik sta open voor de ideeën die vanuit de collega's uit de Kamer komen.
1: Ja, Wendy van Eijk van de VVD. Een open gesprek, daar staat ze wel voor open. Maar ja, waar moet het dan toe leiden? Want het kost miljarden, zoals gezegd. En wie gaat het dan betalen zonder dat je aan andere heilige huisjes voor de VVD komt? Ja, gisteren vergeleek ik het kabinet nog een beetje met een hindernisbaan die ze aan het aflopen zijn. Mm-hmm. En ze hebben dan gisteren misschien één hindernis geslecht. Maar er is vandaag toch minstens weer één bijgekomen.
0: Ja. gaat lekker zo. Ja, en dan gaan we naar de linkerkant van de Kamer. Pro en Volt, daar waren ze heel enthousiast over alle nieuwe plannen van het kabinet. Blijft dat eigenlijk overeind?
1: Nou, wel als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid, op de arbeidsongeschiktheidswet en de werkloosheidsregeling. Die heeft het kabinet na lang aandringen, na stakingen, na een hoop gedoe, ook van Pro voor volgend jaar geschrapt. En daarom willen de bonden nu wel komen praten. En daar was pro-Kamerlid Stultjes nog steeds heel blij mee, inderdaad. Maar dat geld moet wel gevonden worden. En dat gaat om dik 3 miljard. Nu nog even niet, maar volgend jaar weer wel. En als dat zo is, wat stelt die deal dan helemaal voor? Vroeg Michiel Hogeveen van Ja 21.
6: Ja, ik hoorde de heer Stultjes aan het begin van zijn betoog zichzelf feliciteren en de heer Dassen en zijn vrienden van de vakbond met de overwinning. Maar is het geen Pyrrhus-overwinning?
8: Als de heer Hogeveen zegt, klopt dat de discussie nog wordt vervolgd de komende jaren over die dekking? Ja, dat klopt. Dus die strijd is niet voorbij. Dat gaat de komende jaren weer door. En er moet geld opgehaald worden uit mijn hoofd vanaf 2029. Wat ik nu blij mee ben, en met name de vakbonden, dat zij kunnen gaan praten met de partners over verbeteringen voor het stelsel zonder zwaard van Damocles boven hun hoofd. Dat vind ik heel goed nieuws. En als daar verbeteringen uitkomen, alleen maar mooi meegenomen.
6: Ja, zwemt u nu niet een fuik in dat u zegt, alles is van tafel, jippie-ja-jee, en we gaan alles bij de rijken halen? Of gaat u nu niet alsnog het gesprek in om die sociale zekerheid te hervormen?
9: Meneer Stultjes.
8: Nou, ik dank de heer Hogeveen voor deze waarschuwende woorden. Dat is voor mij altijd goed. Wat wij nu hebben gezegd is, dank voor dit mooie aanbod. Hiermee steunen wij de begroting Sociale Zaken. Dus verder worden wij ons nergens aan gecommitteerd. Gaan wij graag het gesprek aan over de rest van de begrotingen en belastingplan. Dus ik zie die angst niet. Ik zie vooral de overwinning voor de vakbonden. En ja, misschien gaan zij in de komende maanden met hele goede plannen komen. En misschien bespaart het wel geld.
1: Ja, misschien bespaart het wel geld, maar misschien ook niet. En als dat niet zo is, dan vindt het ministerie van Financiën dat er een kaasschaaf over de hele begroting gehaald moet worden. En dat heeft dan weer tot gevolg dat het ministerie van Onderwijs als grootste begroting een flinke bezuiniging voor de kiezer krijgt. En het leek er vandaag toch niet op dat die consequentie al breed in het kabinet was doorgesproken. Want dat kan Financiën wel denken, dat dat geld dan daar gevonden moet worden. Maar de minister die erover gaat, en dat is Rianne Letschert van D66, die wilde er vandaag dan weer niks van weten. Dat gaat ook helemaal niet gebeuren, stelde zij.
0: Nee. Maar als je alles nou bij elkaar optelt na vandaag, Wilma, wat is hier nou misgegaan dat een dag na dat akkoord waar iedereen zo trots op was, dat daar eigenlijk heel weinig van overblijft?
1: Ja, wat je toch achter de schermen daarover hoort is dat hier dan wel financieel de plaatjes kloppend waren. Dat de bedragen onder de streep netjes optelden. Maar dat de politieke gevoeligheid van waar dat geld dan vandaan moest komen en of het politiek wel zo'n goed idee was om die kleine spaarders en beleggers daarvoor aan te slaan, dat die politieke afweging te weinig aandacht heeft gekregen. De minister die ervoor verantwoordelijk is, en dat is VVD-minister van Financiën Eelco Heijnen, die mag dan morgen aan de Kamer komen uitleggen hoe dit kon gebeuren allemaal en hoe het ook weer gefixt moet worden. Ik hoorde SGP-Kamerlid Vlag vanavond een mooie vergelijking maken. En die zei, het kabinet heeft weer een paar rondjes getaxied, maar van vliegen komt het nog niet echt.
0: Oké, goed. Moedig door. Dankjewel, Wilma, vanuit Den Haag. Goed, ja, feest in Irak. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag vertrokken uit het land. En daarmee is een einde gekomen aan 23 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land. Irak moet nu zelf zorgen voor de vrede. Journalist Judith Neurink woonde lang in Iraks Koerdistan. Woonde daar lang en volgt het land op de voet. Goedenavond, Judith.
10: Goedenavond.
0: Feest, zei ik al, want de regering riep 30 september uit tot dag van de soevereiniteit. Is er reden tot feest, denk jij?
10: Het ligt eraan aan wie je het vraagt. Als je het vraagt aan de pro-Iraakse milities, ja, dan is er echt reden om te vieren. Want die zijn al heel lang bezig om te proberen de Amerikaanse troepen kwijt te raken. Die zien ze als hun grote vijand. En voor hun speelt niet mee dat Irak uiteindelijk in 2014, toen ISIS binnenviel, dus de Islamitische Staat, dat toen gevraagd is aan de Amerikanen, kom ons helpen alsjeblieft.
0: Ja, want daarvoor had Irak de Amerikanen al die jaren nodig?
10: Sinds 2014, ja. In 2011 waren de Amerikanen al eens weggegaan. Hè? Mm-hmm. President Obama had toen besloten, en nu is het goed geweest. En daarna is Al-Qaeda gekomen in Irak en daarna ISIS. En ISIS bezette een derde van het land. En dat konden de Irakezen niet alleen aan. Ze kregen wel hulp van Iran toen, maar dat was allemaal zeer onprofessioneel. En de Amerikanen zetten een coalitie op. En op die manier hebben ze uiteindelijk ook ISIS weten te verjagen. Maar er was geen woord van dank vandaag. Hè? Geen woord van dank aan de Amerikanen.
0: Nee. Die pro-Iraanse milities, die zouden toch ook ontwapend moeten zijn op het moment dat de Amerikanen weggingen. Is dat eigenlijk gebeurd?
10: Nee, dat is dus een van de redenen waarom een deel van de Irakezen helemaal niet zo blij is. Want dat was inderdaad een akkoord. Maar er is nu afgesproken dat ze tot juni volgend jaar de tijd krijgen om dat te doen. En er zijn vier machtige en radicale pro-Iraanse milities die zeggen, ja, maar dat gaan we niet doen, hoor. Daarvoor zijn nog een paar andere dingen nodig. Dus reken daar voorlopig maar niet op.
0: Zeg, en is daar dan een Iraaks leger dat voldoende manschappen en middelen heeft om dat allemaal te bewerkstelligen?
10: Nou, dit is het grote gevaar. Uiteindelijk, als je ziet hoe goed deze milities bewapend zijn en ook hoe loyaal ze zijn aan Iran en hoe belangrijk het voor hun is om achter Iran te staan en niet achter hun eigen land. Dan vraag je je af, waar leidt dat toe als het ooit tot een treffen komt? Als de andere partij inderdaad minder sterk blijkt te zijn.
0: Zeg, en de Koerden, Judith, want die hadden natuurlijk altijd veel baat bij de Amerikanen. Hoe is het daarmee? Zijn die min of meer in de steek gelaten nu?
10: Nou, ik deed net een 1 en dit is de 2. Ja. Want de Koerden zijn, die zijn bang. Hebben de Amerikanen gesmeekt om te blijven. Want zij hebben de afgelopen tijd heel veel last gehad van die milities die namens Iran droneaanvallen en raketaanvallen hebben uitgevoerd op Iraks Koerdistan. Meer dan 1000 sinds februari, dus dat zijn er echt heel veel. En tot nog toe hadden ze baat bij het feit dat de Amerikanen luchtafweer geschud hadden staan op meerdere plekken. Dat is met de terugtrekking van de troepen bijna allemaal weggehaald. En dat betekent dat het luchtruim open ligt, dat alles binnen kan komen.
0: Zeg maar, wat jij schetst, is dat niet een land waar het wachten eigenlijk is op een nieuwe burgeroorlog?
10: Nou, dit is wel de grote vraag voor de komende tijd. Want de Koerden zien ook aankomen dat die invloed van Iran in Bagdad steeds groter wordt. En de Iraniërs zijn helemaal niet voor een autonomie zoals de Koerden die in Irak hebben. En die wordt ook afgebroken, die is afgebroken de afgelopen tijd. Op het moment dat en dat wordt al gezegd door die milities, de Koerden moeten ook hun eigen leger, de Peshmerga, inleveren. Als dat echt hard wordt gespeeld, dan vrees ik dat dat niet zonder geweld gaat. Nee. Ja, dan heb je een burgeroorlog inderdaad.
0: Ja. En de Amerikanen, want fysiek zijn ze weg natuurlijk, hè? Die zullen dat zien en laten gebeuren.
10: Ja, de vraag is of ze wat geleerd hebben van wat er na 2011 is gebeurd, toen ze het inderdaad helemaal los hebben gelaten. Of dat ze er nog bij blijven. In ieder geval hebben ze nu een heel groot consulaat in Koerdistan. En vanuit dat consulaat, waar ook vrij veel mensen van de inlichtingendiensten zitten, zullen ze toch wel, denk ik, beter een oog in het zeil houden. Dat hopen de Koerden in ieder geval. En dat hopen ook een heleboel Irakezen die dit gevaar echt wel zien.
0: Oké. Judith, nou, het was niet vrolijk wat je allemaal vertelde, maar dank je wel voor deze update over hoe Irak erbij ligt nu de Amerikanen na al die jaren definitief zijn vertrokken uit het land. Dank je wel.

0: Jamaica.
1: I love my Jamaica. Colonial Bondage van de Jamaicaanse reggae-artiest Gesnandi. Nummer dat uit de korte documentaire Beach in a Bondage komt. The Fight for Jamaica's Coastline. Die morgen is te zien in een voorpremière in Criterion in Amsterdam. Ja, die film die gaat over de strijd voor vrije toegang tot de stranden. Want terwijl er ieder jaar miljoenen toeristen naar dat eiland komen voor de witte stranden, is het voor de Jamaicanen zelf steeds moeilijker om bij zee te komen. Een heel klein stukje even luisteren.
2: What do we want? What do we want, Dad? What we rise up right now and bring the matter to the courts. To let the courts know that for 100 years that was our space.
1: Ja, zo klinkt dat, hè, als er gedemonstreerd wordt door mensen die boos zijn en die willen dat daar wat gaat veranderen. Elsie Vermeer en Emiel Martens zijn hier. Welkom. Jullie hebben die documentaire gemaakt. Jamaica heeft, begrijp ik, 424 stranden. En hoeveel daarvan zijn er nog publiek toegankelijk? Weten jullie dat?
3: Iets meer dan 70.
1: En hoe kan dat? Wat is daar aan de hand?
3: Vooral door de toegenomen privatisering en de toeristenstranden die zijn opgekomen. Dus er zijn meer dan 350 privéstranden en toeristenstranden. En 70 stranden, of net iets meer dan 70 stranden, zijn door de overheid aangewezen als publieke stranden. Maar dat is al een stuk minder dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden. Dus ook de publieke stranden worden ook steeds meer geprivatiseerd. En dat zijn niet alleen publieke stranden voor recreanten, maar ook voor die vissers gebruiken.
1: Precies, want dat laten jullie ook allemaal zien in die documentaire van jullie natuurlijk. Hè? Dat betekent dat voor de inwoners daar, als daar zo het mes in wordt gezet, toch?
4: Dat je uitgesloten wordt.
1: Ja.
4: Ja, dat je uitgesloten wordt van je eigen kuststrook. En wat ook goed is om te weten, is dat die publieke stranden, die zijn wel publiek, of die zijn dan toegankelijk. Je krijgt toegang om er te komen. Maar je moet vaak ook nog betalen. Je kan niet je eigen eten meenemen. Dus er zijn nog allerlei extra barrières die het moeilijk maken om gewoon van je eigen kust te genieten.
1: Zeg, wat wordt daar op die stukken strand die dan niet meer toegankelijk zijn? Wat wordt daar neergezet allemaal?
3: Heel veel muren, hekken, beveiliging. Vaak zit daar een land voor en daar komt dan vaak een hotel en met zwembaden. Want tegenwoordig is de zee niet alleen genoeg, maar wil je er ook een strand dichtbij hebben of een zwembad dichtbij hebben. Ja. Maar het zijn soms kilometers achter elkaar, zeker aan de noordkust, dat je eigenlijk geen strand ziet, maar alleen maar muren en hekken en ingangen met poortjes en slagbomen.
1: Ja, en dat is beleid van de regering daar blijkbaar.
4: Het beleid van de regering is vooral dat ze die grote hotels en de all-inclusives de ruimte geven om die stranden toe te eigenen eigenlijk. Als ik dat zo goed zeg. Dus ze zijn vrij proactief in het weggeven van die stranden, zou je kunnen zeggen.
1: Want die regering die zegt, dat levert werkgelegenheid op, want je haalt toerisme naar het eiland. Daar zit wat in, denk ik, of niet?
3: Daar zit inderdaad wat in. Dus dat is altijd het argument wat genoemd wordt. Het brengt inkomsten, toeristen geven geld uit. Het brengt werkgelegenheid. Maar de vraag is wel wat voor een werkgelegenheid dat is. Dus vaak is het heel laag betaald werk. Heel onzeker. Dus op het moment dat er minder toeristen zijn, dan kan je ook zomaar op straat staan. En wat vooral ook schokkend is, is dat van de inkomsten binnen toerisme, dat 70% eigenlijk weer wegvloeit uit het land. Omdat de bedrijven meestal niet Jamaicaans zijn.
1: En jullie brengen mensen in beeld die daar tegen demonstreren, die zich daar tegen verzetten. Hoe breed is dat verzet?
4: Nou, er lopen op dit moment 5 rechtszaken. En die zijn allemaal ook tegen de staat. Waarin de mensen die in verzet zijn gegaan, proberen stukken te beschermen. Die nu nog publiek zijn, maar die dreigen te verdwijnen. En ze zouden veel meer rechtszaken aan kunnen gaan als ze het geld ervoor hadden. Hmm. En dat is natuurlijk het hele probleem. Je moet het geld hebben om te kunnen procederen. En het kost ontzettend veel tijd om al die rechtszaken aan te gaan. En wij focussen ons in onze film op die 5 stranden. En dan met name de 3 stranden waar we wat dieper op ingaan.
1: De Bob Marley Beach, hè? Hmm. Heel erg tot de verbeelding spreken natuurlijk.
4: Ja. Ja, en daar.
1: Waar die zelf ook kwam, hè?
3: Ja, precies.
4: Ja. Ja, daar is Kamala Thomas degene die het strand beheert. En het is haar eigendom en zij besluit om het open te gooien. En dat komt ook omdat haar familie vanuit Rastafari-cultuur dat als een plek altijd is geweest waar mensen naartoe konden om refuge te zoeken, om veilig te kunnen zijn. En zij beheert dat en wil het open houden, maar het hele stuk eromheen is al verkocht aan een hele grote investeerder. En zij, ja, in alle macht probeert daar nog steeds die toegang te bewaken. Ja,
1: en staat zij alleen in dat verzet? Of worden ze gesteund ook door een groot deel van de bevolking? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ik denk dat ze impliciet wel gesteund worden door een groot deel van de bevolking.
1: Maar impliciet?
3: Dat niet iedereen daarvoor durft uit te komen. Omdat ze bang zijn misschien voor de gevolgen daarvan. Dus in Jamaica zijn de meeste mensen met een soort van de dagelijkse strijd voor overleven bezig. En als je uitspreekt tegen iets wat de overheid wel graag wil doen, dan komt daar wel vaak weerstand tegen. Alles wordt eigenlijk gepolitiseerd. Dus ik denk dat heel veel mensen, wij spreken met iedereen die erop tegen is, maar ja, of ze nou daadwerkelijk ook dat publiekelijk maken. Maar er is nu wel een beweging en die volgen we in de film ook. JABEM, Jamaica Beach Birthright Environmental Movement. En zij zijn een grassroots organisatie die mensen die op die stranden wonen en daar werken en hun livelihoods maken, die rechtszaken dan aanspannen en ondersteunen. Maar je moet ook altijd iemand, ofwel een privépersoon ofwel een organisatie op dat strand hebben, wil je een rechtszaak kunnen beginnen. Dus JABEM werkt samen met die gemeenschappen en dan kunnen ze de stap maken eventueel om die rechtszaak in te zetten.
1: Want als je die film van jullie ziet, dan denk je, ik wist helemaal niet dat dit zo speelde. Maar ik denk, het zal ook wel een enorme kwestie op dat eiland zijn. Toch dat ook in de politiek speelt en daar gaan de debatten over. Of is het zo eigenlijk zo, dus wat jij schetst, van dat veel mensen zich daar niet aan durven te branden? Als ze er niet zelf bij betrokken zijn.
3: Ik denk dat dat tot voor kort zeker zo was. En ik denk dat onder andere deze film, want die hebben we ook meerdere malen op Jamaica vertoond. Maar ook dat er internationale aandacht voor de film en voor de beweging is. Dat er steeds meer mensen daar wel voor uitkomen. Dus er worden heel veel berichten op sociale media gedeeld. Er worden columns in de krant geschreven. En de overheid moest nu ook reageren. Omdat er zoveel pushback kwam.
1: En wat zegt die overheid als je ze dit voorwerpt?
4: Dat het niet waar is.
1: Dat het niet waar is? Ja. Maar dat lijkt me een stug vol te houden, toch?
4: Ja,
1: als je ziet wat er gebouwd wordt.
4: Ja, en dan zeggen ze zichzelf te baseren op de cijfers en die dan te verdraaien. Dus het is, ze hebben eigenlijk ook wel een soort van, ja, hoe noemde je dat ook weer, Emiel?
3: Een propagandacampagne.
4: Mm-hmm. Ja. Gevoerd om eigenlijk tegengas te bieden aan alle kritiek die er is. Want er is ook steeds meer kritiek.
1: Speelt dit ook op andere eilanden in het Caribisch gebied?
3: Ja, dit speelt op nagenoeg elk ander Caribisch eiland. Maar elke situatie is wel anders. Dus de wetgeving op Jamaica is extreem te noemen. Dat eigenlijk de kustlijn van de overheid is. En de overheid die dan besluit om eigenlijk dat allemaal uit te besteden aan toerisme. Maar op andere eilanden, en ook in de zogenaamde Nederlands-Caribische eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao, zie je het ook steeds meer. En dat was ook toen wij de film aan het maken waren.
1: Die zijn geïnteresseerd natuurlijk in die film van jullie.
3: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Maar zo extreem ook als op Jamaica? Of
3: Niet in die extreme mate. En daar is vaak ook de overheid die dan bijvoorbeeld een bedrijf voor de rechter daagt omdat ze een strand ingenomen hebben.
1: Maar ze herkennen wat jullie schetsen.
3: Ja,
1: in dat beeld.
3: Ja, ja, ja. We hebben echt,
1: wat hopen jullie dat deze film teweeg brengt? Want natuurlijk hopen jullie deze groep te steunen, maar is dat in drie woorden?
4: In drie woorden. Nou, ik denk dat het is meer ledig, denk ik. We vonden het wel ook heel goed en mooi om te merken wat voor energie er ook vrij kwam bij de screenings in Jamaica. En mensen die zich erin herkennen en ook zich verenigen en in opstand komen. Maar het is, wat Emiel ook al schetst, het gebeurt op zoveel meer eilanden. Dus laten we er in ieder geval over praten. Want we hebben daar ook een gedeelde verantwoordelijkheid
1: over. Ja, en dat er meer mensen
4: over
1: zijn zoals ik misschien die zeggen van, god, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Toch? Mm-hmm. En dat je dat gezien hebt. Elsie Vermeer, Emiel Martens, dank je wel. Morgen dus Criterion.
3: Ja.
1: Maar ik hoorde jullie al zeggen uitverkocht. Maar ongetwijfeld op andere plekken nog meer.
3: Gaan we ervoor zorgen.
1: Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht. Goedenacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Dus ik kwam thuis. Stelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Nou, die wist ook niet wat ze hoorden.
2: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
1: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen. De vader wordt 79, kan je nagaan.
2: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
3: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gemaakt.
2: Verrompeldisering ligt op de loer.
4: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
2: Ons strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
9: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
8: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: NPO Radio 1.
15: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet €10 overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

jij me geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet.

Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Bernard ter Horst.
3: Met muziek uit de 60s, 70s en 80s, het muzikale rad en de ode aan.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: avond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

'cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.